0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage. Zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Dat lijkt mij een goed advies voor vandaag. Laat die liefde maar vloeien. 6 minuten over 6. Goedemorgen.

En dan blijft het zondag droog, al schijnt de zon ook wat vaker. En beide weekenddagen ook zo'n 20 graden. Nu krijg je van mij een greep uit het Gelders nieuws en wat de vrijdagochtendkranten zal opbrengen. Trouw bijvoorbeeld. Trouw kijkt vooruit naar Prinsjesdag. Want daar wordt de vraag over het eigen risico in de zorg een groot gevecht. Minister Hermans wil dat het eigen risico met €60 omhoog gaat. Naar 455. Om een miljard te bezuinigen. De hele oppositie ligt dwars en de krant schrijft, Trouw dus, dat vooral één groep de klap gaat voelen. Mensen in de bijstand die veel zorg nodig hebben, die gaan er het meest op achteruit. Een man uit Nijmegen is vannacht neergeschoten door een politieagent. Dat gebeurde in het Limburgse Sittard, waar rond 1 uur 's nachts vlak voor het politiebureau een verdachte situatie ontstond. De 34-jarige Nijmegenaar werd in zijn been geraakt, behandeld en aangehouden en daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies van wordt verdacht is nog niet duidelijk gemaakt. Omdat een agent schoot, en dat gebeurt in Nederland maar een enkele keer per jaar, doet de Rijksrecherche nu onderzoek. In een appartementencomplex in Groesbeek kwam gisteravond alweer voor de 5e keer iemand vast te zitten in de nieuwe lift. De brandweer moest eraan te pas komen om een man te bevrijden. Onder de vaak oudere bewoners zorgt het voor onrust en sommigen durven de lift niet meer in. Ze hebben zelfs een stoel in de lift gezet, zodat je tenminste kunt zitten tijdens het wachten op hulp. De onrust in de Arnhemse Geitenkampwijk is nog niet voorbij. Bij de woning die dagenlang werd belaagd heeft de gemeente nu een camera opgehangen. Zo moet het weer rustiger worden in de wijk en moeten bewoners zich veiliger voelen in hun eigen straat. Niet iedereen is er blij mee, want ook wie niks misdaan heeft wordt nu gefilmd zodra hij naar buiten loopt. De camera blijft er voorlopig hangen tot begin september. De wijkbewoners hebben al laten weten dat er vannacht weer vuurwerk is afgestoken. Bij de Telegraaf ook goed nieuws voor wie wel eens een parkeerboete mist. Een rechter schrapte de extra aanmaningskosten omdat de overheid niet kan bewijzen dat je de melding over de boete echt hebt ontvangen. En kampioenen onder elkaar in de Telegraaf. Wielrenster Demi Vullering, net winnares van de Tour de France voor vrouwen, verraste Max Verstappen op Zandvoort met een gele trui. Verstappen, die vlak daarvoor zijn contract bij Red Bull tot en met 2030 had verlengd, verraste haar weer op zijn beurt. Hij bleek haar hele tour op de voet te hebben gevolgd en had naar eigen zeggen niks gemist. Dat is ook wel leuk, hè? Dat van die topsporters ook weer van elkaar kunnen genieten en dan voor de buis zitten. En een hele andere sport dan hun eigen op de voet volgen. Van Let Your Love Flow naar Big Love. Fleetwood Mac.

0: Nowhere Man van The Beatles. 16 minuten over 6. Goedemorgen. Zullen we alvast een spelletje doen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Waarom niet? Ik bedoel, een goed begin is het halve werk. Ik heb weer een plaat in gedachten. Die wil ik straks nog gaan draaien later dit uur. Maar dat mag alleen als het intro wordt geraden door een van jullie. Het intro klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: Als je hem herkent, dan snap je denk ik wel waarom ik hem wil draaien. Het is gewoon een lekkere plaat. Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig. Die mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl of even een appje. De titel en de artiest dus van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Dat mag je doorsturen naar de mail frank@gld.nl of een appje.

0: zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Het is 6:01. Goedemorgen Gelderland. In Hattem en Broek is het 12 graden. In Hedel, gemeente Maasdriel, 14,6. Vannacht was het zo goed als droog. Het is afgekoeld naar 13 graden. Vandaag krijgen we vrij veel wolken. Met soms de stevige buien. Tussendoor schijnt de zon. Er wordt maximaal 20 graden. Zaterdag valt er dan nog een bui. Maar zondag is het droog met zon. Een automobilist is vanochtend vroeg op de A30 bij Lunteren ternauwernood aan een ernstig ongeluk ontsnapt. Nadat zijn auto met pech op de rijbaan was beland, kon hij net op tijd achter de vangrail springen voordat een vrachtwagen op het voertuig botste. De bestuurder bleek later onder invloed van alcohol. En de overname van de papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek is afgeketst omdat de koopsom nooit is betaald. De curator heeft de koopovereenkomst verscheurd en de 160 medewerkers staan nu op straat, terwijl er gezocht wordt naar overnamekandidaten. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app.
5: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Tom Jones en She's a Lady. Goedemorgen Gelderland. 7:04. Ik zie op ANP verschijnen dat vannacht weer een aardbeving is geweest. In noorden van Groningen heeft vannacht een aardbeving met een kracht van 2,8 plaatsgevonden. Dat is de zwaarste aardbeving sinds maart, zegt het KNMI. Het epicentrum lag bij Rottum, dat is in de gemeente Het Hoge Land. Daar in dat gebied is jarenlang aardgas gewonnen. En sinds de jaren 80 zijn al meer dan 2000 aardbevingen geregistreerd in dat gebied. Maar bevingen met een kracht van bijna 3 op de schaal van Richter komen eigenlijk maar zelden voor. Dus dit is wel bijzonder. Terug naar de eigen provincie, naar Apeldoorn. Overdag de schappen vullen in de supermarkt. En dan in het weekend gewoon met de wereldtop meedoen met de cross. Dat is het dubbelleven dat Shana van der Vlist op dit moment leeft in Apeldoorn. Morgen en overmorgen dan rijdt ze haar thuiswedstrijd op het zandcircuit hier in Arnhem.
1: We gaan strijden voor het podium.
2: Vorig jaar lukte haar dat al in Arnhem met een derde plek. En goed nieuws, want Shana zit niet beter in haar vel.
1: Mentaal ben ik een stuk beter dan vorig jaar. Natuurlijk ben ik altijd nog zenuwachtig. Alleen ik heb iets beter onder controle dit jaar.
2: En dat rijdt een stuk relaxter. Shana is nu 27, maar doet de sport al sinds haar derde. Motocross is haar met de paplepel ingegoten.
1: Mijn vader en mijn broer die crossen allebei ook. En dat is vanaf kleins af aan. En zo ben ik er ook eigenlijk ingerold.
2: Haar vader onderhoudt nog steeds haar motor. En moeder is ook elke wedstrijd van de partij. Dit weekend zitten veel vrienden en familie voor Shana op de tribune. Maar wie er het trotst is?
3: Stel je helft op het podium. Wie juicht er dan het hardst voor jou?
1: Ik denk toch wel mijn ouders.
2: Al jaren behoort Shana tot de wereldtop. En dat terwijl ze ook nog eens 32 uur per week werkt. Veel van haar concurrenten hoeven dat niet. Toch blijft Shana bescheiden.
1: Hoe knap is, weet ik niet.
2: De allergrootste droom, dat is na alle races tot de top 3 van de wereld behoren. Maar eerst dus volle bak gaan in Arnhem. En wat dit weekend het allermooist wordt?
1: Al het publiek, denk ik, langs de baan. Het rijden zelf, proberen ervan te genieten, niet te zenuwachtig te zijn. En ja, iedereen om me heen hopelijk een leuk weekend geven.
3: Zo, klaar voor de strijd?
1: Ja, zeker weten. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Het is toch knap hoor. Twee bijna volle banen naast elkaar. En dan ondertussen gewoon even meedraaien in de wereldtop. Haar grootste droom reikt nog verder. Ze wil bij de beste 3 van de wereld eindigen. Het wordt sowieso Shiner voor Shana. Voor eigen publiek hè, dit weekend in Arnhem. Veel succes.

0: Hallo Black en Wake Me Up op Radio Gelderland. 10 minuten over 6:30. Het is hoog tijd om eens even dat goede begin te draaien.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Spelletje wat we vaak het eerste uur van Goedemorgen Gelderland spelen. Tussen 6 en 7. Ik laat een intro horen van een plaat die ik heel graag wil draaien vanochtend.
1: Een goed begin.
0: Daarna is het voor mij eigenlijk altijd een beetje wachten, duimpjes draaien, hopen, schietgebedje doen, dat het goede antwoord ook binnenkomt. En ik zit even terug te denken. Volgens mij, sinds we met dit spelletje zijn begonnen op 1 januari, begin januari, is het nou iedere ochtend al gelukt? Volgens mij misschien 1 keer niet. Volgens mij bijna altijd. En vanochtend dus ook gewoon weer. Jawel, ik kan gewoon altijd op jullie rekenen, dat is mooi. Onder andere met dank aan Edwin en Marco. Dank jullie wel. Inderdaad, The Fine Young Cannibals. In het intro hoort bij hun plaat Johnny Come Home. Guus, kom naar huis, maar dan als Fine Young Cannibals.

0: Het zijn de Fine Young Cannibals met Johnny Come Home uit 1985.
1: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met de Fine Young Cannibals. Met Johnny Come Home. Goedemorgen.

0: Mental as Anything met Live It Up op Radio Gelderland. En daarvoor dus een goed begin van de Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Maar ja, dit Live It Up, dat is echt een wereldhit geworden dankzij krokodillen. Het was in Australië al een succes, maar wij in Europa ontdekten het eigenlijk pas toen het nummer opdook in de film Crocodile Dundee. En toen werd het bij ons een hit.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: That's not a knife, this is a knife. Goeie film, man. Crocodile Dundee. Nu waarschijnlijk te traag voor woorden om terug te kijken, maar ik vond toen heel stoer. 12 minuten voor 7, tijd voor het weer. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Frank.
0: De Heideweek in Ede gaat van start. Lowlands barst los.
2: Ja.
0: Formule 1 in Zandvoort. Er is genoeg dit weekend van mensen die graag van jou willen horen hoe het weer dit weekend wordt. Maar eerst maar even vandaag.
2: Ja, klopt inderdaad. Nou, we beginnen de dag best frisjes. Temperaturen op dit moment zo rond een graad of 12. En het wordt ook zeker geen warme dag. Het heeft te maken met opnieuw ja, een vrij koel weertype. Daar zitten we inmiddels al een aantal dagen in. En het wordt een wisselvallige dag. Deze ochtend valt dat nog wel mee, want de zon die komt nu fraai op. Het is een rustige ochtend eigenlijk nog met brede opklaringen in de loop van de ochtend. Zien we de bewolking geleidelijk toenemen. En aan het einde van de ochtend en vanmiddag, ja, dan gaan het ook wel weer meerdere buien over Gelderland trekken. En hier en daar kunnen er best pittige buien zijn met kans op een klap onweer en fikse regenval. Maar het gaat wel om lokale buien. Dus van plek tot plek kunnen de verschillen groot zijn. Dus hou die regenraden goed in de gaten als je vanmiddag naar buiten gaat. Veel warmer dan een graad of 20 wordt het niet als het droog is. Maar tijdens zo'n bui kan het zelfs afkoelen naar zo'n 15 graden. Best een wisselvallige en relatief koele middag.
0: Ja, en inderdaad een beetje dezelfde bui als gisteren. Ik weet eigenlijk niet hoe het hier in Gelderland was. Want ik reed gisteren vooral in Friesland rond. En daar waren echt enorme plensbuien.
2: Ja, Friesland heeft gisteren echt fikse buien gehad. Ja, daar wel iets meer dan Gelderland hoor. Ook in Gelderland is het hier en daar wel eens flink naar beneden gekomen. Maar niet zo sterk als in Friesland. Maar dat zou vandaag wel het geval kunnen zijn. Want de meest pittige buien zijn nu juist voor het binnenland en dus ook Gelderland weggelegd.
0: Okay.
2: Dus zeker iets om in de gaten te houden.
0: Dan weet ik wat ik kan verwachten inderdaad. Hey, en het weekend dan?
2: Het weekend ziet er wat rustiger uit. Ja, morgen, zaterdag dus wel nog een buitje. Zeker in de ochtend is dat het geval. In de middag wordt het dan een stuk vaker droog. Gaat de zon schijnen. Blijft nog wel aan de frisse kant. Met een graad of 19 op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige, soms misschien zelfs een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dus die zorgt er ook voor dat het misschien nog ietsje frisser aanvoelt. Maar desondanks, als het droog is, prima weer om bijvoorbeeld lekker gewoon een rondje te gaan fietsen of zo. Zondag, dan ziet het ernaar uit dat het echt gewoon de hele dag droog gaat verlopen. Met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Dan kan het met 20 of 21 graden misschien weer een graadje warmer.
0: Oké. Dankjewel. En wij spreken elkaar dan over een uurtje even.
2: Tot over een uurtje.
0: Afgesproken. En ik vond het wel leuk, de winnaar van gisteren met Plaat Delict, Koen, die appte nog dat die quiz voor hem een leuke motivatie is om 's ochtends goed wakker te zijn. Hij zegt, ik draai namelijk makkelijk anders nog een keertje om, maar voor Plaat Delict, dan sta ik echt even op om te zorgen dat ik goed meeluister. Nou, Plaat Delict komt er dus aan na 7 uur. En we gaan het ook even hebben over dat gedoe met die papierfabriek in Eerbeek. En muziek natuurlijk, hè. Om de vrijdagochtend goed te beginnen. Olivia Newton-John is dit. And a little more love. Veel liefde, hè, vandaag.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
6: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
5: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
5: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hey, Remon!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Goedemorgen Gelderland.

Een hele mooie fabriek waar een puikstukje karton afkomt. Er werken daar 220 mensen die met het hart karton maken. Het is zo jammer en zo onvoorstelbaar dat de overname nu niet doorgaat. Ik wens al mijn collega's, mijn ex-collega's, dus extra veel sterkte. Nou, mooi bericht, Jacco, dankjewel. We gaan het er zo over hebben. Goedemorgen, Gelderland. Het is 7:08.

voor dit weekend. Lowlands barst los aan de overkant van het Veluwemeer. En wij gaan vanmiddag weer een elektrische fiets weggeven aan een luisteraar bij Radio Gelderland. Het is verder vooral vrijdag. Dat betekent dat het weekend voor de deur staat met vandaag veel bewolking. Opnieuw stevige buien over Gelderland. Met ook onweer en hagel. En tussendoor dan natuurlijk de zon en zo'n graad of 20. Morgen dan valt er hier en daar nog een bui. Zondag blijft het droog en bij de weekenddagen zo'n graad of 20 ook. Begrepen, het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten vertellen. Verschillende kranten kijken vandaag vooruit naar Prinsjesdag en dan gaat het vooral over geld. Trouw schrijft dat het eigen risico in de zorg een groot gevecht gaat worden. Minister Hermans wil het met €60 verhogen naar €455. En juist mensen in de bijstand die veel zorg nodig hebben, voelen die klappen het hardst. De Gelderlander duikt in de rente die de staat betaalt en die loopt hard op. In 2027 is minister Heijnen daar zo'n €12 miljard aan kwijt. Geld dat niet naar onderwijs of defensie kan. En het Nederlands Dagblad ziet het grootser met de Amerikaanse staatsschuld die deze week door de grens van $40 biljoen brak. Waar 1/5 van het hele overheidsbudget al opgaat aan rente. Ai. Ander nieuws. Een man uit Nijmegen is vannacht neergeschoten door een politieagent. Dat gebeurde in Limburg, in Sittard, waar rond 1 uur 's nachts vlak voor het politiebureau een verdachte situatie ontstond. De 34-jarige Nijmegenaar werd in zijn been geraakt, behandeld en aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies van wordt verdacht is nog niet duidelijk, omdat de agent schoot, dat gebeurt in Nederland maar een enkele keer per jaar, doet de Rijksrecherche nu onderzoek. En op de A30 bij Lunteren ging het vannacht flink mis. Een automobilist raakte met zijn auto in de vangrail, volgens hem zelf door een klapband. Terwijl de auto midden op de weg stond, reed een vrachtwagen er vol achterop. De bestuurder kon nog net op tijd achter de vangrail springen en bleef ongedeerd, net als de vrachtwagenchauffeur. De automobilist bleek wel te veel gedronken te hebben en moest mee naar het bureau. De snelweg tussen Barneveld en Ede was een tijd dicht voor herstel van de vangrail. En op zijn 59ste scoort hij nog altijd, de Japanse voetballer Kazuyoshi Miura, bijgenaamd King Kazu. Hij is de oudste profvoetballer ter wereld. Hij maakt zowaar 2 doelpunten voor zijn club dit weekend. Daarmee scherpt hij zijn eigen record als oudste doelpuntenmaker ooit weer wat aan. Miura tekende zijn eerste contract in 1986. Hij is bezig aan seizoen 42. Hij wordt deze februari 60 jaar oud. En aan stoppen denkt hij nog altijd niet. Wauw. Profvoetballer van 60 jaar oud. En hadden we net ABBA. Ja, hè? En dan nu Ace of Base. Een lekkere Zweedse vrijdag zo.

0: My eyes, I saw the sign van Ace of Base. Goedemorgen Gelderland, het is 7:15 op deze vrijdagochtend. En een maand geleden leek het nog gewoon de goede kant op te gaan voor de papierfabriek in Eerbeek. Na het faillissement diende zich een doorstart aan en 160 mensen behielden zo hun baan. Maar gistermiddag viel dit allemaal in duigen.
1: Ja, het zijn ontzettend lastige tijden voor de medewerkers van de papierfabriek hier in Eerbeek. Want eind juni kregen ze het nieuws dat het bedrijf failliet was. En nog geen maand later bleek er toch een doorstart mogelijk. Daardoor konden 160 van de 220 medewerkers toch hun baan behouden. Een enorme opluchting. Maar begin deze middag kregen ze het nieuws dat ze toch allemaal op straat staan. Ja, en ze hebben op dit moment ook allemaal hun spullen gepakt en eigenlijk zijn ze allemaal naar huis gegaan. Naast mij staat Peter Hommel, hij werkt bij de fabriek en is woordvoerder. Vertel, hoe kwam het nieuws vandaag bij jullie binnen?
2: Ja, als een grote verrassing, een grote klap, hadden we niet verwacht. We waren zo positief, we hadden zoveel energie en dan dit bericht, ongelooflijk.
1: Ja. Wat doet het met medewerkers?
2: Ja, frustratie, boosheid, ongeloof. En natuurlijk, er waren wel wat signalen, maar we hadden allemaal de hoop dat het wel zou gaan werken.
1: En nu is die doorstart dan van de baan. Hoe nu verder?
2: Ja, dat is een vraagteken. We zijn allemaal werkloos vanaf dit moment. En de curator gaat natuurlijk kijken of er nog een doorstartmogelijkheid is. Dat heeft hij ook aangegeven. De geïnteresseerden van de vorige ronde gaan weer in de herkansing. Daar is het wachten op.
1: Dankjewel Peter Hommel. Ja, het is dus nog onduidelijk of er een nieuwe overname mogelijk is. Maar het ziet er in ieder geval niet goed uit hier in Eerbeek. En het zijn vooral hele lastige tijden voor de medewerkers die met dit nieuws de dag moeten eindigen.
0: Ja, de curator gaat dus nu opnieuw op zoek naar een koper. En de eerdere gegadigden krijgen dus de herkansing. Maar niks is zeker. En voor zo'n papierdorp als Eerbeek is dit de zoveelste tegenslag na eerdere sluitingen. En wat de luisteraar Chaka ook eerder al appte vanochtend. Er werken daar zoveel mensen die met hard karton maken. Al die mensen, die ex-collega's, wensen dan ook veel sterkte in deze onzekere tijd. Op vrijdag, Friday on my mind.

0: Eind van de Easy Beats maakt het 7:50. Tijd voor Plaat Delict.
1: Plaat Delict.
0: Even je aandacht erbij.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Zoals de winnaar van gisteren zei, van, het is voor mij een leuke motivatie om goed wakker te worden 's ochtends, want anders draai ik mezelf hier veel te makkelijk nog een keertje om. Nou, hier komt hij. Een nieuw dossier in Plaat Delict. En als je hem weet, dan maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp, als je tenminste de gouden tipgever bent. Vandaag behandelen we een dossier dat al menigmaal is getipt door luisteraars. Onder andere door Willemien, door Benny en ook door Peter. Het is een oud dossier uit begin jaren 60 wat we openen. Het gaat over een dodelijke afrekening uit jaloezie. Het verhaal begint in het warme Marseille. Twee mannen, Rocco en Dino, raken verwikkeld in een felle strijd om de liefde van Nina. En wanneer Rocco dood wordt aangetroffen en alle sporen naar Dino leiden, rest de hoofdverdachte niets anders dan de vlucht. Een zinderende tocht door een snikgoed hete woestijn volgt, terwijl liefde langzaam plaatsmaakt voor wanhoop, achtervolging en een levenslang schuldgevoel. De platenpolitie onderzoekt vandaag een tragische zaak waarin liefde, eergevoel en wraak samen een dodelijke afloop krijgen. Dus uit jaloezie, doodslag en eerwraak. Verboden liefde, gewelddadige confrontatie. De geliefde van de hoofdpersoon komt om het leven. De vrouw blijft achter met verdriet en alleen maar de herinnering aan de plaats delict. Ik zoek een Nederlandse zangeres met Indonesische roots. Ze brak begin jaren 60 door en maakte van dit dramatische liefdesverhaal een van de grootste Nederlandse klassiekers uit die periode. De liefde mocht volgens de omgeving nooit bestaan en de plaats delict van deze plaats delict ligt letterlijk in de titel van de plaat. Nou, tot zover. Frank@gld.nl of een appje als jij weet over welke plaat ik het zojuist had. Alweer liefde. Nou, ik heb een t-shirt met liefde aan en het bijna lijken alle platen over de liefde te gaan vanochtend. Wat mooi. 7:50. René Verhoeven en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het is 19:30. Goedemorgen Gelderland. En op dit moment is het in Olburgen 13,2. In Hedel 14,6. Er zijn vandaag vrij veel wolken. Er komen ook enkele stevige buien uit. Mogelijk met onweer en hagel. Tussendoor schijnt de zon en het wordt maximaal 20 graden... met een matige noordwestenwind. Een agent heeft vannacht voor het politiebureau in Sittard... een 34-jarige man uit Nijmegen in zijn been geschoten... na een verdachte situatie. De man is aangehouden en de Rijksrecherche onderzoekt het schietincident. En de brandweer heeft opnieuw een bewoner... uit een vastgelopen lift in Groesbeek bevrijd. Volgens bewoners is het al de vijfde keer dat deze nieuwe lift uitvalt... wat voor veel onrust zorgt in het appartementencomplex. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Geen verkeersinformatie? Dan heb ik mooi tijd voor Joe Jackson zo.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Joe Jackson. Fijn dat hij er even bij is vanochtend. En de harder they come. 7:06. Goedemorgen. Of een blind date gaat klikken. Hè? Dat is eigenlijk best knap lastig te voorspellen. Maar een groep onderzoekers dacht, misschien kunnen we dat toch voorspellen. Mensen die elkaar nog nooit hadden gezien, werden tegenover elkaar gezet met een gordijntje ertussen. Daarna konden ze elkaar even kort zien. En die momenten zijn nauwkeurig gemonitord met apparatuur en een hoogleraar cognitieve psychologie.
1: En wat je dus zag, was dat sommige koppels op fysiologisch niveau heel erg op dezelfde lijn lagen of kwamen te liggen. Dus je zag dat die hartslagen langzaam naar elkaar toe gingen en ook die, ja, dat opgewondene, dat ging synchroniseren.
0: Grappig, hè? En juist dat onbewuste gelijklopen met elkaar dan, dat blijkt belangrijker dan alles wat je aan de buitenkant ziet.
1: Er werd veel geflirt, er werd ook heel veel emotie geuit. Vrouwen die glimlachten bijvoorbeeld heel veel, die bewogen heel veel. Maar niets van dat alles was echt voorspellend voor het slagen van die date. Het was juist dat onbewuste, dat gelijk gaan lopen van dat fysiologische waar je geen controle over hebt, dat de beste voorspeller was van of het zou werken of niet.
0: Ja, en deze cognitieve psychologie hoogleraar deed de metingen trouwens gewoon op festivals, onder andere op Lowlands, wat vandaag weer gaat beginnen. En ze heeft er een bijzondere prijs voor gekregen. Eentje voor onderzoek waar je eerst om lacht en daarna toch even over nadenkt. Dat is die bekende IG Nobelprijs. Het is een soort de oolijke tegenhanger van de echte Nobelprijs.

0: Goedemorgen, Helene Fischer en Atemloos. Durch die nacht, 8:11 is het tijd voor...
1: Plaat delict,
0: inderdaad, op Radio Gelderland. Het is weer gelukt, hoor. Er is goed meegedacht en de platenpolitie is helemaal in haar nopjes. Want het gebeurt niet vaak dat we een dossier van ruim 60 jaar oud... alsnog weer in de kast kunnen leggen als zijnde opgelost. Dit dossier speelt zich af onder een verzengend hete zon. Een duister verhaal van een jaloerse moord... gevolgd door een vlucht naar de woestijn. Het is een Nederlandse klassieker geworden, maar de oorsprong is Duits. Het is vertaald door Johnny Hoes. En de hit kende ook nog een Engelstalige versie over Maleisië. En het is in 2011 nog door Ali B. In een hiphopjasje gestoken. Maar de Nederlandse zangeres met Indische roots die wij zoeken... die heeft dit nummer hot gemaakt en kreeg er zelfs een gouden plaats voor. Het gaat dus over een passiemoord op een man genaamd Rocco... met het oog op de verdachte Dino. Dino moet hierna vluchten naar een woestijnland... en de vrouw in kwestie, Nina, wordt als oorzaak van de moord aangewezen. De zangeres heeft het nummer voor het eerst laten horen... tijdens het Songfestival in Knokke in 1962. Nou, het goede antwoord is binnengekomen via de mail en de app. Waarvoor dank onder andere van Truus, van Leidy, van Charles, van Gerda... en ook door Marijke. Marijke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was het moment dat het kwartje viel? Toen je de namen hoorde?
2: Ja, als je Rocco en Dino hoort, dan weet je al genoeg.
0: Is dat zo?
2: Ja, we zijn van de categorie van die leeftijd, hè?
0: Ja, dan weet je gelijk, oh, dat is die plaat.
2: Ja, precies.
0: Ja. Vind je het ook een leuk nummer?
2: Ja, als je dat nou hoort, dan denk ik, ach ja, dat was toen, hè?
0: Ja, de herinnering, dat is het vooral dan, hè?
2: Ja.
0: Nou, ik ga hem namelijk zo meteen voor je draaien, want jij bent onze gouden tipgever vandaag. Dus je krijgt ook de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd vandaag. Ja. Maar dan moeten we even voor de administratie, mag jij het zeggen? Welke plaat was het?
2: Brandend Zand van Anneke Greunlo.
0: Juist, dat is hem. Helemaal goed. Ik dank jou voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan.
0: En ik wens jou vast een mooi weekend, als dat mag.
2: Ja, voor insgelijks. Goeie uitzending.
0: Oké. Doei, Marijke. Dag.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: 1962. Brandend Zand in Platenlicht. Heel veel getipt en nu dus eindelijk ook opgelost. Anneke Greunlo.

0: Anneke Greunlo met brandend zand.
1: Brandend zand en een verloren hart. Van
2: Ja.
1: Greunlo.
2: Precies.
1: Anneke.
2: Ja.
1: Anneke Greunlo met brandend zand.
2: Helemaal goed. Dank jullie wel voor het meedenken. Brandend zand inderdaad. Anneke Greunlo. Deze zaak is weer eens opgelost.
3: Zaak gesloten.
2: Dossier 1962, opgelost, terug in de kast. Waarvoor dank allemaal. Heb jij nou ook een tip voor plaatdelict? Dan kun je hem doorgeven, hè? frank@gld.nl. Een appje naar de studio. Of je belt met de plaatselijke politie. En deze plaat ga ik toevoegen aan onze Spotify-afspeellijst. Als je op Spotify zoekt op plaatdelict, dan kun je alle opgeloste dossiers van dit jaar terugluisteren. Uren en uren muziek. Criminele muziek, maar wel opgelost. Dit is Irvine and Fire en Fat

0: Ellen is het helemaal met Marijke eens. Brandend Zand, echt een generatieliedje. En ook Ellen wist het direct, heeft lekker mee zitten zingen. Stamt uit 1950, zegt ze erbij. Maar dat kan ik op de radio wat mogen zeggen. En daarvoor Earth, Wind and Fire. Het is 7:50 geworden. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat een mooi ochtendlicht schijnt hier de straat in Arnhem naast de studio. Echt dat mooie gouden ochtendzonnetje.
1: Ja, het is een fraaie ochtend inderdaad. Ja, de zon die is mooi opgekomen. En dat allemaal bij temperaturen op dit moment zo rond 13, 14 graden in de provincie. Gaat vandaag wel wat bijkomen. Maar het is nog wel relatief koel voor de tijd van het jaar vandaag. En ook wisselvalligheid toch alweer. Daar merken we nu natuurlijk nog weinig van. Maar in de loop van de ochtend zien we dan de eerste buien via het noordwesten de provincie binnentrekken. En vooral vanmiddag moeten we dan rekening houden. Maar toch wel stevige exemplaren hier en daar. Kan even flink doorregenen. En misschien zelfs ook wel een klap onweer. Tussen de buien door komen ook flink wat droge momenten voor. Dan breekt de zon even door. En dan stijgt de temperatuur uiteindelijk naar hooguit 20 graden. Maar tijdens zo'n intensieve bui is het een enkele graden koeler.
0: Het heeft gisteravond ook al her en der behoorlijk geflitst en gerommeld, hè?
1: Zeker. Ja. Dat is echt wel op sommige plekken ook wel meer dan 10 mm naar beneden gekomen. Dat is natuurlijk meer dan welkom. De natuur is daar heel blij mee.
0: Ja.
1: We zitten inmiddels toch wel in een wat andere periode dan een groot gedeelte van de zomer natuurlijk.
0: Nou, behoorlijk, hè? Ja, ik denk dat met name Zuid en Midden heeft toch wel echt een staartje van deze zomervakantie. Waar Noord alleen maar van kon dromen qua verkoeling even.
1: Zeker, ja, dat klopt inderdaad. Ja. En ook de komende dagen blijft het ook nog wel wat koeler dan gebruikelijk, hoor. Dat komt omdat de wind nog uit het noorden tot noordwesten waait. Dus ook in het weekend is dat nog het geval. De buien die gaan wel aan de activiteiten afnemen. Morgenochtend hier en daar echt nog wel een buitje in de provincie. In de middag wordt het dan wat droger. Gaat de zon geregeld doorbreken, maar veel warmer dag. 19 graden wordt het op zaterdag niet. Zondag, dan gaat de wind uiteindelijk wel draaien. Maar dat duurt nog even voordat het gaat opwarmen. Want ook zondag wordt het 20 graden. Misschien lokaal 21 graden. Maar de dag verloopt dan wel overal droog in de provincie. En ook de zon die breekt wat vaker door. Dus dat ziet er al prima uit voor bijvoorbeeld buitenactiviteit.
0: Oké, goed om te weten. De Heideweek in Ede bijvoorbeeld, die vandaag van start gaat. Dat is wel zo'n dingetje. En je kunt misschien lekker gaan fietsen dit weekend. Dat doen wij iedere avond in Rondje Gelderland. En daar kun je een elektrische fiets mee winnen bij de radio. Iedere vrijdag verloten we hem, dus dat gaan we vanmiddag weer doen. En de vraag die je daarvoor nog nodig hebt, die hoor je zometeen na 8:00. En Berend is over een uurtje ook weer, toch?
1: Zeker.
0: Afgesproken. Bruno Mars, dit is All My Soul nu op Radio Gelderland. 7:08. Goedemorgen.

0: Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
6: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
9: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En dat was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
8: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
10: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
8: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
19: Goedemorgen Gelderland.

3 Degrees en Giving Up, Giving In, hoor je op Radio Gelderland. Goedemorgen. Even terug naar 1978, hè. En er komt nog Holland Oates en Ella Langley aan, hoor. Dat verklap ik alvast. Vrijdag 21 augustus vandaag. De Heideweek gaat beginnen in Ede. Het Lowlands Festival barst los aan het Veluwe Meer aan de overkant. En wij bij Radio Gelderland geven vanmiddag een elektrische fiets weg. De derde alweer in augustus. En het is vooral vrijdag. Dat betekent dat het weekend staat voor de deur. Met vandaag veel bewolking. Opnieuw stevige buien gaan eruit vallen. Met ook onweer en hagel. Maar tussendoor is er ook de zon. Het wordt 20 graden en de noordwestenwind is matig. Morgen valt zo hier en daar een bui. Zondag blijft het nog droog, al schijnt vaker de zon dan. En het wordt bij de weekenddagen zo'n 20 graden. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws in de vrijdagochtendkranten. Op Prinsjesdag belooft het een eigen risico in de zorg een hete hangijzer te gaan worden. Dat schrijft Trouw vanochtend. Minister Hermans wil het met €60 gaan verhogen en op die manier €1 miljard binnenhalen. Maar ze krijgt de hele oppositie tegen zich. En dat is volgens de krant is dat één groep die het echt gaat merken, namelijk de groep die in de bijstand zit en veel zorg nodig heeft. Daar levert het meest in. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht neergeschoten door een politieagent in het Limburgse Sittard. Rond 1 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie voor het politiebureau en het stationsplein. Agent schoot de man in zijn been. Hij is ter plekke behandeld, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies aan vooraf ging, dat heeft de politie niet gezegd. Maar omdat een agent heeft geschoten, doet de Rijksrecherche nu onderzoek. Wie de komende maanden vanuit Gelderland de grens met Duitsland over wil, moet rekening blijven houden met controles en vertraging. Want Duitsland verlengt de omstreden grenscontroles opnieuw met een half jaar. Vooral bij Babberich zorgde dat de afgelopen tijd al geregeld voor files en ongelukken. Grensgemeenten zoals Zevenaar, Doetinchem, Nijmegen, die dringen al langer aan op een oplossing. Maar volgens Berlijn blijft de controle nodig tegen illegale migratie. Bij 18 mensen is oogschade vastgesteld na de zonsverduistering van vorige week, onder wie 5 kinderen. De meesten zien vlekken of hebben milde klachten, maar er zijn ook ernstigere gevallen. Of het zicht helemaal hersteld is nog onzeker. Dat kon weken tot zelfs een jaar duren. Oogartsen waarschuwen daarom nog maar eens nadrukkelijk: kijk nooit zomaar rechtstreeks tegen de zon in. In de Telegraaf goed nieuws voor wie wel eens een parkeerboete mist. Een rechter schrapte de extra aanmaningskosten omdat de overheid niet kan bewijzen dat je de melding over de boete echt hebt ontvangen. En ook kampioenen onder elkaar in de krant. Wielrenster Demi Vollering, net winnares van de Tour de France voor vrouwen, verraste Max Verstappen op Zandvoort met een gele trui. Verstappen, die vlak daarvoor zijn contract bij Red Bull nog tot en met 2030 had verlengd, verraste Demi weer op zijn beurt. Hij bleek haar hele Tour op de voet te hebben gevolgd. Hij zei: ik heb niks gemist. Mooi is dat toch? De kaart een beetje in de gaten houdt. De vijfde vraag van de derde week rondje Gelderland komt er zo aan na Hall & Oates en Private Eyes. Dus pak pen en papier en maak kans op die elektrische fiets hier.

0: Private Eyes houden jou in de gaten en they're watching you, watching you. 7:15 is het. We gaan een stukje fietsen met elkaar. En dat doen we deze hele maand augustus op Radio Gelderland. Samen met het tv-programma op TV Gelderland. Rondje Gelderland, daar zie je dus Esther en Frank die samen mooie knooppuntenroute fietsen. Iedere avond te zien bij tv. En daar stellen we dan een vraag over de volgende dag op radio. Van iets wat je in die uitzending hebt kunnen zien. Wat je op basis daarvan zou moeten kunnen weten. Die goede antwoorden die laat je achter op het formulier bij ons op de site. En met 5 goede antwoorden lood je op de vrijdagmiddag mee voor een elektrische fiets. Misschien is die gloednieuwe e-bike deze week wel voor jou. Even een fragment uit de uitzending van gisteravond. Esther rijdt de kersenroute. En daarbij rijdt ze ook door Culemborg. En nou willen we weten, wat luidt daar nog steeds iedere avond in Culemborg? Maar ook de vraag, hoe laat luidt die?
1: We hebben ook elke avond om luidt in Culemborg. In de middeleeuwen hadden mensen natuurlijk geen klok. En waren er rondreizende bendes. Dus dan ging de om de mensen die buiten de poort verbleven naar binnen te roepen van het is tijd om naar binnen te gaan, dan ben je veilig. En dan aten ze nog een bordje pap voor het slapen gaan.
2: En die gaat dus nog elke avond af?
1: Elke avond.
2: Dan zie je Culemborg helemaal naar binnen trekken.
1: Dan zie je alles van het veld naar binnen komen.
0: Ja, ga nu naar radiogelderland.nl. Daar hebben we een formuliertje voor je klaarstaan waarmee je dus iedere dag mee kunt doen met die vraag voor Rondje Gelderland. Volgende week dus ook nog, hè, voor de laatste week. Maar heb je deze week 5 keer alles goed, dan lood je dus vanmiddag mee voor die fiets. En het is dus een dubbele vraag, hè. We rijden de kersenroute door Culemborg. En de dubbele vraag is dus, wat luidt daar nog steeds iedere avond? En hoe laat luidt die? Je antwoord kun je dus nu doorgeven.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische

0: Ze voert deze week in Amerika opnieuw de Billboard Hot 100 aan met het nummer Choosing Texas, Ella Langley. En daarmee nog een weekje verwijderd van het evenaren van een record. De belangrijkste hitlijst in Amerika. Al 18 weken staat zij daar helemaal bovenaan. 10 minuten voor 8:30 is het Goedemorgen Gelderland. Steeds meer Gelderse gemeenten nemen maatregelen om het veiliger te laten voelen voor vrouwen in de openbare ruimtes. Er zijn meldpunten voor onveilige plekken. Er wordt gewerkt aan betere verlichting. En straten worden beter ingericht, net als parken en stationsgebieden. Want zo'n park overdag, prima. Maar datzelfde park s'avonds in het donker, voor heel veel meiden is dat een no-go. Die fietsen nog altijd liever een flink stuk om dan dat ze door dat ene donkere stukje moeten. In het Matenpark in Apeldoorn hebben ze daar iets slims op bedacht. Ze vroegen de meiden zelf om mee te denken. Hoe maak je nou een park prettig en veilig, juist voor vrouwen en voor jonge meiden? Emma dacht en denkt nog altijd mee. En zij laat ons bij Omroep Gelderland zien waar het voor haar wringt. En vooral ook wat er nu gaat veranderen daar.
1: Emma, dit is bekend terrein voor jou, dit park.
2: Ja, ik kom hier met regelmaat. Bijvoorbeeld om met het volleybalveldje met een aantal vriendinnen te gaan volleyballen. Of via school kom ik hier wel eens langs.
1: Vind je het een fijn park om te komen?
2: Nou ja, ik vind het op zich wel een prima park overdag. Alleen s'avonds, ja, dan wil ik er gewoon niet doorheen gaan. Ik ga dat niet doen. Want het geeft me een te onveilig gevoel. Je hebt geen verlichting, of misschien aan het begin wel, maar bijvoorbeeld hier waar we nu staan niet. Je kan hier wel prima om je heen zien, maar bijvoorbeeld daar zo achter, daar zit een heuveltje, ja, dat zou je vanaf hier niet kunnen zien. Nee. Ik vind dat persoonlijk wel een aparte keuze.
1: Ja. Heb je hier wel eens vervelende dingen meegemaakt?
2: Ik heb niet vervelende dingen meegemaakt. Wel momenten waar ik echt bang van werd.
1: Ja?
2: Ik fietste 's avonds een keer door een stuk van 100 meter. En er kwam gewoon een man naartoe. Ja, weet je, mannen die mogen hier ook prima lopen. Maar 's avonds word je er toch in één keer bang van.
1: Ja. De dagen zijn nu nog best lang. Over een paar maanden is het om 5 uur misschien al schemerig. Dan is dit misschien een no-go-zone voor jou.
2: Ja, dat is inderdaad een no-go-zone. Dan ga ik inderdaad wel eromheen.
1: Oh ja, dat is flink en domfietsen. Het is een groot park.
2: Ja. Ik kies die 5 minuten dan voor mijn veiligheid in plaats van even kort binnendoor.
1: Ja, dat snap ik. Aan jou en aan een aantal andere meiden is gevraagd om mee te denken hoe je dit park vrouw, meiden vriendelijker zou kunnen maken. En dat heeft dan geresulteerd in dit overzicht, een schema. Kun je uitleggen wat hier staat?
2: Aan het begin van het project werd ons gevraagd wat wij als meiden belangrijk vinden in een park en wat het allemaal fijn maakt. En hierbij zijn een aantal punten die dan in de categorie zichtbaarheid bijvoorbeeld horen. Door het bij, je kunt hier makkelijk zien wat er gebeurt en anderen kunnen jou ook zien.
1: Ja. Nou, dat valt hier dus tegen op de plek waar we nu zijn. Wat zou hier moeten gebeuren?
2: Nou, bijvoorbeeld die bomen daar zo weg of minder hoog begroeid. Zodat je ook in dat paadje daarachter kan kijken.
1: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld ook daar zo staat een bankje redelijk tegen de struiken aan.
1: Ja.
2: En nou ben ik er persoonlijk niet bang voor. Maar ik weet dat er meiden zijn die er bang voor zijn dat er dan iemand ineens uit het bosje springt. Of dat soort dingen.
1: Jullie hebben allerlei adviezen aangereikt. Gaat er nu ook iets veranderen?
2: Ja, er gaat zeker wat veranderen. De gemeente had eerst een plan om dit park te veranderen op de manier dat zij het goed vonden.
1: Mm-hmm.
2: Alleen toen hebben wij de schets gekregen en hoe het eruit zou komen te zien. En toen hebben we met z'n allen feedback gegeven en dit kan beter en dat kan liever niet.
1: Kun je een voorbeeld noemen van wat er in jullie ogen beter kan of beter moet?
2: We hebben bijvoorbeeld voorgesteld om bankjes te plaatsen waar je met z'n allen naar elkaar toe kan kijken.
1: En wat is het voordeel daarvan? Het is gezellig. Natuurlijk.
2: Ja, het voordeel daarvan is dat je achter elkaar kan kijken. Dus stel, er komt iemand achter mij lopen, maar ik zie dat niet omdat het achter mij is. Ziet de ander dat wel.
0: Ja. Emma is dus een van de meiden die meedenkt over het Matenpark in Apeldoorn in het project Plek voor Meiden. Een actieonderzoek van Apeldoorn en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Maar het speelt dus breder dan Apeldoorn alleen, hè? Want door heel Gelderland zijn gemeenten aan de slag gegaan om plekken waar vrouwen zich onveilig voelen, om dat beter te maken. Van Arnhem tot Ede. Maar Emma hoopt vooral één ding, dat ze op een dag ook 's avonds gewoon die kortere route kan en durft nemen. De Dolomina's die vragen vanavond opnieuw aandacht voor de veiligheid van vrouwen met een fietstocht door Apeldoorn en Zutphen. Onder het motto, de nacht is ook van ons, rijden ze met verlichte fietsen en heel veel lawaai langs plekken waar vrouwen zich onprettig voelen. Zoals donkere tunneltjes en het stationsgebied. Wie vanavond niet kan, die kan morgen in Wageningen meedoen. Maar als je dus herrie hoort vanavond in Apeldoorn en Zutphen, dan zijn het de Dolomina's. En morgen in Wageningen.

0: free.
1: En ik wens u nog een fijne avond.
2: En die thuis, bedankt voor het kijken.
1: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Groot assortiment kunstgras. Bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk. Binnen een halve dag. Meer informatie op velunova.nl.
7: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
6: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Schoenmode Hermans in Hengelo. Hallo in Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
8: Het is precies 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Delen bij Ede is het 12,8. In Puiflijk bij Druten is het 15 graden. Vandaag zijn er vrij veel wolken. Er komen enkele stevige buien uit. Mogelijk met onweer en hagel. Tussendoor schijnt soms de zon. En het wordt maximaal 20 graden met een matige noordwestenwind. Rijkswaterstaat heeft nog zeker 2 weken nodig, en misschien wel langer, om de overhangende takken te verwijderen langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Daardoor is op dit moment de spitsstrook afgesloten en automobilisten lopen daardoor dagelijks vertraging op. En de gemeente Arnhem heeft een camera geplaatst bij de belaagde woning in de wijk Geitenkamp na dagenlange onrust en rellen. Met deze maatregel wil de gemeente de veiligheid vergroten, nieuwe vernielingen voorkomen en de politie helpen bij de opsporing van verdachten.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende dahliavelden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Hey Raymond!
18: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Hey Raymond!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Goedemorgen Gelderland.
0: Frank

0: Het is 7:07. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. Het einde van de zomervakantie komt in zicht, maar voor veel mantelzorgers zat er dit jaar misschien geen vrije week in. Want wie neemt de zorg dan over, hè, als je ze zelf niet kunt doen? In Apeldoorn zijn er nu logeerplekken voor mensen die zorg nodig hebben, zodat degene die voor hen zorgt zelf even op adem kan komen. Al kostte het bij dit ene stel wel wat overtuigingskracht.
1: De 64-jarige Rick Muns had al het een en ander onder de leden en kreeg daar 3 jaar geleden een herseninfarct bovenop. Zijn vrouw Anieke is sindsdien druk aan het mantelzorgen en dat is soms best zwaar.
2: Vorig jaar dreigde ik eigenlijk een beetje om te vallen richting een burn-out. En toen zei de huisarts van, je moet beter voor jezelf zorgen. Ik zei, oké, hoe doen we dat? Pilletje, receptje? Nee, dat hadden we niet.
1: Ze zocht vervolgens hulp en stelde aan Rick voor om eens een weekje weg te gaan.
3: Nou, proost dan.
4: Ik ga het ook zeggen zoals het gebeurde. Ik zeg, pleur jij lekker gauw op. Ik zeg, maar als jij een weekje weg wil, ga je maar zelf lekker een weekje weg. Want ik heb allemaal aanpassingen in mijn huis en die heb ik niet voor niks. En ik had er helemaal geen zin in.
1: Via professionals op het gebied van niet aangeboren hersenletsel kwamen Rick en Anieke terecht bij de logeermogelijkheden van Talma Borg.
5: Ja, logeerzorg is een vorm van respijtzorg, waarbij degene die zorg ontvangt thuis tijdelijk elders verblijft. Logeerzorg kan structureel en incidenteel ingezet worden. En structureel kan je denken een weekend in de maand of een paar weken in de maand. En incidenteel, bijvoorbeeld als zoon of dochter met vakantie gaat.
2: En toen is hij wezen kijken. En toen zei hij, nou, ik doe het alleen voor jou. En niet omdat ik het wil. En ik zei, nou, ik zou je heel dankbaar zijn.
6: Wolle-Jan, hierboven.
2: Nou, hij kwam terug. Hij zei, dat is echt leuk daar.
1: U wilt niet meer naar huis?
4: Nou, als van mij leg niet. Nee, ik zou zelf willen gaan latten.
0: Zelf gaan latten. Van een leuk stel. Zulke logeerplekken kunnen af en toe, of dus juist vaste basis, een weekend per maand bijvoorbeeld. En wat vaak begint met tegenzin, zoals je hoort, blijkt achteraf voor allebei een verademing. Leuk, hè? En goed, hoor. Zometeen het woord van de dag. Maar eerst mannenharten.

Mannenharten, Bluff en Nielsen, 12 minuten over 8:30. Goedemorgen. En ik heb het gisteren in met de Dikke van Dijk, het woord van de dag, gehad over karbies. En ik krijg van Trix nog een appje. Kijk eens, Frank, ik kreeg vorige week een karbies. Een echte. Uit Frankrijk. Als dank voor de zorgen voor de tuin van mijn zoon Bas en zijn lief Manon. Ja, dat is een echte karbies. Dat is echt zo'n ouderwetse boodschappentas. Nou, en het woord karbies vond ik echt zo'n voorbeeld wat echt in de Dikke van Dijk moest worden uit het Nederlands, die we misschien wel dreigen te vergeten. Ik ga er vandaag ook weer eentje pakken uit mijn Dikke van Dijk, mijn zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En het woord van vandaag is goed geluimd. Als je goed geluimd bent, dan ben je vrolijk, dan ben je opgewekt, dan zit je simpelweg lekker in je vel. Het is een beetje die fijne, positieve stemming waarin je de hele wereld aan kan en de dag met een glimlach tegemoet treedt. Het woord luim, dat is een heel oud woord voor humeur of gemoedstoestand. Vroeger dachten artsen dat je stemming werd bepaald door de balans tussen je lichaamsvochten. En als die verhouding goed was tussen je lichaamsvochten, dan was je goed geluimd. Ondanks de vroege wekker stapte zij vandaag verrassend goed geluimd uit bed. Met een kop koffie in de hand begon hij goed geluimd aan zijn werkdag. Of het zonnetje zorgde ervoor dat de terrasgasten uiterst goed geluimd waren. Zelfs na een lange file bleef de chauffeur van onze touringcar opvallend goed geluimd. Ja, probeer hem vandaag eens te gebruiken. Ik hoop dat het is in een zin over jezelf en hoe je je voelt. Het zonnetje schijnt tussen de buien door. Het is bijna weekend. En de muziek op Radio Gelderland, niet te versmaden hoor vandaag. Prince en 1999.

feesten alsof het 1999 is. Prince was dat op Radio Gelderland. Goedemorgen. Zometeen Desiree natuurlijk met Op de Koffie. En we krijgen van Berit van Straten nog het laatste weerbericht door. Dat je een beetje weet wat voor plannen je kunt maken vandaag en in het weekend. Maar eerst Post Malone. Dit is Chemical.

0: Chemical van Post Malone maakt het 9:10. Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij ook zo'n mooi zonnetje buiten jouw weerstudio?
1: Ja, nu nog wel, zeker. Ja,
0: ja nu dus nog wel, want dat moet even van genieten zolang het duurt, hè?
1: Precies, ja. Nee, de zon die schijnt ook in Gelderland, in heel de provincie op dit moment volop. Maar er gaat wel verandering komen vandaag. Want we krijgen te maken met meerdere buien die over de provincie gaan trekken. Het gaat denk ik vanaf 10:30 een beetje gebeuren. Vanuit het noordwesten trekken ze dan de provincie binnen. En dan moeten we dan wel een groot gedeelte van de middag rekening mee houden. En er kunnen best stevige exemplaren tussen zitten. Met kans op onweer, hagel en fikse regenval. Tussen de buien door komen ook veel droge momenten voor. Dan kan de zon af en toe doorbreken. En dan loopt de temperatuur op naar een graad of 20. Maar dat is veel warmer dan dat gaat het vandaag niet worden.
0: Nee. Oké. En dit weekend wel wat warmer of niet?
1: Nee, ook nog niet, nee. Nee, we krijgen nog wel te maken met een relatief koel weekend. Zaterdag ook nog wisselvallig, zeker in de ochtend. Meerdere buien die over gaan trekken. In de middag is het wat vaker droger, maar veel warmer dan een graad of 19 wordt het niet. Zondag dan is het wel overal droog in de provincie. Zien we de zon ook weer wat vaker. Maar wederom, een graad of 20. Misschien lokaal 21 graden zondag.
0: Ja. En misschien al een tipje van de sluier voor volgende week. Dat vind ik eigenlijk wel leuk op de vrijdagochtend.
1: Ja, volgende week ziet er dan toch wel weer een stuk warmer uit opeens. Hoor. Want de wind die gaat draaien. En die zorgt ervoor dat er weer wat warmer lucht richting onze land gaat worden aangevoerd. En dat krijgen we op maandag alweer met een graad of 22 te maken. Dinsdag misschien zelfs weer lokaal 25 graden zomerse waarde dus. En vanaf woensdag wordt het nog wat warmer. Dan kan het misschien wel 27 graden worden in Gelderland. Helemaal droog blijft het niet. Maandag nog wel een gewoon droge dag. Maar vanaf dinsdagavond stijgt de kans op onweersbuien. En ook woensdag en donderdag moeten we daar dan rekening mee houden. Dus we gaan een wat warmere fase tegemoet. Maar ook een wat onstabielere fase.
0: Wat onstabieler, ja. Oké. Nou, dankjewel weer voor vanochtend. En meld jij je over een uurtje bij Desiree?
1: Zeker. Ga ik zeker doen.
0: Dankjewel, hè.
1: Doei.
0: Hoi. Want op de koffie, is dit al de derde week dat jij erop vervangt?
2: Dit is de laatste.
0: Dit is je laatste, hè?
2: Ja, in ieder geval voorlopig, laten we het zo zeggen. Ja, vind ik ook wel even wennen.
0: Ja,
2: ik ben helemaal gewend inmiddels.
0: Dat
2: ik denk, oh, lekker, ja. Ja, ik vind die ochtend wel leuk. Ja, ik moet zeggen, de vroege ochtend, dat zou mij als niet-ochtendmens wel een beetje ver gaan.
0: Mm-hmm.
2: Daar heb ik diep respect voor, moet ik zeggen, voor jullie allebei.
0: Ja.
2: Maar dit vind ik een hele leuke tijd. Ja, het is echt wel lekker. Een beetje mensen die allemaal wakker aan het worden zijn.
0: Zonnetje
2: een beetje
0: buiten
2: aan het rommelen. Ja, ik vind dat leuk.
0: Waar wil jij het dan vanochtend op jouw laatste, voorlopig laatste op de koffie over hebben?
2: Nou, ik weet dat Rob die doet altijd één keer per maand doet hij altijd even van goh, je mag even lekker klagen, weet je wel, gooi alles eruit.
0: Gooi alles eruit, ja.
2: Maar hij heeft ook één keer per maand van goh, waar werd je gelukkig van en waar ben je dankbaar voor deze maand? Ja, en ik dacht, ja, ik vind het toch wel leuk om een beetje positief af te sluiten. Ergens hadden we van de week al in het verkeer, dus ik dacht, laten we dan even geluksmomentjes delen. Dat vind ik wel leuk, om even dan toch, ja, dat we dan even positief samen afsluiten voordat Rob dan volgende week weer is.
0: Ook omdat jij het gewoon leuk vond.
2: Ik vond het superleuk. Ja, dat is al mijn eerste geluksmomentje van deze maand.
0: Dit kon doen natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, ik zie dat Truus van Os, onze luisteraar, die is jarig vandaag.
2: Kijk eens aan. Nou, dat zal mag ik hopen dat dat een geluksmoment is.
0: Jawel, ze zit lekker te luisteren.
2: Oh, kijk eens aan.
0: Annette Schut, oud-collega, nieuwslezer, is ook jarig vandaag. Ik zag vanochtend een egel hier op de parkeerplaats.
2: Ja, vond je leuk?
0: Daar werd ik blij van.
2: Ik werd gisteren ook heel gelukkig. Dat kwam eigenlijk door onze collega Frits.
0: Oh.
2: Maar het is nog niet gebeurd. Maar ik werd al gelukkig bij het idee. Hij zit heel verbaasd te kijken. Maar mijn favoriete hond, dat is een golden retriever. En hij vertelde aan mij dat hij er dus eentje heeft.
0: Hij heeft een hele lieve, ja.
2: Ja, en toen zei ik zeg, goh, ga jij nooit op vakantie? Ik zeg, want ik wil wel oppassen. Maar ja, Frits gaat eigenlijk bijna nooit op vakantie.
0: Heel soms.
2: Ja, dus ik zei, ja, daar heb ik dan dus eigenlijk niks aan, zei ik. En toen zei hij, nou, weet je wat? Dan kom ik een keer langs met de hond en dan gaan wij samen tijdens de lunch wandelen. En het idee alleen al, merkte ik van mij, bij mij, bracht van binnen gewoon al zoveel geluk zonder dat het überhaupt gebeurd is.
0: Aha.
2: Ja, het idee vind ik dus al zo leuk dat ik denk, ja, daar werd ik gelukkig van.
0: Nou, heb je ook zo'n momentje? Kom maar door. Desiree@gld.nl of een appje. En misschien is dat wel gewoon dat je blij werd van Desiree. Tussen 9 en 12. Kan ik me heel goed voorstellen.
2: Bijna wel. Zonnetje dat nu opkomt.
0: Ja. Het is gewoon weer wachten tot iemand op vakantie gaat. Of een beetje een snotneus krijgt. Dan kunnen we gelijk zeggen, ga maar even lekker thuis uitzieken. We bellen Desiree wel weer even.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ja, kijk, ik ben er.
0: Jij bent. Desiree@gld.nl of een appje. Waar word jij blij van op deze vrijdagochtend? Geluksmomentjes.
2: Dit intro. Daar word ik al gelukkig van.
0: Is goed, hè?
2: Zo.
0: Zouden we hem helemaal vol krijgen, denk je?
2: Als we ons best doen, zou het denk ik best wel kunnen. Ja. Oh, daar gaan heel veel luisteraars natuurlijk dan weer over klagen. Dat is dan niet de bedoeling. Want het is het geluksmomentje.
0: Dat vinden wij gewoon heel erg leuk als presentator.
2: Ja, ik vind het leuk om eroverheen te praten. En helemaal totdat hij begint te zingen. Denk dat we het gaan redden, denk jij?
0: Denk het wel, tot het gaat, ja.
2: Ah, net aan.

0: Nou, dat was het weer. En tot maandag, Frank.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
12: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
11: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
13: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
11: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
14: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
23: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
24: Reis slim met Golden eSIM.
22: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
24: Reis slim met Golden eSIM.
25: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Phil Collins in the air tonight. Hoorde je hier in Op de Koffie. Een hele goede morgen. Deze reed hier voorlopig voor de laatste keer. Want Rob die is volgende week weer terug van vakantie. Ja, ik moet je toch heel eerlijk zeggen. Ik moet een verbazing met je delen. Van de week hadden we het over verkeersergernissen of irritaties. Er was een nieuw onderzoek naar gedaan, toch? Onder de Nederlanders. En daarin werd dus gesproken over wat vind jij het meest vervelend in het verkeer? Nou, ze hadden het onder andere over bumperkleven, over mensen die te snel rijden of soms te zacht. Maar vandaag is er eentje bij mij bijgekomen. Nou, het is eigenlijk gewoon een irritatie / verbazing. Ik wist niet eens dat mensen dit deden. Ik was hier naartoe aan het rijden en ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel. En ineens zie ik daar een vrouw gewoon, terwijl ze aan het rijden is, haar haar gewoon borstelen. Gewoon helemaal borstelen. Ze had op een gegeven moment zelfs geen handen meer aan het stuur, want ze was te druk bezig met het borstelen van haar haar. Nou, ik dacht echt, waarom doe je dit in godsnaam achter het stuur? Kijk, in de trein zie je dit nog wel eens gebeuren, dat mensen een halve beauty routine gaan doen. Dat vind ik ook altijd al wel een beetje bijzonder, dat je daar je mascara en alles staat op te doen. Maar in de auto, nou, als zij bijvoorbeeld nu iets onverwachts had moeten doen, omdat er iets onverwachts gebeurde op de weg, had dat niet gekund, want dan zat ze letterlijk met haar handen in haar haar. Nou, dit was even mijn verbazing van de dag. Laten we het verder vooral gewoon houden over de geluksmomentjes waar ik het net bij Frank over had. Om toch even positief af te sluiten. Maar mocht je een verbazing hebben, dan mag je die uiteraard ook delen. Eerst hoop ik dat jij met mij jouw liedje van de dag deelt.
1: De plaat bij de dag.
0: Want die zoek ik elke dag hierin op de koffie. Het is een liedje wat past bij het nieuws van vandaag. Of misschien wel bij iets wat jij vandaag gaat doen. Of misschien wel gewoon omdat je er heel erg veel zin in hebt. Misschien zit je wel met je koffie op de bank en zit je naar buiten te kijken. Zie je dat zonnetje een beetje zo door die ramen schijnen en denk je, ja, weet je wat nou extra lekker zou zijn als ik dit liedje op de radio hoor? Als er nu een liedje in je hoofd oppopt, laat het me dan vooral weten. Je kan me een appje sturen via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je me laten weten, wat is jouw plaat bij de dag? Geef hem door en dan draai ik hem misschien zo meteen wel voor je. Na Sonny & Cher, dit is The Beat Goes On.

0: Ginger met Blind Date hoorde je hier op Radio Gelderland. En dankjewel voor alle lieve berichtjes via de Omroep Gelderland app over mijn vervanging van Rob. Dat is leuk om te lezen. Je hoeft me ook niet heel lang te missen, want vanaf volgende week presenteer ik weer Thuis in Gelderland. En mocht je me nou niet zo leuk vinden, dan kan je dan weer lekker ergeren.
1: De plaat bij de dag.
0: En die komt vandaag van Gerard. Gerard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Desiree.
0: Goedemorgen. Jij hebt een mooi plaatje bij de dag, want je hebt iets gekocht en je denkt, ja, ik ben er toch niet zo tevreden over.
2: Ja, ja, soms heb je dat. Hè. Dan ben je heel enthousiast over iets. En ik had mezelf voorgenomen, ik koop zo'n robotstofzuiger. Goed in verdiept, in de reviews en dergelijke. Ja. Een mooi modelletje uitgekozen. Geïnstalleerd. Nou, allemaal perfect. Leuk appje erbij.
0: Je hebt hem al een naam gegeven, dat soort dingen.
2: Ja, ja. Ja, precies. En dat ding geïnstalleerd. En hij komt aan het zuigen. En ik denk, nou, dat kan hij wel mooi doen. En ik moest buiten nog wat doen. En ik kom binnen. Het was nog een grotere rommel dan dat het daarvoor was. Het was niet echt een succes. Hij liet sporen achter stof. En hij vergat de helft. Ik dacht, nou, dat wordt er dan niet.
0: Oh, nee. Dus je had eigenlijk zo'n robotstofzuiger gekocht. Je dacht, ik ga mijn leven makkelijker maken. Het scheelt mij weer een taakje in het huishouden. Ja. Kan ik ondertussen andere dingen doen? Helemaal in verdiept. Ik herken dit. Ik ga ook altijd alle reviews na. En dan denk ik, nou, dit moet hem zijn, hè? En dan is het zo balen als iets dan toch een beetje tegenvalt. Want je hebt je er dan ook op verheugd, toch? Dat je dan denkt, ah, fijn. Ik hoef één taak minder te doen in het huishouden.
2: Heel erg op verheugd zelfs, inderdaad. Ik denk, nou, dat is inderdaad een dagje ouder. Ik denk, ja, voor je eigen gemak zo'n ding. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, stofzuigen is natuurlijk ook wel weer een goede workout. Het schijnt heel veel calorieën te verbranden. Ik denk, nou,
0: ja, dat wel natuurlijk, maar daar koop je geen robotstofzuiger voor. Nee, je kan ook gaan dweilen daarna als je nog een workout wil, zeg maar. Dus,
2: ja, precies. Als je dan zo'n stofzuiger koopt en je moet daarna nog een keer zelf aan de gang, ik denk, nou, dat wordt niet wet.
0: Nee.
2: Dus dat ding is weer teruggegaan naar de leverancier. En ja, helaas.
0: Voorlopig voor jou geen robotstofzuiger meer. Maar toen had je wel, moet ik zeggen, wel een heel leuk plaatje bij de dag bedacht. Bij deze situatie. Vertel het eens.
2: Het schoot me wel wat er binnen, inderdaad. Ik denk, nou, stof, dust. Ik denk, een mooi liedje van Kans is Dust in the Wind. Die is wel eventjes op zijn plek hier zo.
0: Ja, die is prachtig. En ik vind hem ook zo mooi passen bij het weer van vandaag, Gerard. Dat als ik nu naar buiten kijk en ik zie zo'n klein zonnetje zo een beetje door de ruiten. Daar vind ik deze melodie zo prachtig bij passen.
2: Absoluut. Het wordt een hele mooie dag.
0: Zeker weten. Gerard, dankjewel. Helaas van die robotstofzuiger, maar wel een mooi plaatje bij de dag.

Lynn Anderson, Rose Garden, hoorde je hier op Radio Gelderland. Als ik jou nou vraag, wat is het allerslechtste liedje ooit gemaakt? Wat is dan het eerste liedje wat in je hoofd oppopt? Dat je denkt, oh, dat vind ik echt een vreselijke, maar dan ook een vreselijke plaat. Nou, ik heb er wel eentje, dat is namelijk deze. Oh, alleen dit korte stukje al vind ik al vreselijk om naar te luisteren. Het is Foolish Games van Jewel. Dat was een grote hit in 1995. Maar voor mij klinkt het als krassen over een schoolbord. Zo erg vind ik het. Als ik dat hoor op de radio, gaat die acuut uit. Ik kan er gewoon niet naar luisteren. En van die slechtste liedjes, zeg maar, daar worden dan heel vaak van die lijstjes van gemaakt. Tuurlijk, het is altijd persoonlijk, hè? Want wie kan nou bepalen wat is slecht, wat is goed. Maar heel veel magazines maken daar dus lijstjes van. En in 2016 vindt het bekende Amerikaanse Time Magazine het liedje Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake het aller, maar dan ook het allerslechtst. Ja, en daar snap ik dus echt helemaal niks van. Ik bedoel, hier word je toch gewoon vrolijk van? Ik krijg er echt een instant goed humeur van. En ik was niet de enige, want het was een dikke nummer 1 hit.

0: Hoe kan je dit nou het allerslechtste liedje van 2016 vinden? Ja, ik word er ontzettend vrolijk van. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, hoorde je.
1: De plaat bij de dag.
0: Ik hoor je denken, Desiree, dat hebben we toch al gehad? Ja, dat hebben we eigenlijk al gehad. Maar ik kreeg nog een mooi appje binnen en ik dacht, kan mij het ook schelen. Het is de laatste keer, we doen er gewoon nog eentje extra. En ik heb Eline aan de lijn. Eline, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Desiree.
0: Goedemorgen, je had mij een appje gestuurd. Vertel.
2: Nou ja, het is vandaag de sterfdag van mijn zus Joke. En meestal gedenken we die samen met mijn moeder en met de dochter van mijn zus. En ik ben nu onderweg naar Terborg om mijn moeder op te halen. En van daaruit gaan we straks naar Zevenaar. En dan gaan we even naar de begraafplaats een bloemetje leggen bij mijn zus.
0: Maar dan is zij dus heel jong overleden, want jij klinkt ook nogal jong.
2: Nou, ik ben helaas haar leeftijd al voorbij. Dat vond ik wel heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Zij is 59 jaar geworden. Dus ja, eigenlijk veel te jong.
0: Ja. Ja, dat is echt wel heel erg jong. En was dat onverwacht?
2: Nee, zij kreeg nierkanker. En ze hebben wel geopereerd. Maar helaas was het al verder uitgezaaid in haar lymfebaan. En daar was niets aan te doen. Wel medicijnen gehad. Dus ze is bijna 2 jaar ziek geweest. En toen moest ze het opgeven, zeg maar. Dus toen is ze 21 augustus 2013 overleden.
0: Jeetje, joh. Maar jullie herdenken haar dus nog elk jaar?
2: Ja, iedere keer met haar verjaardag, 14 juli en 21 augustus. Eerder waren we maar een groter clubje bij elkaar. Ook met mijn neef, zeg maar, de broer van mijn nicht waar ik nu naartoe ga. Maar mijn moeder wordt natuurlijk steeds ouder. En alle drukte met kinderen en kleinkinderen, dat kan ze niet meer zo goed handelen, zeg maar. Dus we doen het nu in kleine kring. Maar meestal, ja, ieder jaar doen we het. We herinneren haar.
0: En hoe herinneren jullie haar dan? Wat staat er op de planning zo'n dag?
2: Nou, meestal, zoals nu is het alleen even lunchen met elkaar. En ik ga alleen met mijn moeder naar de begraafplaats. Eerder gingen we ook samen eten. En toevallig appte mijn nicht mij gisteren van, goh, hebben we nog beelden van mama? Maar ja, 13 jaar geleden was het niet zoals nu dat je gauw filmpjes kon maken. Dus wij hebben sumier nog enkele beelden. Maar dat is ja eigenlijk al van 20 jaar geleden of zo. Niet hele recente beelden, maar... Ja, we herinneren haar natuurlijk ieder jaar wel, denk je wel aan haar. Maar op deze dag is het toch heel speciaal. Daar gaat de hele film van hoe die dag 13 jaar geleden gegaan is, ja, eigenlijk weer aan je voorbij.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan jouw zus?
2: Nou, vroeger konden we elkaar eigenlijk niet luchten, zeg maar.
0: Zoals je dat vaak hebt, hè? Ja,
2: ja. En dan pikte ik soms wel kleding van haar. En dan zei ze wel eens, nou, heb je nog wel een onderbroek om aan te doen? Of wat? Maar de laatste jaren, ook voordat ze ziek was, gingen we samen, zeg maar, een paar dagjes weg. En dan hadden we gewoon de grootste lol, zeg maar. Ik was meer een extravert figuur, zij introvert. Maar ja, samen vulden we elkaar aan.
0: Wat mooi inderdaad. Ja. Ook dat dan gaat van, nou, dat je eigenlijk elkaar zo in het begin, zeg maar, als tieners en zo, elkaar niet kan luchten en niet kan zien. Dat je denkt, oh, ben jij irritant. En later ga je elkaar dan vinden en vul je elkaar dus ook nog aan. Hoe heet jouw zus?
2: En zus heet Joke.
0: Joke. En jullie gaan dus haar vandaag herdenken. En je had een liedje daarbij. En dat heeft ook iets met haar te maken, hè? Vertel.
2: Ja, nou, ze had wel meerdere zangers en zo, wat ze mooi vond, maar... Whitney Houston hebben we ook op haar rouwkaart gezet. En op haar grafsteen staat ook I Will Always Love You.
0: Ja, prachtig. I Will Always Love You van Whitney Houston. Dus zometeen als jullie dan naar haar grafsteen gaan, dan zie je dat dus daar ook op staan.
2: Ja.
0: Ja, dan is dat wel een hele diepe liefde voor dat liedje. Dus ik kan me voorstellen dat als je zo'n liedje hoort, dat je dan ook altijd aan haar moet denken. Dat is ook wel iets moois, toch? Dat als je het toevallig op de radio hoort, en dat gebeurt met dit nummer natuurlijk nog wel eens, dat je dan altijd heel even een herinnering aan haar hebt.
2: Ja, en het nummer werd ook gedraaid toen we de kerk uitliepen, zeg maar. Dus dat beeld heb je altijd op je netvlies. Dus dat blijft gewoon, ja.
0: Dat snap ik. Nou, ik hoop dat je vooral de mooie herinneringen aan haar deelt. Inderdaad vandaag met de mensen met wie je lief hebt. En dat je dus heel eventjes aan Joke denkt. Ik ga het voor haar draaien en ook voor jou, Eline. Dank je wel voor het doorgeven.
2: Heel lief, dank je wel, hè. Ik ga luisteren.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You, draaide ik voor Eline en haar helaas overleden zus Joke. Dit was haar liedje, I Will Always Love You. En wij gaan eens even kijken wat het weer gaat doen vandaag. En dat doe ik met Berend van Weerplaza. Berend, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie eens een keertje in plaats van regen... kijk, we hebben het ook maar 4 dagen gehad, hoor mij nou trouwens zeuren. Maar goed, ik zie even een lekker zonnetje door de ramen. Gewoon een klein zonnetje.
1: Ja,
0: inderdaad. Hoe is dat in de rest van Gelderland?
1: Ook wel een zonnetje op dit moment. Maar er gaat wel snel wat veranderen.
0: Oké, vertel.
1: We zien al meerdere buien klaar liggen. Net ten noordwesten van Gelderland eigenlijk. In de komende uren gaan die over de provincie trekken. En dat kunnen hier en daar best wel pittige exemplaren zijn. Met kans op een klap onweer. En ook fikse regenval. Het gaat wel om lokale buien. Dus de regionale verschillen kunnen groot zijn. En in de loop van de middag zullen de meeste buien via het zuidoosten ook weer weg gaan trekken. Dus het wordt een beetje een wisselvallige rest van de ochtend en ook een groot gedeelte van de middag. Op dit moment temperaturen zo rond een graad of 16. Er komt nog wel wat bij, maar het wordt geen echte warme dag. Want op de meeste plekken wordt het uiteindelijk 19 of 20 graden. En tijdens zo'n intensieve bui kan de temperatuur zelfs nog wat dalen naar een graad of 15. Dus het is vandaag een beetje frisjes en wisselvallig.
0: Ik heb het idee dat wisselvallig momenteel het woord van de week is. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt op zich inderdaad wel. Ja. Maar zoals we zeiden, we hebben natuurlijk nu al een aantal dagen gehad met wat regenwater. Ik vind het altijd wel grappig dat er nu al heel veel mensen zijn die zeggen... Oh, was het maar een keer droog. Maar...
0: Ja, nee, alles voor de natuur, Berend. Hè?
1: Precies,
0: alles
1: voor de natuur. Voor de natuur is het natuurlijk eigenlijk meer dan welkom.
0: Absoluut.
1: Maar het weekend ziet er dan toch wel weer een stuk beter uit... voor de mensen die er zin hebben om lekker op uit te trekken. Want morgenochtend valt er wel nog een bui. In de middag wordt het gewoon droger. Komt de zon er wat vaker aan te passen. En dan blijft het nog wel aan de frisse kant morgen met 19 of 20 graden. Zondag ziet er nou uit dat op verreweg de meeste plekken... gewoon een droge dag gaat worden. En ook de zon die gaat dan geregeld schijnen. Kan een gaatje warm worden, maar nog steeds niet verwarmen dan een graad of 20. Dus echt zomers is het dit weekend niet.
0: Maar goed, als je erop uit wilt trekken, moet je het dus vooral zondag doen, begrijp ik.
1: Ja, zeker.
0: Kijk eens aan, dan gaan we dat in ieder geval doen. Berend, dankjewel hè.
1: Doei, doei.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Grijp nu uw kans.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
15: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

The Cure, Friday I'm in Love, hoorde hier op Radio Gelderland. En daarmee is het inmiddels 13 minuten over 10 hier in Op de Koffie. Desiree hier een hele goede morgen. Het is de laatste keer dat ik voorlopig Op de Koffie vervang, want volgende week is Rob weer terug van vakantie. En ik weet dat Rob elke maand doet hij altijd even zo'n momentje van, goh, waar word je nou eigenlijk gelukkig van? Of waar ben je van gelukkig geworden afgelopen maand? Waar ben je dankbaar voor? Hij doet ook altijd wel even een keertje een rondje klagen, rondje ergernissen. Maar ik dacht, dat hebben we al wel een beetje gehad. We hadden namelijk van de week even de ergernissen in het verkeer. Dus ik dacht, laten we dan vandaag, zeker omdat dat dan even mijn voorlopig laatste is hierbij Op de Koffie, samen positief afsluiten. Dus mijn vraag voor vandaag, voor het praatje bij de koffie is, waar werd jij gelukkig van deze maand? Of waar ben je dankbaar voor? Zo zou je het ook mogen formuleren natuurlijk. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik ben eigenlijk wel heel erg gelukkig geworden van het presenteren van dit programma. Ik vond het ontzettend leuk om Op de Koffie te presenteren zo in de ochtend. Had ik nog nooit gedaan in de ochtend presenteren. En het blijkt dat ik dat echt heel erg leuk vind. Dus ik werd daar gelukkig van. Waar ik ook gelukkig van werd, was dat ik meerdere keren heb kunnen zwemmen door het mooie weer. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Samen met mijn vriendinnen of met mijn familie, vrienden. Vond ik ook heel erg leuk. Werd ik ook gelukkig van. En ik zei het net al heel even bij Frank. Ik werd gisteren ook even heel erg gelukkig. En het grappige is, het is nog niet eens gebeurd, maar ik merkte toch heel even dat geluksgevoel in mijn lijf. Mijn collega Frits, hij is net ook binnenkomen lopen hier in de studio. Hij regelt altijd een hele hoop dingen hier achter de schermen. En hij heeft een golden retriever. En laat dat nou mijn favoriete hond zijn. Ja, ik word gelukkig van golden retrievers. Mijn vriendin die vraagt wel eens voor het slapen gaan aan mij van,

God, DCG, waar wil je over dromen vannacht? En het antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde. Het is alleen nog nooit gelukt, dat is een beetje jammer. Maar ik wil altijd dromen over cold retrievers. Want ik word daar vrolijk van. En Frits, die heeft een cold retriever. Alleen gaat hij dus nooit op vakantie, dus ik kan nooit een keertje oppassen. Dus toen zei hij van, nou weet je wat, ik kom gewoon een keertje langs tijdens jouw lunchpauze en dan gaan wij samen wandelen met mijn golden retriever. Nou, alleen het idee werd ik al gelukkig van. Dus dat is ook nog even een geluksmomentje van mij. Zo zie je al maar, dat het hoeft helemaal niet groot te zijn. Het kan soms heel klein zijn. Dus ik ben heel benieuwd, waar werd jij gelukkig van deze paar weken? Of waar ben je dankbaar voor? Laat het even weten, laten we die positiviteit lekker delen. De zon die schijnt al, dus het past er mooi bij. Dus laat het me maar weten, waar werd jij gelukkig van? Je mag me natuurlijk bellen, 0800 345 0345. Dus 0800 345 0345. Of je mag me natuurlijk even appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Dan kan je me eigenlijk altijd whatsappen. Audio appje mag ook. Hoef je alleen maar dat microfoontje in te tikken. En dan begin je gewoon lekker tegen mij te praten. En laten we dan lekker even al die dingen waar we gelukkig van worden, lekker gewoon delen met elkaar. Draai ik ondertussen Manfred Mann, hier op Radio Gelderland.

0: Even tijd voor jou. Op de koffie. Op Radio Gelderland.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: En lekker hoor. Spandau Ballet. Hier op Radio Gelderland. Met Gold. En de vraag is, wat zijn jouw gouden momentjes van de afgelopen weken? De vraag is eigenlijk heel simpel. Waar werd je gelukkig van? Waar ben je dankbaar voor? Het is mijn laatste keer dat ik op de koffie vervang, in ieder geval voorlopig. Dus ik dacht, laten we samen even positief afsluiten. En het is soms ook heel goed om heel even stil te staan bij daar waar je dankbaar voor bent. Ik denk dat we dat soms te weinig doen met z'n allen. We jagen met z'n allemaal door. En dan ineens vergeet je toch om eens een keer om je heen te kijken en te denken, hé, waar werd ik nou blij van vandaag? Of gisteren, dat mag natuurlijk ook. Of de dag daarvoor. En daarom dacht ik, laten we het eens even delen met z'n allen. Piet die zegt bijvoorbeeld, ik word dankbaar als ik in de vroege ochtend weer gezond op mag staan en dan Radio Gelderland aan met die fantastische muziek en gezellige praatjes. Ja, ik meen het oprecht. Nou, dat vinden wij leuk om te horen. Ton die zegt, ik word er blij van dat ik zometeen als vrijwilliger naar de kringloopwinkel Dorcas in Uggelen ga. Ja, daar word ik gewoon blij van, word ik vrolijk van. En Jan die had ook wel een mooie. Hij zegt, nou, mijn geluksmoment voor deze maand is dat ik woensdag mijn ID-kaart en rijbewijs weer heb verlengd. En dat is toch wel heel erg mooi, want ik heb sinds 1974 mijn rijbewijs, geen ongelukken gehad. En ik heb denk ik wel meer dan 1 miljoen kilometer gereden. En nu kan ik dat gewoon lekker blijven doen. Dus dat is heel erg mooi. Wat goed dat je je rijbewijs hebt verlengd kunnen krijgen, Jan. Dat is een mooi, mooi nieuws. En ook Mike die zegt, nou, ik ben dankbaar dat ik andere mensen blij kan maken. Dat is ook iets moois, hè? Dat je andere mensen blij kan maken. Met gewoon kleine attenties en geschenken wil ik ze dan op deze manier een hart onder de riem steken. En daar word ik zelf dan ook weer blij van. Eens even kijken, en aan de lijn heb ik Martijn. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Desiree.
0: Goedemorgen, Martijn. Waar word jij gelukkig van?
1: Waar
0: afgelopen
1: word ik gelukkig
0: paar
1: van?
0: Weken.
1: Nou, eigenlijk al afgelopen anderhalf jaar. Jij had het net over Golden Retriever van jouw collega.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb een Corycar van 17 maanden. En dan, als het goed is, vorige week had jij daar een foto van gestuurd.
0: Ja.
1: En dat is Tigo. En Tigo is echt gewoon, ja, mijn geluksmaker. Elke ochtend als hij vrolijk mij wakker maakt, op zijn eigenwijze manier, dan heb je gewoon geen rot humeur.
0: Wat leuk is dat, hè, met honden. Dat die, het maakt niet uit hoe lang je bent weg geweest, of het nou 5 minuten is of een dag. Elke keer staan ze te kwispelen als je dan weer aankomt. Daar word je toch inderdaad meteen blij van.
1: Ja, ja, daar word je echt gewoon ongelooflijk blij van. En nu ook. Hè, want ik ga zo met hem naar Hoog Elten. Ik kan niet even lekker doorrozen in het bos. We lopen nou even hier in Zevenaar, omdat we moeten wachten op die Duitse trein. En als je hem dan gewoon ziet lopen en ziet snuffelen, en toen, weet je, dan heb je gewoon echt zoiets van, wat is toch ook een heerlijk dier.
0: Wat mooi dat je daar zo gelukkig van wordt. Dat is een hele mooie inderdaad. Gewoon van je hond die elke keer weer kwispelend zo je wakker komt maken elke ochtend. En dat al anderhalf jaar lang, ja, dat is een hele mooie geluksmaker. Martijn, dankjewel voor het delen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En even kijken, ik heb ook nog Gerard volgens mij aan de lijn. Gerard, goedemorgen. Eens even kijken. Oh, nou, hij is al weg helaas. Nou, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ik had nog ook een voiceberichtje van Wouter.
2: Goedemorgen, Desiree.
0: Goedemorgen, Wouter.
2: Ik heb zojuist de katten van de buurvrouw te eten gegeven. Vrouwtjeskat, die kwam wel tegemoet rennen binnen. En later stond de mannetjeskat voor de deur te mouwen, want die had het ook in de gaten. Buurvrouw is even een weekendje weg. Dus de katten een beetje eten geven. Dat is toch leuk.
0: Kijk, daar kan je ook gewoon gelukkig van worden. Hè? En ik ben dan wel weer gelukkig, want we hebben Gerard aan de lijn weer terug, volgens mij. Gerard, goedemorgen.
3: Ik was hier weg geweest dus.
0: Wat zei je?
3: Ik was hier weg geweest, eigenlijk onderweg met de auto. Dus.
0: Ah, nee, kan gebeuren, kan gebeuren. Waar ben je, waar word jij gelukkig van de afgelopen paar weken, Gerard?
3: Nou ja, niet van het werk, wat ik nou iemand helemaal doen sinds vorige week. Ja, goed, daarvoor heb ik 3 weken een week in afval.
0: Je bent een beetje slecht. Ik kan je niet helemaal goed horen, Gerard. Misschien, ik weet niet of het aan... Want zit je met een car kit?
3: Wacht even.
0: Anders dan moet ik een soort puzzel gaan maken van wat je aan het zeggen bent.
3: Oké.
0: Ja,
3: nu beter?
0: Nu hoor ik je beter. Vertel het nog eens een keer. Waar word je gelukkig van?
3: Nou ja, van hetgeen waar ik daar naar onderweg ben. Richting Dorschamp naar de camping. Daar heb ik tot de camping gezeten.
0: Ja.
3: Dus. En nou ga ik weer met mijn meisje Inge en zijn vrouw Agnes. Dus zodoende.
0: Wat lekker. Dan gewoon even naar de camping en het campingleven ervaren. Daar word jij gelukkig van.
3: Ja, ik ben zondag de hele dag naar Radio Gelderland luisteren.
0: Kijk, gewoon Radio Gelderland aan en dan gewoon voor je tentje zitten, krantje erbij. En dan even dat zonnetje wat nu zo mooi doorkomt. Ja. Dat is een mooi geluksmomentje voor jou. Op de camping in waar was het ook alweer, zei je?
3: Harskamp.
0: In Harskamp.
3: Bij Ede.
0: Kijk eens aan. Nou, wat lekker. Ik wens jou heel veel plezier en dankjewel voor het bellen.
3: Ja, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Gaat het goed komen.
3: En hoor je weer een keer open wordt.
0: Zeker weten. Volgende week doe ik weer thuis in Gelderland. Dus dan komt dat goed.
3: Oké,
0: dankjewel. Veel plezier. Kijk, daar word je toch blij van, hè? Van al die blijmakers van iedereen. Ik word er zelf ook gelukkig, man. En dit liedje, ja, daar word ik ook heel erg blij van. Omdat het zo ongelooflijk mooi is. Van Elvis Presley.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Bob Sinclair, Love Generation, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Dat spelen we elke dag hierin op de koffie. Het is eigenlijk een heel simpel spel met 3 kennisvragen. En elke vraag die goed is, levert een extra prijsje op. 3 vragen goed is dus ons volledige prijzenpakket hier van Omroep Gelderland. En de eerste vraag die ik ga stellen, dat is meteen jouw kwalificatievraag. Heb je die goed en kom je bij mij in de uitzending, dan kan je het spel met mij gaan spelen en dus misschien wel meer prijzen winnen. En de eerste vraag die heeft altijd te maken met de dag van vandaag, deze 21 augustus. En op deze dag werd de snelste man ter wereld geboren. De vraag van vandaag is, wie is dat? Dus wie is de snelste man ter wereld en is op deze dag geboren? Laat het me maar weten. Je kan me appen via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Daar staat app ons. Of stuur me een mailtje desiree@gld.nl. Maar stuur dan wel heel even je telefoonnummer bij, want anders kan ik je niet bellen natuurlijk.

0: Blue Nile, Tinseltown in the Rain, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En dat speel ik vandaag met Lucy. Lucy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Desiree.
0: Goedemorgen. Hoe ziet jouw dag er vandaag uit, Lucy?
2: Oh, wel goed hoor.
0: Wel goed? Ja, heb je iets op de planning staan?
2: Nou, niet per se. Ik ben gewoon lekker boven een week aan het rommelen. Lekker bed verschonen, dat soort dingen.
0: Beetje het huishouden voor het weekend, zeg maar. Dat je dat al klaar hebt. Ja, vind ik ook altijd wel lekker als dat gebeurd is. Dan kan je daarna gewoon gaan zitten.
2: Zo is het.
0: Zo is het. En ondertussen nog even een spelletje bij de koffie. Vraag nummer 1 is: op deze dag werd de snelste man ter wereld geboren. Wie is dat?
2: Als ik het goed uitspreek, Usain Bolt.
0: Usain Bolt, dat klopt. Wist je het of had je het opgezocht?
2: Ik wist het.
0: Ja, ik denk even checken. Nee, helemaal goed. Dat is al 1 vraag goed, Lucy. Dus het betekent al 1 prijs binnen. Misschien worden dat er wel meer. De tweede vraag, dat gaat over muziek. En daarvoor laat ik jou een stukje horen van een liedje. Luister even mee.
3: Aan de oevers van de IJssel, als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in.
0: Je hoorde hier Snelle met De Overkant. Maar dat liedje dat maakte hij met 2 andere artiesten. Met wie?
2: Freek en Suzanne.
0: Nee, jazeker, dat is hartstikke goed. Vind je het ook een leuk liedje?
2: Jawel.
0: Ja, ik denk, anders draaien we hem gewoon niet. Hè. Dat mag je ook zeggen. Dat je denkt, ja, vreselijk, alsjeblieft niet. Kan natuurlijk ook, hè, dat je er een hekel aan hebt.
2: Deze is wel leuk.
0: Ja. Oké, nou dan hebben we dat alvast afgetikt. Dan heb ik nog een laatste vraag. En dat zou toch mooi zijn als die goed is, Lucy. Want dan komt dat volledige prijzenpakket jouw kant op. Dat is de Gelderse vraag. En dat gaat over kunstenaar Marius van Dokkum. Bekend van zijn humoristische kunst. En hij heeft zijn eigen museum. In welke Gelderse gemeente ligt het Marius van Dokkum Museum?
2: Oei, dat vind ik een lastige vraag. Hattem misschien?
0: Hattem. De eerste 2 letters waren al wel goed. Dus dat is al iets. Het is een Harderwijk.
2: Oké.
0: Wel een aanrader hoor. Het is wel leuk om te zien. Ik vind zijn kunst ook altijd wel leuk. Ken je een beetje die kunst van hem? Die grappige afbeeldingen?
2: Is dat soms iets dat hij ook bijvoorbeeld dieren met een menselijk lichaam met een dierenhoofd heeft? Dat soort dingen?
0: Oh, daar moet ik even aan denken. Dat? Volgens mij is dat niet. Nee, het zijn altijd meer van die grappige situaties uit het dagelijkse leven. Mijn ouders hebben dan ook een kalender van. Ik zie het altijd heel vaak ook op kaartjes. Hij maakt leuke kunst. Leuk om eens langs te gaan in Harderwijk. Okay. Mocht je een keertje een leuk dagje uit willen.
2: Leuke tip.
0: Nou, Lucy, dat betekent in ieder geval 2 prijzen goed. Dat is toch al mooi. Dat is een meerderheid, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dan wens ik jou een hele fijne dag. En dan gaan we Suzanne en Freek sneller nog voor je draaien.
2: Ja, dankjewel hoor. Fijne uitzending.
0: De Overkant hoor je nu hier op Radio Gelderland.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Hey, Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
9: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
8: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier kampeeroase.nl.
9: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
10: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
11: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen twee mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 2 files in Gelderland langer dan 10 minuten. De A30 Barneveld richting Ede. Tussen Barneveld Noord en Lunteren staat 5 kilometer file. Heb je 11 minuten vertraging. En dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen 11 kilometer, 17 minuten vertraging.
14: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
15: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
16: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
17: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
16: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
18: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
19: Wat een goed plan.
18: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
19: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
18: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Het grappige aan Blondie vind ik dat ze dus ook gewoon Redhead hadden kunnen heten. Hè? Of misschien wel Ginger. Want Debbie Harry, de bekende leadzangeres van Blondie, die is dus van origine helemaal geen blondine. Hè? Nee, ze had eigenlijk gewoon rood haar. Maar toen ze tiener was, toen zag ze een keertje een meisje met heel mooi blond haar. Toen dacht ze, oh, dat wil ik ook. Ik wil ook van dat prachtig mooie blonde haar. Nou ja, je snapt wat je dan gaat doen. Dan ga je haar verven. En voilà, toen werd ze inderdaad ook een blondie. En zo is dus ook die bandnaam ontstaan, hè? Want als Debbie dan over straat liep, dan werd ze door truckers nageroepen van, hey, blondie. En toen dacht ze, het is misschien eigenlijk best wel een leuke bandnaam. Moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk best wel lang heeft geduurd voordat ik erachter kwam dat Blondie een band was. Ik heb heel lang gedacht dat Blondie gewoon de artiestennaam was van Debbie Harry en dat dat dus gewoon een soloartiest was. Maar ik blijk niet de enige te zijn die dat had, want de band heeft zelfs buttons laten maken met erop de tekst Blondie is a band. En die hadden ze ook zeker voor mij laten drukken, want ik kwam er dus heel laat achter dat Blondie inderdaad een band is. Nou, weet je dat ook weer. Jordan Atomic hier op Radio Gelderland. En dit is nieuwe muziek van Sam Fender en Olivia Dean. En dat is zo fijn. Rain Me In.

0: The Four Tops, Bernadette en daarvoor nog Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. En ik krijg nog een leuk appje van Hans die zei... Goh, ik had ook echt geen idee dat Blondie gewoon een bandnaam was. Ik dacht het inderdaad dat het haar naam was. En ik kreeg ook nog een appje van Magda, was het geloof ik. Want ja, ik moet nog heel even wat rectificeren van het vorige uur. Toen hadden we natuurlijk het spelletje Op de Koffie. En de laatste vraag, dat was de Gelderse vraag. En dat ging over het Marius van Dokken Museum. Echt een aanrader, zit in Harderwijk. Maar toen zei zij, wacht even, je kan nog niet iedereen daarheen sturen.
1: Hallo Desiree, ik hoorde net over het museum van Marius van Dokkum. Ik ben daar toevallig 2 augustus geweest. En gingen ze even tijdelijk sluiten, want ze gaan naar een andere locatie. En ik geloof dat eind van het jaar of zo, dat weet ik niet precies, dat ze dan weer open gaan op de nieuwe locatie. Dus als de mensen nou naar Harderwijk willen, naar Marius van Dokkum, dan komen ze voor een gesloten deur. Wou ik even doorgeven. Groetjes, Magda, doei doei.
0: Ja, precies, dat moet ik natuurlijk niet hebben... dat er ineens allemaal luisteraars van Radio Gelderland... voor een gesloten deur staan. Dus ik heb het even opgezocht. Het Marius van Dokken Museum is deze maand nog open... maar in september zijn ze dus gesloten, want dan gaan ze dus verhuizen. En vanaf oktober kan je gewoon weer naar het Marius van Dokken Museum... maar dan op een andere locatie in Harderwijk. Dus mocht je nog willen gaan, doe dat dan nog de komende weken... want september is het dus dicht. Zometeen heb ik nog Evelyn King voor je en ook nog Gabriel Rios. Maar eerst nog even de lekkere hot chocolate. Tears on the telephone hoor je nu hier op Radio G.

0: Vakantie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gabriel Rios hoorde je hier op Radio Gelderland. En luister heel even mee naar een fragmentje van vorige week.
1: Je hebt gewonnen!
2: Oh, echt waar?
1: Ja, echt waar! Echt waar!
2: Oh. Dat meen je, Tommy?
1: Ik meen het wel.
2: Oh, dat vind ik leuk. Had ik niet nooit verwacht.
1: Ja, maar dat is toch mooi. Je kan met je man lekker gaan fietsen.
2: Ja, dank je wel.
0: Ja, dit was dus vorige week in Thuis in Gelderland. En vandaag gaat hij er weer uit, die elektrische fiets. Misschien is hij wel voor jou vanmiddag, hè? Word je vanmiddag gebeld door Karsten in Thuis in Gelderland. Maar daarvoor moet je natuurlijk nog wel eerst de laatste vraag goed beantwoorden. En die krijg je zo meteen van mij, Nawem.

0: Wham, Everything She Wants, hier op Radio Gelderland. Nou ja, elektrisch fietsen zou wel leuk zijn natuurlijk. En die kan misschien wel gewoon vanmiddag van jou zijn. Dat is toch een beetje apart, hè? Dat je gewoon vanmiddag gebeld kan worden met het nieuws. Die elektrische fiets, die komt jouw kant op. Het is namelijk eigenlijk zo dat we hier bij Radio Gelderland dus elke week een elektrische fiets weggeven. Dit is de derde week en volgende week is je laatste kans om er nog eentje te winnen. Maar misschien is die vanmiddag al van jou, hè? Dat doen we omdat op de televisie Gelderland een nieuw programma is gestart. En dat heet Rondje Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze prachtige provincie. En in elke aflevering fietsen zij een andere fietsroute. En eigenlijk is het zo dat wij dan op de radio daar een vraag over stellen. Over die aflevering van gisteren. En als je elke werkdag het goede antwoord hebt ingestuurd, dus vanaf maandag tot en met vandaag, dan kan het zo zijn dat jij dus vanmiddag die elektrische fiets wint. Eerst nog maar eens eventjes de laatste vraag, de vraag van vandaag. Ik ga je daarvoor een fragmentje laten horen.
1: We hebben ook elke avond om Ruit in Culemborg. In de middeleeuwen hadden mensen natuurlijk geen klok en waren er rondreizende bendes. Dus dan ging de om de mensen die buiten de poort verbleven naar binnen te roepen van het is tijd om naar binnen te gaan, dan ben je veilig. En dan aten ze nog een bordje pap voor het slaap te gaan.
2: En die gaat dus nog elke avond af?
1: Elke avond.
2: Dan zie je Culemborg helemaal naar binnen trekken.
1: Dan zie je alles van het veld naar binnen komen.
0: Ja, er is veel weggebliept uit de aflevering van gisteren. En daarin rijdt Esther de kersenroute door Culemborg. De vraag van vandaag voor die e-bike is: wat luidt daar nog steeds elke avond en hoe laat luidt die? Dus allebei die antwoorden heb ik nodig. Dus je hebt twee antwoorden voor vandaag. Wat luidt daar nog steeds in Culemborg en hoe laat luidt die in de avond? Laat het ons weten via radiogelderland.nl. Daar kan je het formulier invullen met je antwoorden. En wie weet word je vanmiddag gebeld?
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische

I am the morning DJ. Niet op WOLD, maar hier bij Radio Gelderland vandaag. En vanaf 6 uur hoor je weer een uurtje helemaal nationaal op Radio Gelderland. Dat wil zeggen dat je alleen maar muziek van Nederlandse bodem hoort. En daar hoorde ik laatst een liedje voorbij komen van Rutja Kot. En toen moest ik toch denken aan een cd'tje. Er ging ergens ver achter in mijn hersenen ging een vakje open. Want ik moest toen denken aan een cd'tje wat ik als kind had. En dat cd'tje dat heette Nederland Muziekland. Ken je dat nog? Ja, en daar stond dus dit liedje op. Nou, het bracht bij mij weer helemaal herinneringen naar boven van autoritten met mijn ouders. Zat ik dan achterin op de achterbank met mijn Discman. En dan dat cd'tje van Nederland Muziekland erin. En daarin hoorde ik dan dus Rutja Kot met Hartslag. En wil jij nou ook de beste Nederlandse muziek verhoren? Dan luister je natuurlijk straks weer tussen 6 en 7 naar Helemaal Nationaal.

0: The Man with a Child in His Eyes. Ja, ik zit even te kijken, Erik, maar dat zie ik toch
1: nee,
0: niet.
1: Nee, kun je niet zien?
0: Nee, ik zie het niet per se in je ogen, nee. Nee. Wat ik wel in je ogen zie, is dat je zo meteen Top 3 gaat presenteren.
1: Ja, zeker.
0: En wat zit erin?
1: Jan de Outerman, die komt weer voorbij. Dit keer gaan we het hebben over de lampjes op het dashboard.
0: Oh ja, ja, dat is altijd best wel veel waarschuwingslampjes,
1: ja,
0: altijd.
1: Ja, en er komen sinds elke auto heeft weer meer lampjes. Vroeger had je olie, koelvloeistof, benzine. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Maar nu heb je natuurlijk lampjes, waarschuwingssignalen voor werkelijk
0: alles.
1: Alles.
0: Je bandenspanning zelfs.
1: Alles wordt gemonitord. Bij mij momenteel branden er van alles. Inderdaad, die van de band ook. Nou, ik heb alles gekeken. Nou, niks aan te zien.
0: Nee, bandenspanning inderdaad. Dan kan het inderdaad zijn dat die of heel langzaam leegloopt, of dat je ze gewoon een keertje weer moet oppompen.
1: Ja, ja, maar als ik er zo langs loop en er tegenaan schop, dan valt me nog niks op.
0: Ja, kijk, maar dat is monitoren op de ouderwetse manier. En, hè? Gewoon er tegenaan schop.
1: Ja, dat old school methode om te kijken.
0: Oh nee, het voelt goed. Prima.
1: Precies. En ik heb ook het lampje van dat ik weer eens een keer een beurt moet doen van mijn auto.
0: Oh ja, ja, ja, die
1: ik heb zoiets van, dat bepaal ik zelf toch wel of ik het tijd vind.
0: Ja, ik vind het irritant dat je denkt dat geldt
1: voor een deel wel, ja.
0: Ja, nee, ik snap het.
1: Ik denk, nou, hallo.
0: Maar goed, ben benieuwd wat Jan de Outerman erover gaat zeggen.
1: Ja, wat goede tips erover geven. De fiets, daar gaan we natuurlijk nog eventjes aandacht op vestigen, want het is weer Decision Day. Hè?
0: Het is vandaag, gaat het gebeuren. Hij gaat
1: er weer heen uit. Dus als je meespeelt en deze hele week meegedaan, ik ga het ook nog een keertje herhalen. Tussen 2 en 3 ga ik het nog even netjes op een rij zetten.
0: Mocht je de vraag dus gemist hebben, zometeen tussen 2 en 3...
1: En dan
0: nog een keertje
1: is het echt de laatste keer. Hè?
0: Echt
1: dan
0: de laatste,
1: is het
0: als
1: gewoon,
0: het dan nog niet binnen is, ja, dan
1: Karsten
0: gaat niet
1: meer die gaat het feestje vieren met een winnaar zometeen.
0: Heel spannend.
1: Wat een leuke vrijdagmiddag.
0: Zometeen dus in Top 3. Erik, veel plezier. En morgen spreek ik je niet, trouwens, dan ben ik er niet.

0: grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
12: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Laten we maar eens even kijken naar de files. Ik noem ze met 10 minuten meer aan vertraging. A12, Duitse grens, richting Arnhem. tussen de Gens en Duiven. 10 minuten, 10 kilometer langzaam rijden. Iets meer dan een kwartier momenteel. A50 Apeldoorn Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. 20 kilometer langzaam rijden. Bijna een half uur op onthoud. En dan de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Arnhem. Tussen Gelredome en Westervoort momenteel een kwartiertje.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
17: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede, Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
18: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
19: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
20: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
19: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
20: Dus je wilt naar Albanië?
19: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
20: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
19: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
20: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
19: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Hey Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Top 3.

0: I will wait for you, I promise myself. Nick Kamen. Aan het begin van Tot 3 hier op Radio Gelderland. Een hele goede middag. Blijf erbij als je meestrijdt voor de elektrische fietsen. Heb je de vraag van vandaag al beantwoord? Zo nee, opgelet. Ik ga hem zo meteen nog een keertje stellen. En dat is de laatste keer, hè. Daarna gaan we alle stemmen tellen van de afgelopen week. Eens kijken wie het allemaal helemaal goed hebben ingevuld. En dan gaat het tot een grote finale komen bij Karsten zometeen. Karsten gaat na 3 uur bekendmaken wie aan de haal gaat met die fiets. Die elektrische fiets. Maar goed, daarover later veel meer. Ik zag een bericht op het internet voorbij komen. Op het grote www. Dat is weer zo'n ongelofelijk verhaal. Daar ben ik toch altijd weer getriggerd, hè. De kop van het verhaal was: vissers drijven 5 dagen in een koelbox op zee. Nou, dan denk ik bij een koelbox meteen naar zo'n kleine koelbox waar je dan wat blikjes cola in. Dus dat denk ik, nou, dat kan toch helemaal niet. Maar het bleek te gaan om een koelbox waar ze vis in bewaren. Die zijn aanmerkelijk groter. Daar kun je met 2 personen in staan. Zo groot zijn ze wel. Boot van de mannen was gezonken. Het enige wat ze nog hadden was die box, die koelbox, die plastic box. Daar zijn ze met z'n tweeën in gaan staan. Toen hebben ze 5 dagen lang 250 kilometer uit de kust van Mexico rondgedobberd. En toen zijn ze gered. Ze hadden helemaal niets gegeten, niets gedronken. Het enige wat ze hebben gedaan is bidden tot God en wachten op hulp. En toen kwam het goed.
1: Tot 3.
2: Ik wens jullie heel veel succes en vooral ook plezier.
1: Met Erik van den Berg.

0: Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival. John Fogerty was nog in Nederland vorig jaar, geloof ik. Ik dacht, Joy, daar moet ik hier naartoe. Dat is zo'n legende. Dat je denkt, nou,
1: dus?
0: Ik geloof €170 per kaartje of zo. Toen dacht ik van, nou, het is wel goed met je, John Fogerty. Want ik denk, ik ga met iemand, neem iemand mee.
1: Nou, jij dacht VIP experience.
0: Ja, dat is, man, nou goed, je betaalt je helemaal scheel aan als je pech hebt aan concerten natuurlijk. Maar dit was net iets te groot. Ik had hem graag een keer live gezien, maar misschien volgende keer.
1: Maar niet
0: voor...
1: €170
0: nee,
1: live.
0: Nee, ik heb wel ergens een grens. €100 had ik misschien, vind ik ook heel veel geld. Maar
1: dat is ook
0: veel
1: geld, hè.
0: Goed, laten we maar eens even kijken naar de actualiteit.
1: Ja, beetje flauw, maar bij het volgende bericht moest ik meteen hieraan denken.

0: Ja,
1: want
0: de nieuwe lift in een appartementencomplex in Groesbeek, die heeft nog flink wat kuren. Gisteravond moest de brandweer weer uitrukken om een man uit de vastgelopen lift te halen. En volgens bewoners is het al de vijfde keer dat de lift sinds die plaatsing dus uitvalt. Zorgt voor veel onrust, want in het gebouw wonen veel ouderen. En voor hen is de trap natuurlijk vaak geen alternatief. Nou, zo vaak gaat het dus mis dat er inmiddels een stoel in de lift is gezet. Dus mocht je weer vastkomen te zitten, dan kan je in ieder geval comfortabel op de brandweer wachten.
1: Ja, ik heb ook een keer vastgezeten in een lift.
0: Dat lijkt me zo eng, Erik. Ik heb claustrofobie.
1: Ja.
0: En dat is echt een grote angst voor mij.
1: Ja, nou, het is ook niet prettig, kan ik je zeggen. En ik heb geen claustrofobie. En de eerste 5 minuten denk je van, nou prima. En er zijn mensen aan de andere kant die gaan zeggen, hey, we gaan dat even regelen. En dat duurde nog eens een keer 5 minuten.
0: Oh.
1: En toen, dan word je toch onrustig, hè?
0: Ik zou dan meteen bang zijn dat ik moet plassen.
1: Ja, dat soort dingen, ja.
0: Oh.
1: Goed, voor mij duurde het een kwartier of zo, toen was ik er wel voor uit. Maar toch, dan langzaam per minuut voelde je toch een beetje ongemak komen van, nou echt, mag het toch wel een keer opschieten.
0: Helemaal kippenvel van.
1: Vreselijk.
0: Goed, een antidroogteproject bij Vorden, dat ligt stil door angst voor muggen. Ja, omwonenden die zijn naar de rechter gestapt omdat ze vrezen dat het nieuwe natuurgebied straks een broedplaats wordt voor muggen. Het waterschap wil juist meer water vasthouden om de gevolgen van droogte te beperken. En volgens het waterschap staan de nieuwe watergeulen alleen in de winter onder water en trekken ze juist meer vogels aan en die eten dus die muggen weer op. Nou, de rechter die buigt zich nu over de zaak en die doet binnen 2 weken uitspraak daarover. Nou, hier had ik het gisteren met Karsten over, Erik. Want goed nieuws voor iedereen die dagelijks over de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem rijdt. Want die spitsstrook die kan mogelijk volgende week alweer open. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Want zoals ik al zei, ik had het er gisteren nog over. Want er staat daar altijd file als ik hier vanuit Arnhem weer terug naar mijn huis rij. En dan moet ik van de A50 richting de A1. Dus Apeldoorn-Arnhem. Arnhem-Apeldoorn, andere kant op. En de spitsstrook die is al sinds 10 augustus dicht. De reden daarvoor is heel simpel, want er hangen takken voor die veiligheidscamera's. En daardoor kon dus de verkeersleiders niet goed genoeg zien wat er op de spitsstrook gebeurde. En zonder volledig zicht mag die strook dus uit veiligheid niet open.
1: Nee, logisch.
0: Nou, makes sense, maar toch een beetje irritant wanneer het heel erg druk is. Nou, Rijkswaterstaat begint in de nacht van maandag op dinsdag al met het wegsnoeien van die takken. Dat is al veel eerder dan gedacht, want gisteren was er nog sprake van dat het 2 weken zou duren. Nou, er zijn meerdere nachten nodig om alles weg te halen, maar zodra de camera's weer voldoende zicht hebben, kan dus de spitsstrook weer open. En als alles mee zit, is dat dus in de loop van volgende week. Dat scheelt mij en heel veel andere automobilisten weer een hoop aansluiten.
1: Maar he, op dag 1, he, er zit zo iemand bij zo'n monitor, en op dag 1 komt daar een tak voor.
0: Dan zou je misschien al moeten denken, niet handig.
1: Ik bel morgen, of wat zeg ik, bel nu meteen eventjes de afdeling takkenzagen. Er hangt een takje voor. Zouden jullie dat morgen meteen even kunnen doen? En als dat morgen niet kan, oké, overmorgen. Maar dat hoeft niet zo lang te duren.
0: En ik zat me de afgelopen weken er zo aan op te vreten, Erik. Want ik rijd hier dan vaak ergens tussen 5:30 en 6... weer richting Goor in Overijssel. En dan denk ik elke keer, dat is echt wel een druk moment van de dag. Dan denk ik, waarom gaat die spitsstrook niet open? Want als ik hier 's ochtends heen kom, ook op het drukste moment van de dag, is het aan de andere kant wel open. En ik snapte er niks van. En ik las dit gisteren. Ik denk, ja hoor, takken ervoor. Het is net de NS met een blaadje op de weg.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou, het wordt opgelost. Binnenkort zoef jij weer vrolijk door.
0: Gelukkig.
1: Probleem ook weer opgelost.
0: Opgelost.
1: Steely Dan heb ik voor je hier in Top 3. Do it again.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Gisteren was hij hier te gast, zanger Erik Beesie uit Arnhem. Wat ik ook probeer is zijn nieuwe oude single. Want dit lied heeft samen met een aantal andere liedjes op een band gestaan. Die heeft meer dan 30 jaar op de plank gelegen. Eigenlijk dacht Erik al dat die band vergaan was. En dat hij die nooit meer iets van zou kunnen laten horen. Maar niets is minder waar. Die band is gered. De liedjes zijn gedigitaliseerd en we kunnen ze gewoon nu laten horen. En dat klinkt hartstikke lekker. Hartstikke goed gedaan. Erik Beesie. 3:50 tot 3 op Radio Gelderland. De vakanties lopen op hun einde. De sportclubs gaan weer lekker bezig. De voetbalcompetities gaan ook weer beginnen. En er zit ook weer een aantal nieuwe dingen bij. Zo is er een nieuw voetbaltoernooi. Dat heet de Rijn Cup. En de Rijn is natuurlijk nogal lang. De 1233 kilometer om precies te zijn. Zwitserland, Duitsland, Nederland. De Rijn Cup voetballen. Daar zouden dus honderden teams uit Zwitserland, Duitsland en Nederland aan kunnen meedoen. Maar dat is niet het geval. Patrick Baartmans, voorzitter van de nieuwe cup, de Rijn Cup, legt uit wie er worden uitgenodigd, welk gebied het betreft.
1: Nou, we hebben alle clubs benaderd uit de regio Lienen naar Tolkamer. Dus een heel gedeelte langs de Rijn. Eigenlijk links en rechts van Arnhem, zeg maar, een kilometer of 20, 25. Maar we merken nu dat het eerste jaar vooral clubs uit de regio Arnhem mee gaan doen. En de komende jaren hopen we eigenlijk dat we daar links en rechts ook verenigingen bij gaan krijgen.
0: Oké, dus er mag toch wel groei zijn in het aantal deelnemende verenigingen?
1: Ja, zeker. Ja, voor het eerste seizoen hebben we er nu 24 weten te strikken aan de mannenkant. En aan de vrouwenkant hebben we 4 elftallen gekregen. En we hopen eigenlijk dat we dat de komende jaren omhoog te krikken.
0: Ja, daar zit natuurlijk van alles tussen langs de Rijn. Van hele goede verenigingen tot clubs die op relatief laag niveau spelen. Mag iedereen meedoen?
1: Ja, zeker. Ja, alle eerste elftallen van alle verenigingen mogen meedoen. Daar hebben we wel een schikking in gemaakt. Dat heeft te maken met het feit dat we toch proberen om een competitie op te zetten. Dus ja, als je dat voor alle leeftijden openstelt, dan krijg je misschien allemaal kleine poeltjes. Dus we zetten ons echt op het eerste elftal voetbal. Ook zodat we daar wat meer publiek en zo bij kunnen krijgen. Maar iedereen mag in principe meedoen. Of je nou in de eerste klasse speelt of in de vijfde klasse, dat maakt helemaal niks uit. Ja.
0: Komende maandag wordt er geloot. Wanneer beginnen de wedstrijden?
1: De eerste wedstrijden zijn op dinsdag 8 en donderdag 10 september. En de loting wordt op maandag 24 augustus gedaan door Edward Sturing.
0: Kijk, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Een voetballer uit de regio met een staatsverdienst waar je u tegen zegt.
1: Nou, precies. Ja, en we hebben ook een partnerschap met Vitesse inmiddels voor elkaar. Dus vandaar ook de keuze voor Edward.
0: Oké.
1: Ik vond het ook heel erg leuk om te doen.
0: Wat draagt Vitesse bij aan de Rijn Cup?
1: Nou, Vitesse die zorgt onder andere voor een van de hoofdprijzen voor de winnaars. Zowel voor de heren als voor de dames. Er wordt onder andere gespeeld tegen het onder 21 elftal van Vitesse. Dat is afgesproken en er vindt een huldiging plaats in het Gelderdoom na afloop van het seizoen.
0: Kijk, dat zijn hartstikke leuke dingen. De Rijn Cup, iets om naar uit te kijken. September, dan gaat het beginnen. Dankjewel Patrick voor de toelichting.
1: Is goed, graag gedaan.

I'm your boogeyman, Casey and the Sunshine Band. Het is aan het einde van de zomer de tijd voor de openluchttheaters en concerten daarin. Zondag bijvoorbeeld Lazy Sunday, het openluchttheater van Ede. Frank Boeijen speelt zaterdag in het openluchttheater De Goffert in Nijmegen. Daar is trouwens vanavond Steel Pulse te zien. En in het openluchttheater van Eibergen vanavond de Edwin Evers Band. Maar ja, blijft het een beetje droog? Wordt het een beetje aangenaam? Kan het na Edwin Evers vragen aan de mensen van Weerplaten.

0: Vanavond 19:30 staat hij met de Edwin Evers Band in het Openluchttheater van Eibergen. Classics Tour heet dat. En dan is de grote vraag natuurlijk, en dat geldt ook voor die andere openluchttheaterconcerten die de komende dagen zijn, wat voor weer zouden ze erbij krijgen? We gaan het horen van Berend. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat zul je hebben aan het einde van de zomer. Heb je een lekker openluchttheaterconcert gepland en dan slaat het weer een beetje om.
1: Ja, heel de zomer droog en zonnig weer. En dan is het
0: zul
1: inderdaad...
0: Zul je net zien.
1: Ja. Het is inmiddels wat wisselvallig in het land inderdaad. Ja, dat merk ik wel een paar dagen. En ook vandaag is dat het geval. Op dit moment zien we meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. Het is een beetje een buienlijntje dat zich uitstrekt van Apeldoorn richting Nijmegen nu. Dus daar kunnen de komende uren nog wel flink wat druppels naar beneden komen. Maar op veel plekken is het ook gewoon een lange tijd droog. En de temperatuur die varieert zo tussen de 17 en 21 graden op dit moment. Dus in de provincie. Daar waar het regent is het dus wat koeler. Daar waar het droog is loopt de temperatuur al snel op naar temperaturen boven de 20 graden. Vanavond dus, tijdens de openluchttheaters, is het op de meeste plekken wel droog. Dus dat is goed nieuws.
0: Okay.
1: Mix van wolkenvelden en zonnige periode dan nog tot zonsondergang. Extra jasje is wel nodig, want de temperatuur die gaat flink naar beneden vanavond, naar waarde zo rond de graad of 15. En vannacht koelt het dan af naar zo'n 11 tot 14 graden in de provincie. Ook wel een fris nachtje. En in de loop van de nacht gaat de bewolking wat verder toenemen en kan er ook weer een buitje vallen.
0: Okay, en dan de zaterdag en de zondag?
1: Het weekend ziet er een stuk rustiger uit. Zaterdag wel nog enkele buitjes die mogelijk zijn in Gelderland. Zeker in de ochtend is dat het geval. In de middag wordt het wat droger. Dan stijgt de temperatuur naar een graad of 19 of 20. Wel nog enigszins aan de koele kant. Zondag verwacht ik geen neerslag meer van betekenis in heel de provincie. De zon die gaat dan geregeld schijnen. En de temperatuur valt misschien weer een gaatje hoger uit. Maar nog steeds enigszins aan de koele kant met een graad of 20 op de meeste plekken.
0: Helemaal goed, we zijn bijgepraat. Dankjewel, Berend.
1: Doei doei.
0: Giovanka. On my way.

Giovanka On My Way. Heel lang geleden was hier een keer te gast. Toen was hij net begonnen als zangeres. Toen zei ik van, ach wat leuk, je bent geboren in Alkmaar. Zie ik op de Wikipedia. Ja, zegt ze, ja dat klopt. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Ik kom uit Amsterdam, ik woonde in Amsterdam. Maar de zus van mijn moeder, die woonde in Alkmaar. En op een dag ging mijn moeder eventjes naar haar zus toe in Alkmaar. En je raadt het al. Toen kwamen de weeën en toen is ze in Alkmaar bevallen. En dus staat er nu Alkmaar in haar paspoort. Giovanka Desiree Ostiana. Het is bijna 1 uur. We gaan op weg naar 1 uur en zometeen. Jan de Automan vertelt ons alles over de lampjes, het dashboard.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Files A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 11 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 11 minuten. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven momenteel iets meer dan een kwartier. A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg een half uur. A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Meer dan 40 minuten. Ook al is het maar 4 kilometer dat je daar stilstaat en langzaam aan het rijden bent. Sta je toch in de file? Zometeen Jan de Automan. Hij komt even langs en gaat ons alles vertellen over al die lampjes op het dashboard. Sommige kennen we, sommige kennen we helemaal niet, sommige begrijpen we niet. En ze hebben ook allemaal verschillende kleuren. En Jan, die weet er alles van.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Top 3. Met Erik van den Berg.

0: Talk Talk uit de jaren 80. Dam Dam Girl.
1: Bij de volgende microfoon linksaf. Jan de Automan. Je bestemming is bereikt.
0: Ah, Jan is er weer. We gaan het hebben over de lampjes op het dashboard. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Laten wij het eens gaan hebben over al die lampjes op het dashboard. Want dat zijn er nogal wat. En volgens mij steeds meer vroeger. Ja, okay. Er was maar een paar, maar tegenwoordig is het een...
2: Heb je even?
0: Ja, ik heb wel even.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Maar we hebben veel meer lampjes dan vroeger, toch?
2: Ja, vroeger was het olielampje. Nou, en dan je handrem. Nou, en dan was het een dynamo uiteraard. Maar daarna was het wel gebeurd. Dus waren er geen lampjes.
0: Ja, nou laten we eens met die lampjes beginnen. Het olielampje bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dat bestaat nog steeds. Want dat is ook wel
2: nog steeds.
0: Belangrijk natuurlijk, de olie in je motor. Als die gaat branden,
2: ja,
0: hoe nou, snel moet ik dan stoppen?
2: In ieder geval in de spiegel kijken rond. Niet gelijk in de ankers, want hij gelijk heeft schade. Maar wel gelijk stoppen en kijken wat er los is. En soms, maar dat kun je niet zien, is het een afwijking in de zender die dat aangeeft. Maar het kan ook gewoon dat je oliepeil veel te laag is. Dus dan is het wel handig om even de kleppen open te doen. Oliepeil controleren.
0: Maar kun je nog even doorrijden naar het dichtstbijzijnde garage of zo?
2: Ik zou het niet doen.
0: Oké, dus bij olie echt wel serieus nemen, dat lampje?
2: Want als blijkt dat de oliedruk weggevallen is, om welke reden dan ook, en je rijdt ermee door, dan heb je goede kans dat die motor kapot loopt.
0: Ja.
2: Nou, trek je de oliepeil eruit, er zit meer dan voldoende olie in, en je hoort verder niks rammelen, dan kun je erop gokken om naar een dichtstbijzijnde garage te rijden. Maar meestal hoor je het ook wel, dan denk ik, die motor begint te tikken. Dat is niet goed, stop dan maar gelijk, want je rijdt hem echt kapot.
0: En dan hebben we de koelvloeistof.
2: Exact hetzelfde verhaal. Kun je wel iets langer mee doorrijden. Loopt niet gelijk de motor kapot. Maar dan op een gegeven moment begint de stoom onder de dop. Komt de stoom eronder uit. Ja, nou, en dan is het kwestie van af laten koelen en bijvullen.
0: Ja.
2: Want het is, meestal is het wel het geval dat dus mensen niet op tijd de koelvloeistof bijvullen. En dan zit er te weinig in. Maar ja. Je kunt ook een lekkage hebben. Dat een of andere slang lek is. Maar dan zie je het, als je hem kant van de weg zet. Doe de klep open. Zie je wel dat ergens stoom, rook, komt er ergens uit. En dan zie je dat wel.
0: Maar nu hebben we de moderne auto en er zijn heel wat lampjes bijgekomen. Want alles valt natuurlijk tegenwoordig te meten. Dan wel door de computer, dan wel door andere mooie systemen. Je banden, alles. Je hebt overal een lampje voor.
2: Ja, nou, dat is het. Wat je net zegt, de banden. Banden vind ik nog zoiets van, oké, goed. Blijkt een spijker hier bijna een lekker band. Dat het ding aangeeft, je bandenspanning te laag. Maar dan hebben ze een bandenspanning van 2,2 of 1,8 staat erop. En die marge tussen die drukte die hebben moet en hetgeen wanneer het lampje gebrand. Dus hij moest dan met 2,2 moeten hebben. Dan gaat hij al branden bij 1,8. Dat is 4 tiende verschil. Een heel klein beetje. Kun je makkelijk mee naar huis rijden, maar dan gaat het lampje al branden. En mensen die dat niet weten, denken, god, wat doet dat toch? Mijn lampje brandt en dan mag ik hem aan de kant zetten. Terwijl alleen de bandenspanning iets onder peil is. Maar goed, heb je er een spijker in zitten, ja, dan is het handig om te weten welk het is. Daar geeft hij het meestal aan. En dan moet je dus de reservewiel erop leggen, als dat al in de auto zit.
0: Ja.
2: En anders in ieder geval een pompjomp zien en moppomp.
0: Maar ik denk dat we bij de wegenwacht regelmatig mensen langs de kant hebben staan, waar de band gewoon, nagenoeg goed is.
2: Ja,
0: maar dan is het lampje gaan branden.
2: Ja, dat is
0: dan
2: iets onder de waarde. En dat is wel vaak in dat systeem al staan, vind ik, dat ze die marge in die waarde wel heel erg krap houden. Een kleinigheid te weinig gaat dat lampje opbranden. Doe dat nou dat hij op de helft van de spanning is. Nou, wordt het echt te gek, ga dan branden. Maar niet dat er ietsjes uit is.
0: Ja.
2: Maar goed, dat zijn zulke dingen. En dat is hetzelfde voor het motormanagement systeem. Er zit ergens een sensor die begint te weigeren. Die doet iets niet.

0: gelijk, piem, motorcontrolelampje gebrand. Dus dat, met dat rode lampje met een motortje erin. En als je pech hebt, dan gaat hij in de noodloop. Dus dan trekt hij niet meer en hij hem staan. En ja. dan kun je gaan bellen. Terwijl er misschien alleen maar iets bij de kabeltje is wat niet lekker is. Of een bougie die niet goed werkt. Of een EGR-klep. Dan wordt het al haast te technisch. Maar ja. er zijn vaak dingen. Dus bultlampjes in de auto, het is prima. maar het rood brandt. Laat hem dan oranje branden van hou in de gaten.
1: Nou, je verschillende kleuren natuurlijk. Hè? De ja. rode, de gele, de nou, weet ik veel. De, precies, hoe roder, hoe ernstiger het moeten nemen.
0: Ja, rood is een foute boel, dat is sowieso. Maar als een lampje oranje gaat branden, dan geeft hij aan van er is wat mis. Dus laat, als je terugkomt, zo snel mogelijk bij de garage nakijken wat er aan de hand is. En een wit lampje is meestal een signaal van dat is er. Of je hebt dat een of andere apparaat aanstaan. Of je, ja, nou, dus, nou, de rest van je lampje is natuurlijk van je achteruitverwarming. Al dat soort dingen, die branden allemaal wel.
1: Ja, nog even terug naar het lampje voor de benzine. Dat overkomt ons allemaal. En dan vragen we ons toch allemaal hardop af. Want je durft het ook niet helemaal te testen zelf. Hoeveel kilometer kan ik dan ongeveer nog rijden?
0: Nou, dan moet je gewoon een keer een jerrycan met benzine. 20 liter neem je mee. dan ga je gewoon rijden. En op een gegeven moment brandt het lampje. En dan zegt hij reserve. En dan rij je door tot hij ermee ophoudt. En dan kijk je goed op je teller van hoeveel die kan. En daar staan, ik schat dus, er zit verschillen met tussen de 40 en de 80 of 100 kilometer kun je op reserve wel rijden. Dus dat ligt er een beetje aan. Dus. Maar goed, als je binnen 40 of 60 kilometer geen pompstation meer vindt in Nederland, dan is het wel heel spannend.
1: Nee, daarom, dat scheelt in Nederland natuurlijk.
0: In Rusland, daar kan me dat voorstellen. en dan zie je in de Tundra en dan vind je voorlopig geen pompstation.
1: Twee dagen rijden voordat je bij het volgende pompstation bent.
0: Ja, precies. Dus nee, dat is die benzinelampjes, het is in de gaten houden. Ik bedoel, en je ziet ook wel, als je rijdt, nou, ik moet binnenkort tanken, want het schiet aardig op, dan gaat het lampje branden en rijden ze nog vrolijk door. Ja, dan sta je op een gegeven moment zonder. Ja, nou, dat is, of dat zo slim is, weet ik niet, maar.
1: De lampjes in de auto. Dankjewel, Jan.
0: Alsjeblieft, graag gedaan.

Rugged Man, Elton John. Komende dagen op Radio Gelderland onder meer weer Even Buurten. Dat is zaterdag tussen 12 en 2 met Xandra. En zij heeft onder meer te gast morgenmiddag op Radio Gelderland. Zanger Dick van Altena. Die houdt eind van deze maand weer zijn jaarlijkse picknick. Meerdaags muziekfeest in de buitenlucht. Met geweldige muzikanten en natuurlijk veel muziek door Dick zelf. En je kent Dick, die speelt van alles. Nederlands dialect, grootste country klassiekers brengt hij graag ten gehore. Kortom, dat wordt een mooie muzikale picknick. Om alvast een beetje in de stemming te komen, heb ik een van zijn covers erbij gepakt. Hij speelt graag Johnny Cash en dat doet hij geweldig. I still miss someone.

I Still Miss Someone. Dick van Altena morgen dus de gast bij Even Buurten. Alvast eventjes een alert, opgelet. En zometeen ga ik de vraag nog één keer stellen als het gaat om de prijsvraag. Rondje Gelderland te verdienen is die prachtige elektrische fiets. Met alle gemakken voorzien, alle mooiste. Ach, het is een fantastische fiets. Die wil je gewoon winnen. Als je hebt meegespeeld deze week en je hebt de laatste vraag nog niet beantwoord, opgelet, zometeen gaat die komen. En zometeen heb ik ook nog een leuke tip voor morgen. De Nunspeetse Heideloop. Lekker wandelen in de buurt van Nunspeet, Vierhouten. Prachtig natuurlijk, hè. Afstanden van 5 tot 30 kilometer, dus voor elk wat wils. Tot 3 op Radio Gelderland. Ik heb Alan Parsons Project voor.

0: The Road to Mandalay, Robbie Williams. Pep van plan om een liedje van Martha en de Vandellas te laten horen. Dancing in the Street. Ja, ik kan dat. Ik kom toch weer even terug op het feit dat die Martha Reeves, die is inmiddels een jaar of 80. En die werd een paar weken geleden uitgenodigd om bij een baseballgame het Amerikaanse volkslied te zingen. En dat ging helemaal mis. Dat ging helemaal fout. Er waren twee achtergrondzangeressen. Nou, die konden er ook waarschijnlijk helemaal niks van. En die Martha Reeves die ging dat compenseren. Of die was gewoon niet in vorm. Of er was wat anders mis. Maar dat klonk gewoon echt verschrikkelijk. Ik heb het al een keertje eerder laten horen, maar ik vind het zo leuk. Ja, het is al curieus natuurlijk. Zal ik het nee, ik ga het niet elke keer als ik Martha en de Vandellas laten horen of iets van Martha Reeves om dat al even te laten horen natuurlijk. Maar zo klonk dat. Ja. De oren en ogen open. Het ligt niet aan uw toestel. Hij zweet niet van opgeven, ze gaat gewoon nog even lekker aanzetten.
1: And the rockets red glare, the bombs bursting in air.
0: Het is ook een doodstil in het stadion, iedereen kijkt verbijsterd toe.
1: Still there.
0: Ach, kan iedereen gebeuren. Martha en de Vandellas, Dancing in the Street.

0: 12 minuten over half 2 geworden, Radio Gelderland. En je weet het, op vrijdagmiddag geef ik altijd een tip voor het weekend. Een sportieve tip om lekker te gaan fietsen, te gaan hardlopen, te gaan wandelen of iets anders sportiefs te gaan ondernemen. En vandaag de Nunspeetse Heideloop. Die is morgen weer. Klaas-Jan Kok van de Nunspeetse Heideloop aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Morgen gaat het plaatsvinden. Wordt het een beetje fatsoenlijk wandelweer?
1: Nou, volgens de laatste berichten hebben we in de ochtend misschien de kans op een kleine bui. Maar daarna gaat de zon schijnen en wordt het schitterend wandelweer.
0: Kijk, en door een klein buitje laten we ons niet weer houden natuurlijk.
1: Natuurlijk niet. We zijn niet van suiker gemaakt. Hè?
0: Zo is het, zo is het. De Heideloop, waar wordt die gehouden en wat voor afstanden zijn er te lopen?
1: Nou, we organiseren de Nunspeetse Heideloop vanuit het dorpshuis de Horsterhoek in Vierhouten. Mensen zijn welkom vanaf 8 uur 's ochtends en kunnen starten dan tot een uur of 10. En we hebben 3 lussen uitgezet van 5, van 10 en van 15 kilometer. En die kunnen gecombineerd worden tot 25 en zelfs 30 kilometer voor de echte diehards. Dus voor ieder wat wils. Dus ben je een gezin met kinderen, dan is de 5 kilometer misschien iets voor jou. En voor de echte geoefenaars, echte geoefende wandelaars, die kunnen zelfs 30 kilometer lopen over schitterende heide.
0: Ja, prachtig. In 2009 werd het voor het eerste keer gehouden. Is er elk jaar precies dezelfde route of proberen jullie juist elk jaar een andere touch aan te geven?
1: Ja, nee, we houden allemaal van variatie. Hè? Dus we proberen daar natuurlijk ieder jaar weer onze draai aan te geven. En het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van of er werkzaamheden zijn op de heide of in de bossen waar we doorheen gaan. Dus ieder jaar wordt het aangepast, afhankelijk van de situatie op dat moment. En ook dit jaar hebben we er weer geprobeerd iets moois van te maken.
0: Ja, de paarse bloeiende heide, daar gaan we natuurlijk voor. Maar is de heide wel paars op dit moment?
1: Jazeker. Ik weet niet of je recentelijk nog langs de heide bent gereden of gefietst.
0: Nee, ik heb het dus nog niet gezien. Dus ik was benieuwd. Ik denk, het weer is toch een beetje. We hebben een gekke zomer achter de rug, maar de heide is al mooi paars.
1: Dat klopt. Ja, zeker.
0: Kijk, dat pakken we dat mooi eventjes mee. Wat zijn nog verder de adviezen? Vierhout is nu niet zo heel erg groot. Waar kan er bijvoorbeeld het beste geparkeerd worden?
1: Nou, er is een parkeerplaats in de buurt van het dorpshuis. Dat is 2 minuten lopen vanaf het dorpshuis. Er is een ruime parkeerplaats naast het voetbalveld. En ook in de straat bij het dorpshuis kan er geparkeerd worden. En we hebben ook iemand daar staan om die mensen die met de auto komen, om die even een handje te helpen. En de mensen zijn welkom vanaf 8 uur. Er staat de koffie klaar. En de mensen krijgen ook nog een plakje cake. Dus er is eigenlijk geen reden om niet te komen.
0: Dat zou ik zeggen. Allemaal naar Vierhouten morgen. Mooi wandelen over de heide. De Nunspeetse Heideloop. Er is een website, er is een Facebookpagina. Nou, dat wijst zich allemaal helemaal vanzelf. Heel veel wandelplezier morgen. Dank voor de toelichting.
1: Dankjewel.

0: Smokey, it's your life. Deze hele maand kun je elektrische fietsen winnen bij Radio Gelderland. We spelen spel rond de Rondje Gelderland, dat is ons zomertelevisieprogramma. Esther en Frank die gaan op de fiets naar onze provincie. We leren heel wat kennen van onze eigen provincie. We ontdekken prachtige routes, kortom de moeite waard om daarnaar te kijken. En elke dag stellen we op Radio Gelderland een vraag over het programma van de avond ervoor. Je kunt dat live kijken, maar je kunt er op je gemak even gaan terugkijken natuurlijk. Via de website of via de app. Nou, dus via alle mogelijke manieren is dat te doen. Dit keer gaat de vraag over gisteravond. Esther reed de kersenroute. Culemborg. En de vraag die ik stel over dat programma is: wat luidt daar iedere avond en hoe laat luidt die? Ik vind het een prachtige zin dit. Wat luidt daar en hoe laat luidt die? Luister goed, dit komt uit het programma van gisteren.
1: We hebben ook elke avond om 10 luid in Culemborg te... In de middeleeuwen hadden mensen natuurlijk geen klok. En waren er rondreizende bendes. Dus dan ging de... Om de mensen die buiten de poort verbleven naar binnen te roepen... van het is tijd om naar binnen te gaan, dan ben je veilig.
0: Toestanden waren dat ze in de buurt van Culemborg. Levensgevaarlijk in de tijd. Er is een kwistig met de toeter doorheen getoeterd. Ik laat het nog één keer horen. De vraag is dus, wat luidt daar elke avond en hoe laat luidt die?
1: We hebben ook om elke avond om luid in Culemborg te... In de middeleeuwen hadden mensen natuurlijk geen klok. En waren er rondreizende bendes. Dus dan ging de... Om de mensen die buiten de poort verbleven naar binnen te roepen... van het is tijd om naar binnen te gaan, dan ben je veilig.
0: Nou, dan ben je veilig. Radiogelderland.nl, als je daar naartoe gaat... Zie een groot gifgroen vak met alle instructies, met wijst zich allemaal vanzelf. Wat luidt daar elke avond en hoe laat?

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
1: Reis weer met Golden eSIM.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Nissing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Het hart wordt niet dement van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
15: Wat een goed plan.
14: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
15: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
14: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Tot 3. Met Erik van den

0: Rise to the Occasion. Hier op Radio Gelderland. In tot 3, Climbing Fisher.
1: De klok op rock.
0: We zetten de klok op rock. We zetten de klok op punk rock. Trouwens, het is dit jaar 50 jaar geleden dat de punk zijn entree maakte in de wereld. Dat gaan wij vieren. Eind van september. Met een hele avond punk op Radio Gelderland. Heb je daar ideeën bij, suggesties? Nou, laat het vooral weten. Maar wanneer is iets punk, hè? Je denkt toch gauw een beetje aan onbehouden, onbeschaafd, ruig. Garage, rock. Zo van, maak maar muziek als het maar hard is. Het hoeft niet goed te zijn. Maar goed, kijk je naar de grote punk act, dan zitten daar gewoon hele goede muzikale dingen bij natuurlijk. Hè. Dat zijn gewoon prima muzikanten. 1977, The Ramones. Rock'n'Roll High School. In 1980 een hit in de hitparade in Nederland zelfs.

0: Zo, het was alweer afgelopen.
1: Opletten, Erik.
0: Ja.
1: Wij waren ook alweer veel te druk over het weekend aan het praten.
0: Precies, Sim. Wat ga jij het weekend doen allemaal? Ja. Maar we moeten nog even een lifehack gaan doen. En dit keer een soort andere insteek. Meestal hebben wij ook wel een deel van de oplossing. Maar nu kwam ons een verhaal ter oren waar wij meer van wilden weten.
1: We snapten er echt niks van, hè, Erik?
0: Nee, nou ja, er kwam een collega en die, ik weet niet eens hoe we erop kwamen, maar die zegt van, weet je dat als je je spijkerbroek schoon wilt krijgen, dat je hem ook in de vriezer kunt leggen?
1: En toen dacht ik, nou wordt mij de gek aangestoken, dacht ik.
0: Precies, en bij mij ging er ook geen lampje branden, moet ik zeggen. Bovendien, mijn vriezer ligt gewoon vol met brood en ijs.
1: Ik vind het ook wel heel onpraktisch, hoor, dat op het moment dat ik mijn la open doe en ik moet eerst allemaal biefstukken en magnums eruit halen, dan tegen de tijd dat die broek erin past, dan pas ik straks die broek niet meer.
0: En zo'n grote vriezer heb ik nou ook weer niet. En de meeste mensen volgens mij niet. Dus een spijkerbroek of twee, nou, dan mag je behoorlijk wat ruimte. Moet ik eerst een hele avondje al die Ben & Jerry's ijs en de magnums en de andere moet ik eerst opeten?
1: Ja, en tegen de tijd dat je het op hebt, past je broek toch niet meer. Dus
0: precies.
1: Onhandig. Dus,
0: maar goed dat je bij jou ook geen lampje ging branden. Maar ik heb wel even gegoogeld. Het is oma's tip, stond het ergens bij. Ja, dus blijkbaar is het wel een van oudsher iets wat...
1: Nou, je snapt dat ik het natuurlijk ook even heb uitgezocht. Ja, het idee, dat klopt wel. Want wat je dus wel kan doen, een broek tijdelijk wat frisser laten ruiken. Voor een jeans die niet echt vies is, kan luchten overigens ongeveer hetzelfde effect hebben.
0: Gewoon buiten even hangen.
1: Ja, alleen tegen bacteriën en viezigheid doet de vriezer veel minder dan vaak wordt beweerd. De kou doodt de meeste bacteriën niet. Ze worden tijdelijk minder actief en kunnen dus na het ontdooien gewoon weer verder groeien. Ook huidvet, zweet en vuil verdwijnen natuurlijk niet. Dus eigenlijk hartstikke mooi. Het werkt voor geen hol.
0: Nee, ik vind de combinatie met mijn vriezer ook niet zo'n hele fijne. Daar leg ik dan inderdaad mijn eten neer en mijn ijsjes en zo.
1: Dat je nog
0: om daar dan de vuile was ook bij in te stoppen.
1: De bami van vorige week, weet je wel. Nee.
0: Nee, dat... Nou, heb je daar ervaring mee? Of heb je misschien een andere tip voor... Wat ik zie dat mensen zeggen van... Nou, ik ben een beetje bang voor mijn jeans in de wasmachine. Dat heb ik daar nog nooit gehad. Ik denk, juist bij jeans. Nou, dat is een robuust kledingstuk. Dat kan wel een stootje hebben.
1: Het kan wel iets krimpen. Ik heb bijvoorbeeld ook wel van die nette broeken. Daarvan merk ik ook altijd wel. Of broeken die duur zijn geweest. Dat ik denk, nou, ik doe het maar even op een koude was, denk ik dan. Dat heb ik gisteren bijvoorbeeld nog gedaan.
0: Ja, goed. Ja, gewoon, nou, voor de zekerheid.
1: Voor de zekerheid.
0: Voor de zekerheid, precies. Ja, ja. De vriezer en kledingstukken. Of misschien gebruik je het wel voor andere dingen. Kussens. Ik weet het allemaal niet. Je kunt het overal voor verzinnen natuurlijk. Heb je daar ervaring mee? Wij zijn zeer, zeer benieuwd.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: heeft maar een bescheiden aantal hits gehad, maar wel een paar hele grote. Dat scheelt dan weer, hè. Hij heeft er zelf niks meer aan. Al lang geleden overleden. Dan Hartman, Relight My Fire. Je spijkerbroek in de vriezer stoppen, helpt dat ergens voor of ergens tegen? Nou, dat hebben we uitgezocht.
1: Niet echt eigenlijk, hè?
0: Eigenlijk kun je beter je ijsjes en het eten in de doen. Het is wel, zo laat Dini weten, handig tegen bijvoorbeeld kriebelende truien. Als je een volle trui hebt en die kriebelt, schijnt een tijdje in de vriezer.
1: Ja, maar die koop ik dus al per definitie niet.
0: Een trui die kriebelt?
1: Nee. Denk ik dat een andere kriebelende trui.
0: Dat lijkt me sowieso. Sowieso. Ik heb ooit een volle trui gekocht. Ik dacht, het ziet er leuk uit. En het enige wat ik de hele winter heb gedacht, wat is het ding warm?
1: Ja.
0: Het is eigenlijk overdreven warm eigenlijk.
1: Zo deed ik ooit per ongeluk een wollen trui in de wasmachine.
0: Oké. Okay.
1: Ook niet handig. Het was ineens een naveltruitje.
0: Ja, nee, die zijn heel gevoelig voor warmte inderdaad.
1: Aldoende leert men.
0: Je zou wel in de vriezer eventueel ongedierte kunnen doden, insecten, mijten of mottenlarven. Nou, als dat toch in je kleding komt, dan moet je ook wel gaan afvragen wat er misgaat met je huishouden, toch?
1: Op zich, ja.
0: Wanneer heb je... Ik heb nog nooit gehoord dat iemand motten in zijn kleding heeft.
1: Nee.
0: Nou, dat moet je volgens mij... Ja.
1: Nee, ik kan ook niemand bedenken.
0: Nee, precies. Gerry, je had hem wel gereageerd. Wat zei ze er nou van?
1: Ja, Gerry zei, ik gooi ze gewoon... We hebben het over de broeken dan, hè? Ik gooi ze gewoon in de wasmachine op 30 graden. Maar zonder wasverzachter, wel gewoon wasmiddel. Dus wat ik net zei over dat ik toch wat voorzichtiger ben met mijn mooie broeken. Dat kan blijkbaar dus gewoon, zegt Gerry. Ja. Gerry doet het althans.
0: Sowieso, wel goed. Als je mooie kleding hebt, gewoon eventjes wat minder warm, iets minder lang. Dan wees er voorzichtig op.
1: Ja.
0: Helemaal goed. Even iets anders. Komend weekend, Hunterpop. Het gaat vandaag beginnen. Vandaag natuurlijk Rutger van Barneveld. De Zoele Zomernachten zal er hard worden meegezongen. Jij gaat morgen ook nog eventjes een kijkje nemen.
1: Ja, ik ga morgen ook naar Ulft.
0: Het is een enorm aanbod. Veel tribute bands van Pearl Jam, van K3, van De Dijk zelfs.
1: Dit is al het derde jaar op rij dat ik ga. Want voorheen ging ik altijd tijdens dit weekend naar Lowlands. Maar dat station ben ik een beetje gepasseerd.
0: Oh ja, je bent Lowlands ligt achter je.
1: Lowlands heb ik achter me gelaten. Dus ik zoek het nu bij ons in de provincie. Maar het leuke aan Hunterpop is, het is helemaal niet zo'n heel groot festival, maar er staan wel altijd hele grote namen. Bijvoorbeeld zoals morgen hebben we Bluff, Somjeu, Direct, Suzanne en Freek, noem maar op. Dat zijn echt natuurlijk wel flinke namen.
0: Pommelien Thijs,
1: Therapy, leuk. Bente,
0: nee, hartstikke
1: Wolf,
0: goed.
1: Echt leuk. Bukkers ook trouwens.
0: Ja, nee, voor elk wat wils. Waar kom je speciaal voor? Is er iets waar je naar uitkijkt?
1: Nou, ik vind Somjeu ook wel een hele goede live band. Bluff heb ik nog nooit gezien, lijkt me wel heel erg leuk. Maar mijn all-time favorite is toch wel Direct, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Dat vind ik zo'n geweldige live band. Ik heb ze denk ik al een stuk of 10 keer gezien. Maar dat vind ik echt zo vet. Ze nemen ook echt altijd een hele grote live band mee. Met blazers en alles. Het is echt fantastisch. Dus mocht je morgen gaan, gaat dat zien. Gaat dat zien.
0: En je gelooft het niet, maar ik heb Direct voor je.
1: Oh, echt?
0: Ah, en zometeen trouwens ook nog Bluff.

Ook zij staan op Hunterpop. Morgenavond zijn zij een van de afsluitende acts. Ik geloof het om 10:30 optreden. Direct Sol Duran. Zometeen een van de andere optredende artiesten op Hunterpop van dit jaar, namelijk Bluff. Maar die zitten in de 3-voor-3. Als je voetbal wil kijken, zeker als je Europees voetbal wil kijken, de Europacup-wedstrijden van de Nederlandse clubs, dan is dat een hele toestand. Want vroeger werd dat gewoon uitgezonden. Vroeger mensen, we worden oud. Gewoon bij de NOS natuurlijk. Sindsdien is dat allemaal anders geworden natuurlijk. Het ene jaar zendt RTL het uit. Het andere jaar moet je bij SBS kijken. En tegenwoordig zijn er alle streamingsdiensten bijgekomen. Nou, dit kan zijn dat de ene club bij de ene streamingsdienst zit, bij de andere zit weer bij een andere. Zo was het dat Talpa en het streamingsplatform Kijk de wedstrijden van Ajax gingen uitzenden. Daar moest €5 voor worden afgetikt en dan mocht je kijken naar de wedstrijd. Maar oh wonder, het lukte allemaal niet. De computers werkten allemaal niet goed bij Talpa. En een hoop Ajax-fans hebben dus de Europacup-wedstrijd van Ajax gisteren niet kunnen volgen. Of alleen maar met horten en stoten. Nou, Talpa die bekent schuld en die compenseert alle mensen die hebben gekeken. Iedereen die betaald heeft aan Talpa, €4,99. Jullie krijgen allemaal je geld terug. En Ajax, die heeft het goed gedaan, hè? 4-2 gewonnen. Dus het Europees voetbal krijgt nog een vervolg. Kun je de volgende wedstrijd weer kopen voor €4,99 bij Talpa.

niet dat hij dat niet tot een goed einde gaat brengen. Maar dan is de finale van deze week in de strijd om de elektrische fiets. Het rondje Gelderland, dus heb je meegedaan. Blijf bij de telefoon zitten. Zo meteen in de 3 voor 3. Raccoon, Bluff en Danny Vera. Maar eerst Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Cherchez la femme. Boer zoekt vrouw, zeg maar. Maar dan anders.

0: zingen toch duidelijk Cherchez la femme? Of ben ik nou gek? Maar het heet Cherchez la femme met een E. Dr. Bassett's Original Savannah Man.
1: 3 voor 3.
0: En Karsten is nog eventjes koffie aan het halen. Die spreken we zo meteen. We gaan naar de 3 voor 3. En dit keer ga ik niet verklappen wat de link is tussen de bands. Maak er een soort thuisspelletje van. Weet jij het? Een soort popquizje. Danny Vera, Bluff en Raccoon.
1: 3 voor 3.

0: live gaat iedereen daar nu meedoen. Hè? Was jij maar hier. Zij zijn een van de acts die optreden bij Huntepop morgen. En dan zal dit misschien ook alweer voorbij komen. Was jij maar hier. Bluff. Karsten is binnen met een verse espresso. Ja. Echt de laatste, echt waar.
1: Ik ben er.
0: Ik zit wel aan mijn tax, geloof ik, inmiddels.
2: Ja, ik heb er denk ik al wel 3 voor jou gehaald.
0: Ah, heerlijk, man. Nou, maar het zijn maar kleine bakjes, hè, die espressootjes.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Mag je er 2 keer zoveel van hebben, natuurlijk. Zo wil ik graag even naar jouw programma kijken. En natuurlijk naar de ontknoping van de elektrische fietswedstrijd.
2: Ja, dat wordt echt spannend.
0: Doe het eerst maar eventjes. Dan ga ik zo de quizvraag van de dag aan jou stellen. Zometeen de ontknoping van de elektrische fiets. Het is weer zover.
2: Ja, dat klopt. De derde keer alweer, hè?
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, natuurlijk. En volgende week heb je ook nog kans. Dus stel je wordt deze keer niet teruggebeld of je hebt een antwoord gemist of zo. Geen nood, want volgende week maak je alsnog kans op een e-bike. Maar vanmiddag gaat hij eruit. Ik kan al verklappen. Na 4:00.
0: Oké, okay, en als je...
2: Maar je hebt nu nog, even kijken, 7 minuten om je laatste antwoord in te vullen.
0: Ja, de jury gaat om 3:00 kijken van wat er allemaal is ingevuld. Dus mocht je op wat voor reden ook nog niet hebben meegedaan... Ja. Het kan nog tot...
2: Tot 3:00.
0: Nog 7 minuutjes. Ja, daar zit het recht op.
2: En als je dan wordt gebeld en je komt echt in de uitzending, dan pas... En je hebt al die antwoorden goed. Ja, dan win je die e-bike. Maar heb je hem gezien?
0: Ja, man, het is ongelooflijk. Het is echt een dure fiets.
2: Ja,
0: en een mooie fiets.
2: Het is een hele dure. Ik kan hem niet betalen.
0: Nee, het is een fantastische prijs. Dus ja. Ik ben zeer benieuwd. Zometeen de ontknoping. En volgende week nog 1 keer.
2: Heb jij zelf eigenlijk een e-bike of niet?
0: Nee.
2: Of doe jij het gewoon nog op een normaal fietsje?
0: Ik heb niet eens een fiets.
2: Heb je geen fiets?
0: Stom, hè? Nee. Ja, ik woon in een dorp waar alles wat te lopen is. En als ik een fiets nodig heb, neem ik de fiets van mijn dochter.
2: Ja?
0: Dat is wel een elektrische fiets. Maar die zet ik daar vaak niet aan, zegt het in mijn voordeel bij.
2: Nou,
0: dit is ook minder dan 1 kilometer naar de supermarkt. Ook,
2: nou, dat scheelt wel. Nou, je hebt nog een 5 minuten om de antwoorden in te vullen, Erik.
0: Ja, alle 5 met terugwerkende kracht.
2: Ja.
0: De 3 voor 3. Vandaag had ik Raccoon, Bluff en Danny Vera. Nou, Karsten, we gaan een popquiz met jou spelen. Wat is de overeenkomst tussen deze 3 artiesten?
2: Zeeland.
0: Ongelooflijk, hij weet het gewoon. Hè?
2: Ja, volgens mij komt Danny Vera uit Goes.
0: Danny Vera Goes. Nee, dat is niet Goes.
2: Middelburg dan?
0: Ja, Middelburg. Ja, Middelburg. Woont hij nog steeds? Bluff, waar gaan we die plaatsen in?
2: Ja, ik wil zeggen Zoutelanden, maar dat zal wel niet.
0: Vlissingen. En dan Raccoon.
2: En Raccoon. Ja, dat hoor ik altijd alleen maar, die Zeeuwse band, Raccoon, die komen uit... Ja, die wel ook uit Middelburg?
0: Nee, die kwamen uit Goes. Maar ik vond het toch goed. Ik reken het goed. Zometeen thuis in Gelderland met Karsten.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan kijken we even naar de files in Gelderland. Dit zijn ze van 15 minuten en langer. We beginnen op de A12. Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 17 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Haps, 22 minuten. Thuis in Gelderland, zometeen met onder andere Billy Idol en The Shirts.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
13: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Thuis in Gelderland.

Billy Idol hier bij Radio Gelderland en Sweet 16. Nou, dat is al wel even geleden. Toen zat ik gewoon altijd lekker bij mijn vader en moeder thuis op de bank. En daarna ging het helemaal fout. Nou, dat valt ook nog wel mee. Wat deed jij eigenlijk toen je 16 was? Laat het even weten via de Radio Gelderland app. Ik ben wel benieuwd. Ja, je hoorde het net al bij Erik. De fiets die gaat weggegeven worden als jij vanmiddag dit geluid hoort. Ja, dan heb je hem. Dan heb je die spiksplinternieuwe e-bike te pakken. Dan had je wel iets moeten doen. Dan had je voor 3 uur al 5 goede antwoorden van het Rondje Gelderland moeten ingeleverd moeten hebben via de site. Nou, dat is redelijk makkelijk. Volgende week heb je nog een kans voor een e-bike. Dus op blijven letten, het Rondje Gelderland. Dat is dus een programma op Omroep Gelderland. Dan hoor je iedere dag een vraag hier in de uitzending. Maar over de hele dag heb je die vraag goed en heb je alle 5 de vragen goed, dan maak je dus kans op die e-bike. En 1 iemand die vanmiddag alle 5 die vragen goed heeft beantwoord, die wordt zometeen over een klein uurtje, nou, voor een

0: keer. Want het is voor mij voorlopig de laatste keer dat ik thuis in Gelderland presenteer. Hallo, ik ben Karsten van Dijk. En daarom dacht ik, weet je wat? Ik zet er gewoon een van mijn favoriete eigen bandjes in. En dan mag jij kiezen welke plaat ik dan van die bandjes ga draaien. Die band bestaat al verschrikkelijk lang. Vanaf de jaren 70 hebben ze al hits, tenminste in Amerika. In Nederland zijn ze pas later echt bekend geworden. Dat komt onder andere door een rapduo. Heel raar, trio zelfs. Maar in Nederland zijn ze toch ook wel bekend geworden. Dat nummer uit de jaren 70. En dat kent iedereen wel. En in de jaren 80 hebben ze een bekend nummer. En in de jaren 90. En één van die drie, die mag jij nu kiezen. Ik heb het over Aerosmith.
1: 1.
0: Uit de jaren 70.

Welke wil jij horen van Aerosmith? Uit de 70s, Dream On. Uit 89, The Other Side. Of uit 1998 alweer, I Don't Wanna Miss A Thing. Een van die drie plaatjes hoor je zo meteen bij Radio Gelderland in Thuis met Gelderland. Geef het door via de Radio Gelderland.

0: niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Nou, wat je net op het laatst hoorde, dat gejuich. Misschien ben jij dat zometeen wel als je die e-bike wint. Je weet het nooit. Die geven we over een uurtje weg. Dus als je al die 5 antwoorden hebt ingevuld en je denkt, ah, ik heb ze wel goed. Misschien bellen we je dan zometeen wel terug. Nu de gouden wissellijst in Thuis in Gelderland. En ik zei het al over mijn favoriete bandje. Want ik denk, ja, dit is toch een van de laatste keren dat ik hier zit. Dus laat ik gewoon mijn eigen favoriete bandje er lekker bij pakken. Waarom ook niet? En dan een nummer uit de jaren 70, 80 en 90. Ik had er zelfs nog één uit 2000 kunnen pakken. Maar vond ik iets minder leuk. Dus we doen het met deze 3. En welke 3 waar het over ging, dat hoor je nu.
1: 1.
0: Dream On uit de

The Other Side uit 89. En I Don't Wanna Miss A Thing uit 98 alweer. Alles opgeteld, afgetrokken en gekeken. Wat kan het worden? Eerst was het echt nog wel I Don't Wanna Miss A Thing uit Armageddon natuurlijk, die film. Toen Bruce Willis de wereld nog moest redden. En toen werd het toch, kwam Other Side ook ineens van die kant. Die kwam iets naar boven. Nou, je voelt hem al aankomen. Wouter, Hans, onder andere, Marco, Edith. Ze kozen allemaal voor het allereerste hit van Aerosmith. In Amerika dan. Dream on.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6 op Radio Gelderland.

0: Kim Wilde, ondertussen al 65 jaar. Je zou denken, ze mag ondertussen wel met pensioen. Maar geen denken aan hoor, geen haar op de roof die eraan denkt. Want ze vindt het nog steeds om af en toe ook gewoon lekker op te treden. En gelijk heeft ze. Zometeen in Thuis in Gelderland hebben we nog muziek voor je. Van onder andere, nou echt een hele lekkere lijst, Eternal en The Free. Komt eraan.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Ja, ik druk op 36 verschillende knopjes, klopt inderdaad.
11: Waarom doe je dat dan ook?
0: Ja, dat weet ik niet, Joy, maar ja, maakt ook niet uit. Ik was een beetje verslag door Job Cohen, die ik in de reclame hoorde. Ik dacht dat ik in 2 voor 12 zat. Die spreekt daar de filmpjes in.
11: Nee, je bent gewoon bij Radio Gelderland.
0: Ja, je bent bij Radio Gelderland. Thuis in Gelderland, kan ik je zelf zeggen. En met natuurlijk het weer. In Groesbeek is het 18,3 graden en in Koudhoorn is het 21,2. Vanmiddag wisselvallig. Er kunnen echt nog bergbuien over de provincie heen trekken. En die kunnen best pittig zijn. Met fikse regenval en onweer. 20 graden wordt het ongeveer vanavond en vannacht. Lange tijd droog. Later in de nacht weer kans op buien. En voor het nieuws uit Gelderland, Joy.
11: Hallo. In Arnhem is vrijdagochtend een persoon uit de Rijn gered ter hoogte van de uiterwaarden van Arnhem-Zuid. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar hoe de persoon te water is geraakt, dat is onbekend. Iets leuks op Huntepop in Ulft is dit weekend, begint vandaag, een 25 meter brede disco-dome te zien, een hele grote tent. En die was dus oorspronkelijk voor Tomorrowland bedoeld. Festivalorganisatoren, zo, leuk woord voor Scrabble.
0: Ja, festivalorganisatoren.
11: Ja, of Galgje. Ja. In ieder geval uit 15 landen komen kijken naar deze nieuwe attractie waar de organisatie stiekem heel trots op is. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
0: Ja, dan wordt het echt wel druk op de weg. Het is natuurlijk ook vrijdagmiddag. Het is gewoon avondspits. Deze zijn van 15 minuten en langer. Dan beginnen we op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. 18 minuten sta je daar stil. Dan gaan we naar de A50, schrik niet. Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 71 minuten sta je daar vast door een ongeluk. Ja, de weg is wel weer vrij, dus hij zal wat afnemen. De A348 dan, Doesburg richting Arnhem, tussen Velp en knooppunt Velpenbroek. 35 minuten, sta je daar vast.
12: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
13: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
13: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Thuis in Gelderland.

Ja, van Eternal hadden we al wel eens gehoord. Die hadden al wel een paar kleine hitjes gescoord. Maar B.B. Winans, daar hadden we eigenlijk nog nooit van gehoord. Een wat oudere man, wie kan dat toch zijn? En die deed dus ineens mee met Eternal. En in de 90's scoorde ze een hele dikke vette hit. I Wanna Be The Only One bij Radio Gelderland. Dit is Thuis in Gelderland tot 6 uur met zometeen. Als je deze dingetjes hoort, dan weet je het wel. Ik trek aan mijn bel en dan heb je die e-bike gewonnen, hoor. Ja, dat is toch wat. Spik, splinternieuw, we hebben er al 2 weggegeven. Vorige week vrijdag en die vrijdag ervoor. En zometeen gaat het nog een keer gebeuren. Die e-bike bij Rondje Gelderland. Heb je 5 antwoorden opgestuurd afgelopen week? Nou, misschien word je dan zometeen wel gebeld. Joy is nu achter de schermen. Even kijken. Ja, waar ben je, Joy? Ze houdt zich heel stil, want ze is er heel druk bezig om de laatste kandidaat aan het terug te bellen. Om te kijken wie er wel opneemt, hè? Want we willen wel iemand die het goed heeft en opneemt. Dus dat wordt toch wel heel erg spannend. En zometeen natuurlijk, wat je van ons gewend bent in Thuis met Gelderland, memory! En dat wordt een hele culturele memory. Het gaat namelijk over schilderijen, schilders. Nou ja, eigenlijk een museumwaardige memory is het eigenlijk wel. Waar het precies over gaat, hoor je zo meteen. Na Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

0: Radio Gelderland.
1: Joy, deze is speciaal voor jou.
2: Oh, bedankt.
1: Enjoy.
2: Dank u.
1: Voor de vrijdagmiddagborrel. Hier bij Thuis in Gelderland. Wat is het?
2: Brisket All.
1: Van?
2: Bruno Mars.

0: mooi, toch?
1: Ja, het is wel echt prachtig. Je hebt helemaal gelijk, Joy.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, de vrijdagmiddagborrel thuis in Gelderland met Bruno Mars. Hoe vaak had hij nou in de arena gestaan? 4 keer?
0: 4 keer.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Ja, echt geweldig. Wat een wereldartiest, joh. Maar ik heb al het idee dat ik daar veel te vaak over praat. Maar
1: dat klopt.
0: Nou, laten we het dan maar over andere dingen hebben.
1: Ja, precies.
0: Want je memory spelen.
1: Ja, en ik wil het een beetje cultureel aanpakken. Iedereen weet wel ongeveer tegenwoordig waar memory over gaat. Je hoort 6 singeltjes. 2 zijn van dezelfde artiest. En dan kun je je antwoorden welke 2 dus bij elkaar horen. Of welke 2 kaartjes van dezelfde zijn. Dat stuur je door via de Radio Gelderland app. Of wil je die app niet downloaden? Geen paniek. 06-22-22-13-43. Dan kun je het ook gewoon sturen, hè?
0: En jij hangt er de hele week al een thema aan.
1: Ja, ik hang er heel de week al een thema aan. En ik heb deze. Ik las vanmorgen iets heel opzienbarends. Ik wist helemaal niet dat dat kon eigenlijk. Dat
0: Vertel.
1: Schilderijen worden ook wel eens gewoon uitgewisseld in de hele wereld. Zo ben ik wel eens in New York geweest. En daar hadden ze een kamer vol met Rembrandts hangen. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik ook echt een schilderij van Rembrandt ook zag hangen. Ben je in New York, weet je wel? Terwijl ze het hier in Amsterdam. Hangt het vol in het Rijksmuseum.
0: Zeker, en dat wisselen ze dan uit of zo?
1: En dat wisselen ze af en toe uit. Nu,
0: een soort Pokémon-kaarten.
1: Ja, voor op jouw niveau is het Pokémon-kaarten inderdaad.
0: Dankjewel.
1: Het is tegenwoordig ongeveer evenveel waard. Dus Zeker. Dat scheelt inderdaad.
0: Klopt.
1: Nou, in het Mauritshuis hangt normaal gesproken het meisje met de parel. Maar ze zijn aan het verbouwen. Het meisje met de parel ken je wel, hè? Van Johannes Vermeer.
0: Zeker.
1: Er is ook wel eens een film over gemaakt met Scarlett Johansson in de hoofdrol.
0: Ja.
1: Als het meisje met de parel, inderdaad. En hij gaat nu op reis. Zij gaat nu op reis, moet ik zeggen. Het meisje met de parel.
0: Waar gaat ze heen?
1: Ze gaat naar Osaka in Japan.
0: Ach, wat een wereldreis.
1: Ja, en het is daar enorm populair. Dat vertelt ook deze correspondent.
2: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van de schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. En dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Hallo, ze.
0: Zo.
1: Voor dat kleine schilderijtje dus. Hè. Ik heb het vorig jaar voor het eerst in mijn leven gezien. En ik hou wel van die oude meuk, moet ik zeggen.
0: Oude meuk
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ik vind het heerlijk, die oude schilderijen. Want heb jij hem wel eens gezien, Meisje met de parel? Het is echt
0: ja,
1: dus,
0: via Google heb ik hem gezien, Google. Maar niet in het echt.
1: Als je het in het echt ziet, dat pareltje wat dus in de oor hangt, dat glinstert echt op het doek.
0: Oh, wow.
1: Dat is echt heel bijzonder. Het is echt een mooi schilderij. En nou, ook vandaag trouwens, is het zoveel jaar geleden. Even kijken, in 1911 is de Mona Lisa, precies op deze dag in 1911... de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, is toen gestolen uit het Louvre.
0: Dus jij dacht, we zijn op zoek naar liedjes over schilders, kleuren en schilderijen.
1: Ja, nou, precies. Ik start ze in.
3: 1.
4: Starry, starry night. Paint your palette blue and gray.
3: 2. What I'd have been

0: dat zijn ze. Ze gingen dus over schilderijen, kunstenaars, schilders, kleuren van de regenboog. Ik hoorde ze allemaal ongeveer voorbij komen. Maar twee zijn van dezelfde artiest.
1: Laat het weten via de app. En maak kans op het Omroep Gelderland verrassingspakket.

0: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Hey, Remon!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En ondertussen komen de buien hier in Arnhem ook uit de lucht vallen. En kijken we even naar de wegen in Gelderland. A12, daar is het nog druk. 17 minuten staat op de tussen Utrecht en Arnhem. Afrit Wageningen en Waterberg. Dan gaan we naar de A50. Nou, niet schrikken. 65 minuten sta je stil tussen Apeldoorn en Arnhem. En dan staat dat stil tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Ja, dus 65 minuten. Komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot slot de N304 Ede richting Apeldoorn tussen afrit Wekerom en Otterlo. 17 minuten. Zometeen hier bij Radio Gelderland, Tom Petty en Suzy Quattro.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
18: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks, bo!
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
25: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
26: Thuis in Gelderland.

0: Oh, een beetje rock and roll hier bij Radio Gelderland.
1: Leuk hoor.
0: Ja, Tom Petty en de Heartbreakers, Refugee. Lekker, zeker. Oh, ben je er al klaar voor?
1: Nou, bijna.
0: Ja, want je was al aan het bellen.
1: Druk ben ik.
0: Zometeen gaan we hem weggeven.
1: De fiets. Maar we gaan nu ook iets weggeven, denken we.
0: Ja, dat weet je maar nooit. Ja, want weet jij welke kaartjes er bij elkaar horen? Ja, we vragen het vandaag aan even kijken.
1: Marijke.
2: Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat was je aan het doen, Marijke?
2: De radio aan het luisteren tussen de zaken van de Formule 1 kijken door.
0: Hoe staat Max ervoor?
2: Nou, het vrije training ging niet zo heel erg best. Dus hopelijk gaat daar de kwalificatie voor de sprintrace wat beter.
0: Oh ja, ik begrijp net van Joy 11e.
2: Ja,
1: precies. Niet best. Dus morgen moet je weer voor de buis.
2: Vanmiddag al, hè, de kwalificatie voor de sprintrace.
1: Dus. Je hoort het, ik heb er verstand van.
0: Hey, Marijke, je hebt ook verstand van, tenminste dat denk ik, van een beetje culturele dingen. Want we waren vandaag, hadden we een culturele editie van Memories. Schilders, kleuren, schilderijen waren we naar op zoek. Komt omdat vandaag in 1911 de Mona Lisa ooit was gestolen uit het Louvre. En het meisje met de parel, die gaat op vakantie. Die gaat lekker naar Japan toe. 5 oktober is ze gelukkig weer terug. Dus ze heeft een lekker lange vakantie. Heb jij het meisje met de parel wel eens gezien, Marijke?
2: Ja, die heb ik gezien.
0: Mooi, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Ja, echt niet normaal. En jij dacht wel te weten welke fragmenten, tenminste

0: Je toch, Marijke?
1: Nate King Cole.
2: Ja.
1: Nou, deze weet je ook heel wel, hè, Marijke?
2: Ja, Paint It Black.
1: Ja. En deze?
0: Die weet ik wel.
1: Nou?
0: Jackson 5.
1: Heel goed, Joy.
2: Ja.
1: Mona Lisa. En wie is dit dan? Mona Lisa, men have named you. Marijke, hallo.
2: Ja, Mona Lisa is ook net kunnen komen.
1: Ja, heel goed. En David Bowie. Uiteindelijk met Andy Warhol. De kunstenaar natuurlijk. Nou, zeg het maar. Welke twee hoorden bij elkaar?
2: 2 en 5.
1: Ja.
0: Dat betekent dat jij kans maakt op het Omroep Gelderlandpakket. Of kans maakt, die heb je gewoon gewonnen.
1: Ik wil net zeggen.
0: Ik denk, ik doe het nog even extra spannend.
1: Het is al zover.
0: Het is al zover. Dat gaan we jouw kant op sturen, Marijke. Wat een geweldig gevoel voor dat weekend moet dat zijn.
2: Heerlijk.
0: Ja.
1: En waar kunnen we dat ongelooflijk grote pakket waar de postbode een nekbreuk aan overhoudt opsturen?
2: Naar Apeldoorn.
1: Apeldoorn. Kijk, gaan ik wens je een heel erg fijn weekend, Marijke.
2: Ja.
1: Ja, dan gaan we naar maar een van die schilderijtjes waar we het net over hadden. Misschien wel het mooiste schilderijtje.
0: Vind je?
1: Deze hangt in het Louvre. Mona Lisa, Nate King.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Radio Gelderland.

0: ik weet veel, maar niet alles.
1: Niet?
0: Nee, ik weet zeker niet alles. Maar dat is wel fijn tegenwoordig natuurlijk met de AI-dingen. Je hoeft maar iets te roepen en je hebt al een antwoord.
1: Ja.
0: En dan klop je hem in en je hebt 6 suggesties.
1: Ik ben wel heel benieuwd waar je nu naartoe gaat eigenlijk.
0: Nou, ik ga in ieder geval ergens heen op de fiets. Dit is het moment hoor. We zeiden het al, iets na 4 uur gaan we het bekendmaken. De hele week hoor je al vragen hier bij Radio Gelderland. In Rondje Gelderland. Want collega's Frank en Esther, die hebben de hele provincie laten ze zien in Rondje Gelderland. Dat is dan op televisie. En hier op de radio krijg je dan iedere dag een vraag.
1: Ja, en dan dat programma, daar fietsen ze een rondje door de provincie. En dan kan je dus zien hoe prachtig het hier toch wel niet is.
0: Ja.
1: En misschien geeft het je wel inspiratie. Maar ja, hoe kan je nou fietsen zonder fiets?
0: Ja, dat is ook waar. En als je ook geen zin om te trappen hebt om te trappen, dan is zo'n e-bike misschien ook nog wel lekker.
1: Nou, dat lijkt me fantastisch. Klinkt als muziek in mijn oren. Fiets jij graag, Karsten?
0: Ja, maar ik heb geen e-bike.
1: Ik ook niet.
0: Ik heb hem gekocht toen ik net iets over de 40 ben geworden. En toen dacht ik, nee, ik ga er nog niet aan. Want anders ga ik nooit meer trappen in mijn leven. Dus ik neem gewoon nog een. Maar toen heb ik wel echt een goede fiets gekocht een keer.
1: Nou, dat vind ik dat fijn voor je. Ik heb echt een oud barreltje die me altijd met enigszins zweet op mijn rug toch weer naar het station brengt.
0: Nou, daarvoor is ook een stationsfiets alleen maar nodig.
1: Of naar de kroeg.
0: Want deze fiets zou ik niet op het station zetten. Deze is verschrikkelijk duur. In ieder geval verzekeren zou ik ook doen. Maar hij is echt prachtig. Hij is fantastisch. En we gaan hem weggeven. We hebben een aantal mensen hebben het goede antwoord. Nou, een aantal mensen. Tientallen.
1: Echt
0: honderden
1: heel veel.
0: Hebben het goede antwoord.
1: Het is wel moeilijk bij te houden allemaal. Ja, er werd echt zoveel op gereageerd.
0: En er hebben echt honderden mensen ook een antwoord ingestuurd sowieso. Maar sommigen vergeten dan bijvoorbeeld de woensdag erbij te doen. Ja, dan ben je dus al afgekeurd. Je moet dus 5 keer het goede antwoord invullen.
1: Het vergt wel wat commitment.
0: Ja, zeker. Nou, zullen we de vraag anders even doornemen afgelopen week? Joy, wat was de vraag van maandag?
1: Ja, schrijf maar mee, want Esther was bij de wijnroute van Groesbeek. Ze vertelt waarom Groesbeek zo'n goede plek is om druiven te verbouwen. Nou, waarom is dat? De bodem is namelijk heel mineraalrijk. Ook goed, de klimaatverandering.
0: Ja, precies. En dinsdag was de vraag over het land van Maas en Waal. Daar liggen ongelooflijk veel schatten uit het Romeinse Rijk. Daar zijn de grafheuvels aangegeven. Gegeven, maar hoe? Door middel van paaltjes.
1: Kijk, zo simpel kan het zijn. Woensdag, wat heeft Elburg het meest per vierkante kilometer? Dat zijn monumenten.
0: En donderdag was de vraag in welk land en op welke datum werd de capitulatie getekend. Iedereen dacht eigenlijk in Hotel de Wereld. Mm. Hè? Maar dat is dus helemaal niet. Het was op 4 mei 1945 in Duitsland.
1: Kijk, en dan de vraag van vandaag. Esther reed in de kersenroute ook door Culemborg. Wat luidt daar nog steeds elke avond? En, die was ook belangrijk, hoe laat? De papklok om 10:50.
0: Zo, als je nu al denkt, ik heb al die vragen goed gehad.
1: Ga dan maar even op het puntje van je stoel zitten.
0: Want we gaan bellen.
1: Even kijken hoor. Ja.
0: Ik vind dit heel spannend.
1: Zelfs ik vind het spannend en ik weet wie ik ga bellen. Ja, nu komt er iets hoor.
0: Heb je dus die 5 goede antwoorden ingediend? Misschien gaat dan nu je telefoon over en dan zou ik oppakken.
2: Met Angela.
0: Angela.
2: Hi.
0: Met Karsten van Radio Gelderland en Joy.
1: Hi.
2: Hoi.
0: Zat je toevallig te luisteren?
2: Ja, ik zat te luisteren.
0: Je hebt 5 vragen ingediend.
2: Ja, dat klopt.
0: En je hebt nog geen e-bike?
2: Nee.
0: Zou je er een willen hebben?
2: Ik zou er heel graag eentje willen hebben.
0: Want wat is jouw reden?
2: Nou, mijn reden is, ik wil heel graag met mijn liefde fietstochtjes kunnen doen. Mijn gezondheid is niet al te best. Ik heb onder andere een hartritmestoornis, waardoor gewoon fietsen best wel moeilijk voor me is.
0: Dat snap ik dan.
2: En dat is de reden waarom ik nu al 3 weken meedoen om een fiets te winnen.
0: Want dan kun jij eigenlijk gewoon samen een keer met jouw vriend een rondje fietsen door Gelderland.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk.
2: Ja, dat zou fantastisch zijn.
0: En jij hebt nu nog geen e-bike, begrijp ik dus?
2: Nee.
0: En jouw vriend heeft een gewone fiets?
2: Ja.
0: Nou.
1: Is er nog wel plek in de schuur?
0: Oh, dat is een goede vraag.
2: Ja, daar is plek voor hoor.
1: Ja. Dus er hoeft niks opgeruimd te worden. Hij kan er zo in?
2: Hij kan er zo in.
0: Angela, Ga rustig zitten. Denk aan je hart.
2: Ja.
0: Want je hebt hem gewonnen!
2: Ja! Wauw.
0: Die e-bike is helemaal voor jou.
2: Oh, geweldig.
0: Ja. Echt, je hebt, wij dachten van laten we er nou nog een week doorgaan. Laten we er nou nog een week... Nee hoor,
1: nog
0: je
1: meer
0: krijgt
1: spanning.
0: Hem, ja, je krijgt hem gewoon nu al. Dus binnenkort kun jij hem ophalen en dan kun jij gewoon gezellig met jouw vriend rondjes door Gelderland heen fietsen. Wat denk je waar je het eerst naartoe gaat?
2: Nou, ik heb wel van de week de vrijheidsroute.
0: Ja.
2: En die lijkt me wel echt heel mooi om te rijden.
0: Ja, dat is die zeker. Dat is die zeker. Wist je dat de capitulatie dus niet in Hotel de Wereld heeft plaatsgevonden?
2: Ja, dat wist ik, want dat was de vraag.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, wat een rare vraag, Karsten.
0: Dat klopt. Ik word gelijk weer op mijn stoel gezet. Heel goed. Angela, ik wens je een heel fijn weekend en heel veel plezier met die e-bike. En voor iedereen die niet heeft gewonnen, geen paniek. Aanstaande maandag is er weer gewoon een rondje Gelderland. En is er op Radio Gelderland gewoon weer een vraag.

0: familie Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden Duitsland.
1: Beleef de pracht van de Dalia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dalia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
6: Ik krijg al honger van die pannenkoeken die ik voorbij hoorde komen.
7: Ik heb ook wel een beetje trek.
6: Ja, 4:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. In Beltrum is het 18,7 graden en in Culemborg 22. Het weer in Gelderland, vanmiddag wisselvallig, meerdere buien. Soms pittig hoor, met flinke regenval en onweer. Vanavond en vannacht lange tijd droog, maar vannacht kans op buien. En dan het nieuws uit Gelderland met Joy.
8: Hey, in Arnhem is vrijdagochtend een persoon uit de Rijn gered ter hoogte van de uitwaarden van Arnhem-Zuid. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en duikers, waren massaal ter plaatse en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het verder met hem gaat is nog onduidelijk. Dan een heel leuk bericht. Jij hebt hem gisteren toevallig gesproken, Karsten. Mark Tielemans en zijn neefje Jelle maken zich op voor de bijzondere roadtrip naar de NSC-wedstrijd. Ja. Ondanks de hoge kosten en de korte voorbereidingstijd zijn ze enthousiast en kijken ze uit naar een onvergetelijke ervaring. Wel heel erg leuk. Ik zag vanmiddag dat daar nu ook een reel van op Instagram staat.
6: Ja.
8: Maar ook een hele leuke video bij ons op de website. Dus mocht je dat willen zien, dan kan je naar gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
6: Ja, ze zeiden het al. De cameraploeg komt ook nog langs, maar ze waren zo verschrikkelijk enthousiast. We waren echt wel leuke.
8: Zo leuk, ja.
6: Dus zeker de moeite om dat filmpje even te kijken. Dan gaan we even naar de weg. In Gelderland staat het op een paar plaatsen vast. Het wordt wel iets minder, want op vrijdag gaan mensen natuurlijk vroeger naar huis. Dit zijn ze van 15 minuten en langer op de A12 Utrecht richting Arnhem. Afrit Wageningen en Waterberg. 18 minuten sta je daar vast. A50, elke keer die A50, hè. Apeldoorn, Arnhem tussen Apeldoorn en Schaarsbergen. 16 minuten sta je daar vast.
8: Zal ik je daar nog wat over vertellen trouwens?
6: Ja, jij had daar
8: We hadden het er gisteren over. Dat daar altijd vaststaat omdat die spitsstrook maar dicht zit, telkens in de spits.
6: Omdat daar takken voor de camera hangen.
8: Echt super knullig, maar goed nieuws, die takken die gaan eraf komende week. Dus in de loop van volgende week kan je daar weer lekker doorrijden.
6: En nou valt me ook op, de ANWB meldt ook niet meer dat die rijstrook dicht is. Dus het is daar sowieso altijd wel druk, hoor.
8: Dat klopt.
6: Nou, nog eentje dan, de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elden en Presikhaaf, 16 minuten vertraging. Zometeen naar Hoorn, naar Supertramp.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
10: Alweer je leesbril kwijt?
11: Mijnleesbril.nl.
10: Het grootste assortiment leesbrillen.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas.
7: na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly and cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
23: Voor wie zijn we van weer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6 op Radio Gelderland.

0: als je goed luistert, dan kan je Niall horen.
1: Leuk, Joy.
0: Dank je.
1: Ja.
0: Scherp, hè?
1: Ik dacht dat hij elke keer zong She's Anna Loes.
0: Anna Loes.
1: Dat hij iemand...
0: Een Nederlands vriendinnetje of zo.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, wel een paar leuke feitjes over Niall Horan. Hij is namelijk kleurenblind.
0: Oh ja. Ja,
1: of dat leuk is, weet ik niet. Maar nee. Hij ziet het verschil dus niet tussen groen en geel.
0: Ik heb Niall Horan wel een keer in het echt gezien. Ik was vroeger directioner.
1: Oh ja, daar zat hij in natuurlijk.
0: Ja, in One Direction. En dat was mijn allereerste concert ooit toen ik 13 was en net hormonen kreeg en zo.
1: Oh ja.
0: En nou, gillen natuurlijk, gillen.
1: Ja, maar
0: huilen.
1: Hoorde je eigenlijk wel iets van de muziek als je zo'n concert dan hoorde?
0: Nee, ik stond ook in de arena. Dus toen zij bij nummer 6 waren, was ik pas bij het eerste nummer.
1: Ah. Ja.
0: Hey, Karsten, even andere dingen. Heb jij ooit iets compleet geks gedaan om een Pokémon te pakken te krijgen?
1: Nee, want nee? Ik weet sinds kort pas wat het eigenlijk is. Nou, sinds een jaar of 5. Mijn vrouw die deed namelijk ook aan Pokémons vangen.
0: Nou, dat is dus precies waar ik het over wil hebben.
1: Ah.
0: Het is namelijk precies 10 jaar geleden dat Kijkduin veranderde in de Pokémon-hoofdstad van Nederland. Ja, duizenden mensen kwamen er Pokémon Go spelen. En als er ergens een zeldzame Pokémon opdook, zette de halve boulevard op rennen. Nou, dat is echt heel komisch. Ja, kijk, om even in de sfeer te blijven. Nou, sommigen die gingen zelfs tot hun borst de zee in. En dan kan je toch wel voorstellen, dan wil je die Pikachu wel echt heel erg graag.
1: Nou, maar even voor de mensen boven de 40. Wat is het precies? Het is een app op je telefoon.
0: Ja, ja en daarmee kan je rare wezens vangen.
1: Ja.
0: En de ene is bijzonderder dan de ander.
1: Maar die kan overal liggen in Nederland
0: overal,
1: of in het buitenland.
0: Overal.
1: Oké. Okay.
0: Nou, en ik merk dat Pokémon. Mijn vriend en ik verschillen 7 jaar. Dus dat is natuurlijk enigszins toch wel een generatieverschilletje.
1: Oh jeetje, is die zo jong?
0: Ja, hij is zo jong. Nee, ik ga gewoon door. En dus hij is heel erg met Pokémon opgegroeid. Ik iets minder. En ik merk dat zijn generatie, laat ik het zo zeggen, nu weer heel druk worden met Pokémon. Namelijk weer het sparen van Pokémon-kaarten. Ik merk dat ik daar een beetje in meegezogen word. Volgens mij ben ik ook niet de enige. Want het lijkt dus echt weer compleet een opmars. Want overal waar ik kijk zijn die kaarten uitverkocht.
1: Ja, en ze zijn duur. Je kan er heel veel geld voor vragen. Hè,
0: heel veel.
1: Kaarten. Sommige zijn 10.000 euro waard, geloof ik.
0: Sommige zijn echt heel veel waard. En wij hebben laatst een pakje opengemaakt. En dan was dat een kaart in die 70 euro waard was.
1: Hallo zeg.
0: Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nou, toen heb ik natuurlijk ook nog even gekeken hoe dat dan was bij ons in de provincie. Want ook hier was het 10 jaar geleden echt een gekkenhuis. Zo kwam ik een berichtje dus ook tegen van 10 jaar geleden. Want bij Park Sonsbeek in Arnhem bleek in de zomer van 2016 zowat het epicentrum van de Pokémon. Jacht. Tot laat in de avond liepen en renden daar hordes, jongeren, twintigers en zelfs hele gezinnen door het park.
1: Je zou er maar wonen, dan denk je echt, wat doen die mensen allemaal daar?
0: Ik zou op een stoel gaan zitten, een biertje pakken en kijken naar die mensen.
1: Ja, ja. Ja,
0: nou ja, vooral bij de steile tuin was het raak. Daar zat een gym, dat hoort bij Pokémon. En volgens spelers waren er volop Pokémon te vinden. Nou, en echt om 11 uur 's avonds liepen er nog gezinnen door Sonsbeek en de parkeerplaatsen. Die stonden ook allemaal vol met Pokémon-jagers. Zelfs voor mensen die niet in Arnhem woonden.
1: Pokémon, Pokémon, Pokémon. Het was toch origineel een tekenfilm of zo?
0: Ja, het is ook een serie.
1: Een Chinees of Japans of
0: Japans,
1: zo?
0: Japans, ja.
1: Japans. Dus het meisje met de parel kan nu ook Pokémon kijken.
0: Ik hoop het.
1: Ja. Was hem dat over Pokémon?
0: Ja hoor, ik ben uitgeneurd.
1: Uitgepokémond.
0: Uitgepokémond.
1: Mag ook wel een beetje. Het is toch de vrijdagmiddagborrel hier bij Radio Gelderland. Thuis in Gelderland tot 6 uur. Wat doe jij op vrijdagavond? Laat het even weten via de Radio Gelderland app. Dat is toch altijd wel even leuk. Het is toch voor de meeste mensen bijna weekend.
0: Oh.
1: Beentjes omhoog, biertje open en leven. Want leven is natuurlijk leven. Opus! La, la.

0: En ik zie toch weer Maradona voor me die een balletje voor zit, of hoog zit te houden met een candy bar merk op zijn shirt. Ken je dat? Nee, het is allemaal voor jouw tijd, hè, Joy?
1: Ja, dat denk ik wel. Wanneer was dit dan?
0: Ja, ergens halverwege jaren 80 gok ik zo.
1: Nee joh, toen zat ik nog in de pijpleiding.
0: Ja, precies. Toen dachten ze nog niet eens over je na zelfs.
1: Nee joh.
0: Toen bestonden je ouders nog niet.
1: Jawel, die waren in de jaren 80 waren zij tieners.
0: Ah, oké. Okay. Nou, er gebeurde net iets achter de schermen. Iets ongelooflijk raars. En dat moet ik toch even met iedereen delen. Alle luisteraars van Radio Gelderland. Het is dan wel de vrijdagmiddagborrel. En soms kan het op het werk natuurlijk een beetje uit de hand lopen.
1: Ja.
0: Want ja, dat gebeurt op het werk.
1: En die vrijheid is hier, hè?
0: Iemand praat wel eens met iemand. En die doet dit en die doet dat. Maar over het algemeen blijft het hier bij Radio Gelderland netjes. Tot net.
1: Oh.
0: Joy heeft namelijk de nummer uitgewisseld met onze weerman Floris.
1: Ja.
2: Dat klopt inderdaad.
1: Ja.
0: En waar ging dat over, Floris?
2: Zal ik het vertellen, Mar?
0: Ja,
1: nu kunnen we maar beter eerlijk zijn.
0: Ja, speel
1: maar
0: het gaat open over Pokémon-kaarten.
2: Oh, ja, precies. Ja.
0: Pokémon-kaarten.
1: Ja, Floris die vroeg even aan mij hoe dat dan werkte. Waar hij dat in moest uploaden en zo. En hij was benieuwd wat het waard was. Ik zeg, nou, dan stuur je het toch even door. Dan check ik dat bij mijn vrienden.
0: Ja,
1: en dan,
0: bij je nerdvrienden, zei je.
1: Bij mijn nerdvrienden.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Zullen we het nu maar gewoon even over het weer hebben?
1: Alsjeblieft.
0: Ja, gelukkig. Want Floris van Weerplaza is er weer. En wat gaat het worden dit weekend, Floris?
2: Ja, het is momenteel wat wisselvallig in de provincie. Vandaag hebben we verspreid over de regio een aantal fikse buien gezien. Met lokaal ook heel veel regenwater in korte tijd. En hagel en onweer is lokaal ook waargenomen. Maar op dit moment zijn de meeste buien naar Duitsland weggetrokken. Is het overwegend droog. Met een mix van heldere perioden en wat stapelwolken. En droog blijft het waarschijnlijk ook de rest van de avond. Tijdens de nachtelijke uren trekken er weer een aantal losse nieuwe buien over de provincie heen. En dan koelt het af naar een graadje of 13. Morgen nog licht wisselvallig met een aantal buien. Lokaal misschien ook met onweer en flink wat regenwater. Maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. En dan is het zo'n 20 of 21 graden.
0: Kijk.
2: Bij wel een stevig windje morgenmiddag uit het noordwesten.
0: Nou, 20, 21 graden is niet verkeerd, Floris, toch?
2: Ja, dat is best lekker, hoor.
0: Hoe is dat voor de tijd van het jaar? Is dat een beetje normaal of niet?
2: Ja, dat is ongeveer wel gebruikelijk. Misschien zitten we er lokaal zelfs wat onder. Maar uit de wind in het zonnetje morgenmiddag is het gewoon prima toeven buiten.
0: Ja.
2: En droog blijft het op de zondagmiddag. Want dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied. En dat zorgt ervoor dat er ook een stuk minder wind staat dan op de zaterdag. Het is overwegend droog weer met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die ontstaan. En de rest van volgende week ziet het dan best wel zomers uit, met op maandag en dinsdag wat hogere temperaturen.
1: Oh.
2: Dan wordt het zelfs 22 tot lokaal 25 graden. En dan is er flink wat ruimte voor de zon. Weinig wind uit het oosten. Die oostelijke stroming is dus verantwoordelijk voor die aanvoer van warmere lucht. En woensdag en donderdag kan het zelfs 25 tot 27 graden worden. Maar dan stijgt juist weer de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien.
0: Maar die 30 gaan we niet meer redden, toch, Floris?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Gelukkig.
2: Er zit nog wel een kleine onzekerheid in de temperatuurmarge. Maar 30 graden lijken we niet meer te gaan halen. Maar woensdag en donderdag voelt het waarschijnlijk wel echt drukkend warm aan. Oh. Door hoge temperaturen en ook een hoge luchtvochtigheid.
0: En daarna weer onweer, zeker?
2: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, dat is
2: woensdag en donderdag worden echt twee dagen om in de gaten te houden. Want vanuit het zuiden wordt de lucht dus wat vochtiger, wat warmer. En in die warme en vochtige lucht kunnen dus her en der hele fikse buien ontstaan.
0: Als je nou nog niet op vakantie bent geweest en je denkt, ik heb wel zin in gewoon wel weer die 30 graden, maar niet zo benauwd, waar moet je naartoe?
2: Ja, dan kan ik je doorverwijzen naar het oosten van Spanje. Daar is het momenteel best wel lekker weer met 30 graden en een lage luchtvochtigheid. Het is daar zon overgoten met een kleine buienkans, dus daar zit je voorlopig wel goed.
0: Nou, super. Dankjewel, Floris van Weerplaza. En we spreken je volgende week weer.
2: Tot snel weer, hè.
0: Oké, okay,
1: doei.
0: Stiekem maar een plaatje opzetten.
1: Oh, deze vind ik wel leuk, hoor.
0: Ja, deze vind ik ook goed. Van een heerlijk bandje. En een hele leuke dame. Maan en Golband, stiekem hier bij Radio Gelderland.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De files in Gelderland die nemen wat af, want het is vrijdagmiddag. Dan wordt het toch wat rustiger op de weg, behalve op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg 17 minuten sta je daar vast. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 26 minuten. Je luistert naar Thuis in Gelderland. De vrijdagmiddagborrel met zometeen Sly Fox en ABBA.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin- of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Gelderland. Thuis in Gelderland.

0: Heb jij wel eens iemand gepest, Joy?
1: Nee, ik ben wel gepest.
0: Gezegd.
1: Vast wel.
0: Ja, ben je gepest?
1: Ja, 8 jaar lang.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Op de middelbare school?
1: Nee, zo lang heb ik niet over mijn middelbare school gedaan. Basisschool.
0: Ja. Oh, wat vreselijk. Waar zat je dan?
1: Dat ga ik niet zeggen, maar in Goor, waar ik woon.
0: Oh, nou, ik ga er vanmiddag naartoe.
1: Rellen. Rellen, we pakken ze.
0: Pak ze allemaal.
1: We vroegen jou, wat ga je doen dit weekend, Karsten? Wat ga jij doen?
0: Ik ga dit weekend even lekker rustig aandoen, moet ik zeggen. Want mijn

0: lang geleden. En zelfs een colaatje. Nou, een
1: colaatje.
0: Dat is ook al lang geleden voor mij, hoor.
1: Nou, het is helemaal feest. Ik hoor het al wel
0: het
1: weer.
0: Het is bijna echt vrijdagmiddag. Nou, Joy die gaat de buurkatten voeren.
1: Ga ik de buurtkatten voeren?
0: Joyce, sorry. Joyce gaat de buurtkatten... Wouter. Sorry. Ja. Wouter Spoor. Hij zegt... Hoi Joyce.
1: Oei.
0: Ja, je bent Joy, hè?
1: Ja.
0: Ik ga de buurkatten voeren, want die zijn lekker op vakantie. Niet de katten, maar de
1: buur. Rick gaat de zolder opruimen.
0: Ja.
1: En die heeft er een platenspeler staan, dus ik denk dat hij de nieuwe plaat van de Stones gaat draaien. Dat
0: wat leuk, zeg.
1: Ja. Nog meer?
0: Freddy gaat vanavond naar de bioscoop. The Odyssey.
1: Nu die heeft helemaal records verbroken, las ik
0: Ja, en hij draait nog steeds, hoor.
1: Zal ik eens even kijken wat er verder te doen is?
0: Ja, dat is goed. Ik zie ook trouwens nog even tussendoor. Tijen die gaat zeilen in Oosterbeek. Dat is ook wel leuk. Maar wat is er inderdaad nog meer in Gelderland te doen?
1: Nou, in de binnenstad van Culemborg klinkt deze zaterdag volop bluesmuziek. Voor de 31ste keer vindt daar het evenement, je verwacht het niet, Culemborg Blues plaats.
0: Nou, dat heb ik serieus in mijn agenda staan, maar ik dacht dat dat veel later was.
1: Dat is deze zaterdag.
0: Ja. In Culemborg. Leuk.
1: Ja, okay. Nou ja, het is een gratis festival, dus dat is leuk. Gevestigde namen, internationale artiesten, nieuw talent, noem maar op. Er treden in totaal 21 acts op. De eerste klanken vanaf het hoofdpodium hoor je vanaf 2 uur. En het laatste optreden, dat is tot aan middernacht.
0: Oh, ik hou heel erg van bluesmuziek. Dus misschien ga ik daar dan stiekem toch nog even naartoe.
1: Leuk zeg.
0: Ja.
1: Nou, dit weekend brullen ook de motoren in Arnhem. Want daar wordt de Nederlandse Grand Prix van het WK Motocross gereden. Jeffrey Herlings die komt als WK-leider naar Motorsportpark Gelderland Midden. Een hele mond vol. En geldt voor zijn eigen publiek als grote favoriet. En ook wereldkampioene Lotte van Drunen die komt in actie. Zaterdag zijn de kwalificaties. En zondag worden de belangrijkste races gereden.
0: Kijk, we hebben het wel op te nemen tegen Zandvoort natuurlijk, waar de Formule 1 is.
1: Ja, er is een hele hoop met motoren.
0: Ja, dat is heel wat anders natuurlijk.
1: Zal ik even vertellen wat ik dit weekend ga doen?
0: Nou, vertel het eens.
1: Ik ga morgen naar Huntepop.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat is een heel leuk festival hier in de provincie. Niet zo'n groot festival, maar wel met echt grote namen.
0: Ja.
1: En Huntepop die pakt dit weekend uit met een bijzondere primeur. Op het festival in Ulft staat voor het eerst in Europa een 25 meter brede discodome, zoals dat heet.
0: Discodome.
1: Klinkt wel gaaf, hè?
0: Ja.
1: Nou, die koepel die was dus eigenlijk bedoeld voor Tomorrowland, maar die belandde uiteindelijk gewoon in de Achterhoek. En de organisatie die is daar trots op.
2: Festivalorganisatoren uit 15 landen komen kijken om hier die discodome even te zien shinen, zeg maar. Ja.
3: Als je dat zegt, dan moet je al lachen. Beetje trots wel, of niet?
2: Ja, stiekem wel. Het zijn van die unieke dingen die anders, net anders zijn dan anders. En dat maakt het ook wel weer leuk, zeg maar. Net een uitdaging, andere dingen en zo.
1: Nou, leuk toch?
0: Maar gaat dat dingen bij de Tomorrowland, gaat dat niet door of zo?
1: Tomorrowland is al geweest.
0: Oh, dat is al geweest. Dus zij nemen dat ding over of iets?
1: Dat denk ik. Dus ik ga morgen met eigen ogen bekijken.
0: Ja, je kan niet een tent ergens neerzetten op een festival en dan nooit meer zien. En dan tot volgend jaar. Heel vaak worden podia natuurlijk ook gerecycled, zal ik maar zeggen.
1: Zeker, dat klopt.
0: Leuk. Wat komt er nog meer eigenlijk op Huntepop?
1: Nou, ik zal even de acts opnoemen die ik morgen ga zien. Want daar staan onder andere Suzanne en Freek, Bluff, Sommieu, ik wou nog een keer Suzanne Freek zeggen, maar één keer vind ik meer dan genoeg. Sommieu en Direct.
0: Mag ik er eentje van kiezen om een plaatje van te draaien?
1: Ah, wel een leuke.
0: Suzanne Freek. Nee, we doen toch Sommieu. Sommieu, ik ken ze nog als beginnend bandje. Toen kwamen ze al bij een ander radiostation altijd langs.
1: Ondertussen zijn
0: ze, ondertussen 100.000 wisselingen. Een vrouw op de viool die zwanger is, hoorde ik zelfs.
4: On the horizon, there's a light. Never saw. Is it on faults or it blinds me?

0: Nou, je weet hoe Bassie huilde altijd, hè? Mini, mini, mini, mini, mini, mini. The Tears of a Clown. Van Smokey Robinson en The Miracles.
1: Ja.
0: Een heel bijzonder ding was er afgelopen dag.
1: Oh ja.
0: In Westervoort. Westervoort bestaat namelijk 1300 jaar. En dat moet gevierd worden. En ze hebben daar een enorm creatief team, kan ik je vertellen.
1: Dat ga je mij vast uitleggen.
0: Ja, nou, ze hebben dus iets bedacht om die 1300 jaar te vieren. En dat doen ze met 1300 mensen.
1: Ja.
0: Maar dan stuiterend door het dorp. Op een skippiebal.
1: Dat hoor je niet vaak.
0: Dat hoor je niet vaak. En we hebben de organisator William Boekhorst aan de telefoon. En als het goed is, is het evenement al afgelopen. En nu wil ik natuurlijk weten, is het allemaal gelukt?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat wil zeggen, de bevolking heeft het wel aardig goed begrepen. Wij hebben ergens rond de 800 mensen op skippiebal gehad.
0: Oké. Okay.
2: Maar we hebben wel, ik denk, 2600 mensen gehad die keken.
0: Ah.
2: En, dus misschien hebben we het of niet goed uitgelegd, of mensen hebben er zelf een slinger aan gegeven. Maar dit is eigenlijk het eindresultaat.
0: Maar het is dus geen record geworden dan, begrijp ik, William?
2: Nou, niet met de meeste mensen op een skippiebal.
0: Nee.
2: Maar wel met de meeste mensen van de Westervoortse brug af. Want dat is nog nooit vertoond.
0: Nee, dat snap ik. En sowieso denk ik door Westervoort 800 man op een skippiebal is nooit vertoond.
2: Nee. Dus wat dat betreft, wij zijn niet teleurgesteld. We zijn eigenlijk heel blij dat we met elkaar dit hebben kunnen doen. Dat we toch zoveel mensen gehoord hebben gegeven. Het zij om mee te doen met hun kinderen. Hele gezinnen, een hele BSO. Alles hebben we hier op skippiebal gehad. En heel veel mensen die gekeken hebben.
0: Wat leuk zeg.
2: Ja, dus wat dat betreft is onze missie wel geslaagd, ja.
1: Maar ging het ook wel allemaal goed? Of waren er ook nog valpartijen? Want ik heb ook gehoord dat er zelfs een deelnemer van 80 jaar meedeed.
2: Ja, dat klopt. Maar die had zich dat een klein beetje anders gemaakt. Maar die heeft wel op de skippiebal. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, hij deed twee stapjes en dan deed hij op de skippiebal. In het begin deed hij het wel, maar later deed hij dat een beetje minder. Daar hadden we wel alle respect voor. En eigenlijk ongelukken zijn er niet gebeurd.
1: Gelukkig.
2: Ik heb twee ballen gezien die gesprongen zijn.
0: Oh,
1: dat kan dus ook.
0: Ja.
2: Die geknapt zijn, ja. Maar we hadden er achteraan, achter de stoet, hadden we een aantal mensen met een paar ballen in de hand lopen.
1: Reserveballen.
2: Dus reserveballen. En eigenlijk is er niks gebeurd. We hadden wel aardig op de EHBO ingezet. Maar de EHBO zegt, ja, we hebben eigenlijk zelf staan te genieten. En het ging eigenlijk heel goed.
0: Volgend jaar bestaat Westervoort natuurlijk 1301 jaar. Gaan jullie dan
2: dat heb je aardig uitgeteld, ja.
0: Gaan jullie dan voor een nieuwe recordpoging, William?
2: Dat zullen we nog gaan evalueren. Het moet ook een beetje exclusief blijven.
0: Ja, wie heeft dit eigenlijk überhaupt verzonnen?
2: Ja, wij als stuurgroep hebben wij mensen. We zijn vanuit een stichting, SFCW. En wij hebben gezegd van ja, we moeten ideeën gaan creëren. Wat gaan we nu doen om ons op de kaart te zetten?
0: Ja.
2: En gaandeweg is dat door een van de bestuursleden op tafel gelegd van joh. Ja, met een skippiebal, dat zou toch mooi zijn.
0: Ja, ik vind het een fantastisch idee, William. En het is ook gewoon nog uiteindelijk allemaal gelukt ook. Ja, jammer dat er niet 1300 mensen op zo'n bal door het dorp heen gingen. Ja. Door Westervoort heen gingen. Maar 800, ik vind het toch wel een klein applausje waard, dacht ik zo.
2: Kijk.
0: Zo,
2: daar doen we het voor.
0: Radio Gelderland rukt hieruit om mee te klappen.
1: Kijk, daar zijn ze allemaal.
0: Nou, ik wil weer even stil, hoor, jongens.
1: Gaan we nu maar.
0: Ja,
1: dank u. Hey, tot slot, misschien maak je het nog mee. Stel de 1400ste verjaardag.
0: Nou, hallo.
2: Ja.
1: Blauw, hè?
0: Wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja.
2: We nog 50 jaar over nadenken.
0: Ja, dat is waar. 100 zelfs.
1: 100 zelfs.
2: Ja.
1: Nou, dan bellen we je dan opnieuw.
0: Bellen we je over 100 jaar, William.
2: Dan hou ik jullie aan.
0: Nou, oké.
1: Ben ik benieuwd of je opneemt.
2: Ja, wie weet.
0: Dank je wel, hè.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Het was een fluitje van de cent, hoor ik net, om even te bellen. Met William van Westervoort. Hij uit Westervoort, moet ik zeggen. Over de 1300 skippieballen. En hier is

0: Wat een leuke groepo is dit toch? Groepo Sportivo en Hey Girl. En tegenwoordig, volgens mij treden ze ook weer op. Ik heb ze een paar jaar geleden.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik heb ze een paar jaar geleden in de studio gehad. En het was echt nog gewoon goed. Ouderwetse rock en roll. Af en toe is dat toch wel even lekker. Zometeen gaan we volgens mij nog iets leuks doen.
1: Nou. Ja, ja.
0: Want het is de vrijdagmiddagborrel, maar jij had een heel bijzonder verhaal opgedoken over ene Lucky.
1: Zeker.
0: Wil je al iets vertellen of niet?
1: Nee, dat houdt het spannend, hè?
0: Dat vind ik het zeker spannend.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Dan kijk ik ondertussen even naar het weer, voordat ik heb verteld dat het in Tiel 19,3 graden is en in Tongeren 20,5. Nou, dat is nagenoeg gelijk. De rest van Gelderland vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Flink wat bewolking, dat wel. En vannacht blijft het langer droog. Maar later stijgt de kans op buien toch wel weer vanuit het noordwesten.
1: Oh jee.
0: En is er nog wat gebeurd in de rest van Gelderland?
1: Zeker. Joy. In Arnhem is een bewoner van een flat aan het Schipholplein vrijgelaten nadat hij eerder was aangehouden in verband met een brand woensdagavond. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de brand niet is aangestoken. De Graafschap trainde vrijdag met de beoogde basisopstelling, maar de trainer miste scherpte en was niet tevreden over de samenwerking. De aanvoerder Leemans die werd nodig gemist, terwijl spits Keanu Quint weer fit is voor de selectie.
0: Je had geen idee wat je zei, hè?
1: Nee.
0: Dat dacht ik al wel. Maar waar kunnen we teruglezen?
1: Op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
0: Gaan we nog even snel naar de weg. De files nemen behoorlijk af. De A12 Utrecht richting Arnhem bij afrit Oosterbeek en Waterberg. 11 minuten dus sta je daar vast nog. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij knooppunt Ewijk en Malden 10 minuten sta je daar nog vast. Nou, je hoort het al, net zo meteen. Een verhaal over Lucky. Dat komt eraan. Dat is een man waarvan ze eigenlijk niet weten
1: wie het is.
0: Maar er is iemand in Gelderland die heeft wel een idee. En Man at Work met Down Under komt er ook aan.
5: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
7: Nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
7: Gratis verzenden en retourneren.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Thuis.

0: Billy Preston en It Will Comes in Time. Bij Radio Gelderland. Wist jij, Joy?
1: Nou.
0: Dat er weer iemand vader wordt.
1: Oh.
0: Dat is misschien niet heel gek. We hadden het net al over de violist van Sommieux, die is zwanger.
1: Ja.
0: Dus die is straks even
1: worden.
0: Eruit. Maar wie er voor de, ik denk, 34ste keer vader wordt.
1: Douwe Bob.
0: Ja.
1: Huh?
0: Ja, serieus. Dat is net bekend geworden. Hij wordt opnieuw vader. Samen met zijn echtgenote Anouk heeft hij bekendgemaakt dat hij in februari een kindje verwacht.
1: Nou, wat mooi.
0: Dat is toch altijd gezellig nieuws zo op de vrijdagmiddag, dacht ik zo.
1: Wat een gezellig nieuws.
0: Ja, heb je nog meer gezellig nieuws?
1: Ja. Bij steeds meer evenementen staat een pop-up locatie van HALT. Dat is de organisatie waar jongeren een alternatieve straf kunnen krijgen.
0: Ja.
1: BOA's die jongeren onder de 18 zien met alcohol of drugs kunnen ze dan gelijk doorsturen. Als ze kiezen voor een straf bij HALT in plaats van een boete, krijgen ze namelijk geen aantekening op hun strafblad.
0: Oh ja.
1: Al is dat nog niet bij iedereen bekend, dat blijkt op de zomerkermis in Almere.
2: Ik zou eerder een boete doen. Gewoon puur. Ja, mijn ouders weten dat ik drink, maar ja, HALT is een beetje overdreven, zeg maar. Een boete is sneller te betalen dan.
3: Als je die boete neemt, dan krijg je een aantekening op je strafblad.
2: Oh.
3: Yes,
2: ja, dat is wel ietsjes minder. Dan is HALT wel beter, want ja, dan zit je er alsnog mee.
0: Misschien kan ze er ook leren praten. Dat zou ook. Ik snapte niet helemaal wat ze bedoelde.
1: Nee, ze zei eerst van nou, ik heb liever een boete betalen. En toen zei die verslaggever, nou, maar als je dus naar HALT gaat, dan krijg je geen aantekening op je strafblad.
0: Ja.
1: Oh ja, doe dan maar HALT.
0: Doe dan maar HALT. Ja. Ik weet dat ze het bijvoorbeeld ook met voetbalwedstrijden hebben ze het gedaan. Als kinderen een rode kaart kregen, iemand echt helemaal doormidden trapte. En dan worden ze ook ineens naar HALT gestuurd. Maar ook vooral omdat ze, als ze bijvoorbeeld de scheidsrechter uitschelden.
1: Zeker.
0: Dat ze dan gewoon even een lesje krijgen van, hey, maar als we jou nou heel de tijd allemaal scheldwoorden tegen jou zeggen, vind jij dat dan leuk? Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet leuk, meneer van HALT. Nou, dan moet je het niet meer doen. En dan is het afgelopen.
1: Heel goed, dat heb jij goed uitgelegd.
0: Bedankt.
1: Hey, wat dacht je van het volgende? Gewoon een beetje speuren op de bank. Ja.
0: Ik hoor de X-Files.
1: Mm-hmm. En misschien los je dan zomaar een mysterie op. Nou, dat overkwam de 58-jarige Anton van Straten uit Tiel. Hij denkt namelijk, jawel, te weten wie Lucky is.
0: Oh, daar gaat het al dagen over.
1: En het houdt me in de greep. Het houdt me in de greep.
0: Het is ook een fascinerende foto die je zag. Het was een man op een bed met sluikhaar, grijs.
1: Wallig.
0: Grauwig. En ja, een man die gewoon niemand wist wie die was. Dus.
1: Nee. Ja,
0: maar nu?
1: Lucky is de bijnaam van een onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis woont. Hij kan zelf niet vertellen wie hij is en hij spreekt nog maar een paar woorden Engels. Met
0: Engels.
1: Waarschijnlijk een Noord-Amerikaans accent. Nou, de politie deed deze week daarom opnieuw een oproep. Wie kent deze man? En Anton. Ja, die had de oplossing. Hij schakelde detective AI in.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hij heeft gewoon een abonnementje op ChatGPT.
1: Precies, hij ging op zoek naar vermiste Canadezen. Uiteindelijk kwam hij uit bij John Russell Kenny uit Vancouver, die al sinds 1993 vermist is. En toen hij de foto's naast elkaar zette, Karsten, dacht hij, wacht eens even. Dat zou hem toch wel eens kunnen zijn.
0: En om wie gaat het dan?
1: Dat zeg ik net. Luister je wel. Ja. John Russell Kenny uit Vancouver.
0: Oh ja, maar die ken ik niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ja, niemand.
1: Nou ja, maar AI dus wel. En ook op social media zien veel mensen de gelijkenis. Nou,
0: hebben ze het gevraagd aan hem, aan Lucky?
1: Ja, daar kan hij dus geen antwoord op geven.
0: Oh, maar hij kan toch Engels?
1: Nee, ik vind het moeilijk.
0: Waarschijnlijk heeft hij ook iets van een klap tegen zijn kop gehad of zo. En is hij gewoon heel zijn geheugen kwijt. Want anders hadden ze het sowieso kunnen vragen wie hij was natuurlijk.
1: Exact. En dat is dus wat dit verhaal zo bijzonder maakt.
0: Ja.
1: Nou, de tip ligt inmiddels bij de politie. En bij instanties in Canada.
0: Spannend.
1: En Anton die vindt het nogal bijzonder dat hij misschien vanaf zijn eigen bank wel een mysterie van ruim 30 jaar heeft opgelost.
0: Ja, nou, ik vraag het me af. Maar leuk, Anton.
1: Nou, is toch mooi voor hem?
0: Zeker. Zometeen alle 1300 goed. We draaien ze allemaal. Nee hoor, we zetten er eentje centraal in de monumentenlijst. En nu vraag ik me af, waar is hij dan?
1: Nou?
0: Mijn husband.
1: Oh.

0: Oh, ik wilde het nu eigenlijk al doen.
1: Ja?
0: Vond ik eigenlijk wel leuk.
1: Ja, nou ja,
0: om alle 1300 goed monumentenlijst te doen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nu?
0: Ja, waarom ook niet? Ik denk, ja, het is ook al 10 voor, dus... En ik ben ook wel benieuwd, want we gaan namelijk naar de nummer 1159.
1: Ik zie het.
0: En we gaan helemaal naar de Verenigde Staten van Amerika.
1: Dat is ver.
0: Ja, en deze plaat komt uit mijn geboortejaar. Mag jij raden wat het is?
1: 1941.
0: Ja, ik kon het verwachten. 1982 is dat. Ik word dit jaar dus, even rekenen, 44 jaartjes oud alweer.
1: Oh jee,
0: jeetje,
1: zou het je niet geven hoor.
0: Nou, dankjewel. Dit is echt zo'n nummer als je het hoort. Lekker, zo'n typisch warm. En dat heb je nu ook wel weer nodig. Zomers jaren 80 sausje hoor je eroverheen. Met zo'n hypnotiserende synthesizer en zo'n kenmerkende zang.
1: Mooi.
0: Dat dacht ik ook. En een leuk feitje misschien. Het is de grootste hit van deze band in Amerika geweest.
1: Dat is een leuk feitje.
0: Ik heb het over America.
1: Goed toepasselijk.
0: Ja, precies. Dus we gaan even naar Amerika. You can do magic.

0: Wat een heerlijke plaats, hè? Gooi alleen nog maar bij Radio Gelderland de 1159 van de alle 1300 goed monumentenlijst hoor je hier in Thuis in Gelderland. Toch nog iets van je geleerd, Joy?
1: Dat ik dat nog mag meemaken,
0: ja,
1: Karsten.
0: Ja, ik zei een aantal keer thuis uit Gelderland, thuis als Gelderland, thuis met Gelderland.
1: Nee, ik heb je wel even goed opgevoed.
0: Thuis op Gelderland.
1: Thuis in Gelderland.
0: Thuis tussen Gelderland.
1: Oh.
0: Maar het is thuis in Gelderland.
1: Keurig.
0: Elke werkdag tussen 3 en 6. Ik heb het een weekje gedaan. Ik vond het heel leuk. De laatste dagen helemaal, Joy, want jij was erbij.
1: Oh, nou, bedankt. Ja, ik vond het ook gezellig.
0: Laten we een keer tegen de baas zeggen dat we dit vaker moeten doen.
1: Nou.
0: Waarom ook niet? Want het is niet heel erg gek.
1: Vind je?
0: It's not unusual.
1: Heb je daar lang over nagedacht?
0: Nee, het valt mee.
1: Okay.
0: Maar wel een applausje voor jou.
1: En voor jou, laten we jou ook niet vergeten.
0: Oh, dat is waar.
1: Zo kan die wel weer.
0: Ze klappen nog wel even door, zie ik. Laten we lekker als laatste plaatje voor helemaal nationaal. Dus ga naar Tom Jones. Dankjewel, Joy.
1: Dankjewel, Karsten.
0: Tot snel.
1: Dag.

0: Dick Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubel. Afdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het toch zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly-and-cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.nl.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo,

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Het is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
2: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
6: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
5: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Farkasta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving had een kracht van 2,8 en heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen was er sprake van een acute noodsituatie. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst. Hij moet ook een boete betalen van $90.000. Ook Nahuel Molina kreeg die boete en 7 wedstrijden schorsing. En daarnaast krijgt de voetbalbond van Argentinië een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien en ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: In Artis in Amsterdam gingen onlangs twee groepen ringstaartmakers samenwonen. De oude Amsterdamse kolonie en een nieuwe groep uit Rotterdam. Het risico was dat ze elkaar de tent zouden uitvechten. Maar daar heeft Artis iets op gevonden. Voor ze kennis maakten, kregen alle halfapen dezelfde geur opgespoten. En zo weten ze niet meer welke van Rotterdam is en welke uit Amsterdam. Nou, zo'n geurtje. Zou dat geen uitkomst zijn voor de stammenstrijd van mens-aap Homo sapiens? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Met veel nieuws van Hollandse bodem. Want tot 20 kilometer in de omtrek van Zandeweer werden Groningers vanochtend uit hun bed getrild. Al is de grote gaskraan dicht, de aardbevingen zijn nog niet klaar. En wat dat betekent, vertelt de burgemeester. Mezzosopraan Maria Warenberg is een reizende ster in de internationale opera. Morgen zingt ze op het Prinsengrachtconcert en vanavond is ze bij het Oog. Meer muziek, een andere ster, André Hazes, de oude om precies te zijn, die trad in 1998 op in de imposante Plaza del Toros in Benidorm. Maar die arena bleef grotendeels leeg. De opnames van dat concert, die komen nu voor het eerst uit. En intussen, in de rest van de wereld, is Italië het toneel van een bankenoorlog. De oudste bank ter wereld dreigt te worden overgenomen. En wat dat betekent, weet professor Harald Benink. En u ook, tegen de klok van 12, maar eerst het nieuws.
3: Het hele huis schudde. De deuren die trilden in de sponningen, zeg maar.
1: Vrijdag, 21 augustus.
4: Dan sta je om 6:10 lekker naast je bed.
2: Nou, lekker, want weer beefde de grond in Groningen met opnieuw flinke schade bij sommige huizen.
5: Hier zit een hele brede scheur. Nou, die is alweer wat breder geworden na vanmorgen. Ja, deze gevel die staat helemaal uit het lood.
2: Sommige getroffenen waren net klaar met de herstelwerkzaamheden.
6: Dat is in één klap weer ondaan gemaakt.
2: De aarde beeft wel vaker in Groningen, maar het went nooit.
7: We zijn er klaar mee. En wat vannacht gebeurd is met die knal, nee, die waren er kwaad van.
2: De actiegroep Groninger Bodembeweging heeft begrip voor de frustratie van deze man.
8: Dus voor ons is dat niet nieuw, dat we bevingen er zijn en er blijven. Waar we zo vreselijk veel problemen mee hebben, is dat daar zo slecht naar geluisterd wordt.
2: En nog meer slecht nieuws. Het zal niet de laatste aardbeving zijn.
9: Dus het zal nog jaren doorgaan voordat al die spanningen ontladen zijn. Dus er zullen nog jaren aardbevingen optreden.
2: Afschrikwekkend nieuws uit Congo dan. Volgens de VN groeit de ebola-uitbraak de afgelopen dagen enorm.
10: In the last three months, 2500 people have died, and half of those in the last 20 days.
2: Al 2500 doden in een gebied zo groot als Frankrijk.
10: The epidemic is spreading widely. It's now covering an area that is bigger than France.
2: De A50 tussen Apeldoorn en Arnhem wordt geteisterd door files. Oorzaak: takken die voor een veiligheidscamera hangen.
11: Ik heb niet zozeer hangende takken gezien, maar ik heb wel een spitsstrook gezien met een rooi kruis wat dicht was, ja.
2: Dan lijkt de oplossing vrij simpel.
12: Het lijkt me een easy fix. Gewoon iemand die die takken weghaalt en dan zou het opgelost moeten zijn, lijkt mij.
2: Maar zo makkelijk is dat dus niet. Eerst moet er een ecoloog naar kijken en dat gebeurt maandag en dan komt er een...
13: Einde aan de takkenfiles.
2: Het einde is ook in zicht voor het racefestijn in Zandvoort.
14: Welkom op Zandvoort, de laatste ronde van de Dutch Grand Prix.
2: En daarna geen Grand Prix meer in de duinen. Een verlies, vindt er één.
15: Ik ben al bij verschillende races geweest. Niks voelt als Zandvoort. Niks komt in de buurt. Het is gewoon één groot oranje feest.
2: De ander denkt er wat luchtiger over.
16: Jammer, maar toch ook weer niet eigenlijk. We hebben nog genoeg circuits, hè? We gaan overal heen als moet.
2: Dat vinden de Nederlanders. Maar wat vinden de toeristen? Is Zandvoort ook interessant genoeg zonder Formule 1?
17: Are you coming back to Zandvoort when there is no Grand Prix?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, die is gelezen door Clemens Peters.
18: In Trouw de verhalen van 2 van de 4,5 miljoen vluchtelingen uit Soedan. Hemada Abdallah en Husna Ibrahim wonen nu met hun gezinnen, of wat daarvan over is, in een kamp in Zuid-Soedan. Ooit gebouwd voor 1500 mensen, nu wonen er bijna 19.000.
2: De vluchtverhalen van de twee zijn gruwelijk met nauwelijks te bevatten details. Familieleden sterven voor hun ogen of worden wreed van elkaar gescheiden. Een eerste vluchtelingenkamp wordt ook het doelwit van militair geweld. En nu zitten ze in een relatief veilig kamp, maar uitzicht op een leven daarbuiten is er niet.
18: Niemand lijkt nog contant geld in zijn portemonnee te hebben, tot afgrijzen van bijvoorbeeld bedelaars en straatmuzikanten. Maar toch is het aantal eurobiljetten dat in omloop is fors gestegen, van 20 miljard 10 jaar geleden tot 31 miljard nu. Hoe kan dat nou, vraagt de Volkskrant zich af.
2: Een deel van het geld ligt in oude sokken of onder matrassen. Ook is het eurogebied uitgebreid met Bulgarije en Kroatië. Maar de belangrijkste reden is misschien wel verrassend. 30-50% van de biljetten bevinden zich in landen buiten de eurozone als dekking tegen onbetrouwbare lokale munten.
18: De snelwegprotesten lopen de spuigaten uit. De overheid moet handhaven, dat zeggen de burgemeesters in de Telegraaf. Boeren die van tevoren al horen dat ze zonder problemen de snelweg kunnen blokkeren. XR-betogers die van de snelweg worden gesleept en bij het ADO-stadion worden vrijgelaten en naar huis gestuurd. Het is regio-burgemeester van Nijmegen Bruls een gruwel.
2: Als overheid maak je een slechte beurt als er geen consequenties zijn, zegt hij. Maar hij snapt de dilemma's van justitie. Het demonstratierecht geeft de rechter veel ruimte en dat maakt het voor het OM wel lastig om te handhaven.
18: Wedstrijdschaken doet hij al 20 jaar niet meer. Maar Garry Kasparov doet nog altijd van zich spreken als belangrijke criticus van Vladimir Poetin. Het FD confronteert hem met een eerdere uitspraak uit 2023... toen hij het einde van Poetin voorspelde. Hoe zit dat?
2: Hij zat fout, zegt hij nu, maar daar heeft hij geen moeite mee. Hij voert aan dat president Biden die zou goed voor Oekraïne zorgen en dat is nogal tegengevallen. En nu ziet hij dat Poetin er beter voor staat. Trump vormt geen bedreiging, zegt Kasparov. En Europa is te zwak en heeft geen leider.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: David Bowie, Heroes. U hoorde het al, in Groningen was vanochtend rond 5:50 een aardbeving met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. En aan de lijn is de burgemeester van Het Hoge Land, Hans Broekhuis. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Broekhuis, u was vanmiddag in het dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer, waar bewoners werden opgevangen. Wat heeft u daar zoal gehoord?
1: Nou, heel breed. Het is ook vooral de mensen die daar niet waren. Die heb ik wel gesproken op straat of telefonisch. En die zijn een beetje te neergeslagen, een beetje moedeloos. De zoveelste keer dat dit gebeurt. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Desondanks toch maar eens kijken wat voor schade heeft het huis. Wat kunnen we er nog aan doen? Gaan we ook melden of laten we het erbij zitten? Dus die mensen zijn er. En die mensen die wel in het Klokhoes kwamen, ja, die wilden graag ook even een verhaal kwijt. Soms een beetje stoom afblazen. Soms ook heel concreet alvast een schade indienen bij de IMG, Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die was er ook. Dus het varieert een beetje.
0: Ja, en het was zeker niet de eerste schok dit jaar. Er waren er al.

0: die voel je eigenlijk niet zozeer. Maar richting de 2-3, ja, dan voel je dat zeker wel. En die komen ook nog steeds voor met enige regelmaat.
1: Ja, ik begreep ook dat cijfer ook niet alles zegt. Dat zeg maar de kwaliteit van de bodem ook heel erg belangrijk is voor hoe heftig die bevingen trillingen geven.
0: Ja, dat is ook zo. Er komt in de eerste plaats nog bij de diepte. Het is op relatieve ondiepte beweegt de aarde, zeg maar. De spanning in de gasvelden die moet eruit. Nou, dat is vaak op 3 kilometer. Dat is relatief heel gering, dus bijna aan de oppervlakte. En dan is de bodemgesteldheid met name klei en wat veen. En dat werkt vaak ook niet mee, waardoor de klap extra hard aankomt.
1: Ja. Hoeveel schademeldingen heeft u nu al binnen?
0: Ja, de meldingen die gaan naar het IMG, die komen niet bij de gemeente. En ik begreep dat daar rond een uur of 5, 6 inmiddels 130 schademeldingen waren. Maar dat zegt nog niet zo heel veel, want de ervaring leert dat mensen vaak later in de week of misschien wel over 2 weken eraan toekomen om de schade goed op te nemen en ook tijd vinden om de schade in te dienen. Dus ik verwacht dat de komende weken nog wel oploopt.
1: Ja, en dat IMG, wat is dat ook alweer?
0: Dat is het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ja. Die inventariseert dat allemaal en is ook betrokken bij de schadeafhandeling.
1: Ja, en is er ook schade zo ernstig dat er nu meteen acute onveilige situaties zijn?
0: Ja, die meldingen zijn er ook. Die komen ook bij de IMG binnen, maar er wordt gelijk doorgeschakeld met de gemeente om te kijken wat kunnen we eraan doen. Bijvoorbeeld ook, hebben we ook alternatieve huisvesting voor de mensen nodig die daar wonen. En ik weet in ieder geval een stuk of 4, 5 van dat soort meldingen zijn ook binnengekomen vandaag. En die worden ook bekeken. En daar wordt ook met de inwoners bekeken. Moeten ze nu dusdanig snel het huis uit of kunnen ze toch nog even blijven?
1: Ja, als burgemeester bent u natuurlijk vooral aan het luisteren. Kunt u ook echt iets voor deze mensen doen?
0: Ja, het is inderdaad, dat heeft helemaal gelijk en het is vooral luisteren. Wij zijn niet de instantie die ook schade afhandelen en ook met geld over de brug komen. Maar wij kunnen wel bemiddelen. We kunnen mensen ook de weg wijzen. En ook van belang, wij kunnen de signalen die wij krijgen van de mensen waar ze tegenaan lopen, toch ook steeds weer terugleggen in Den Haag bij het ministerie.
1: Ja. Nu was er in 2023 een parlementaire enquête gaswinning. De eindconclusie luidde toen dat de schadeafhandeling in Groningen moet milder, makkelijker en menselijker. Vindt u dat wordt waargemaakt?
0: Nou, dat is nog te weinig. En dat zijn ook wel, vond ik vandaag ook wel weer schrijnend. Dat mensen zeggen, ja, ik heb dit ooit allemaal al een keer doorstaan. Ik heb een melding gedaan. Ik heb allerlei dossiers moeten aanleveren. Ik heb veel mensen over de vloer gehad. Ik heb lang moeten wachten. En als puntje op paaltje komt, dan gebeurt er ofwel iets of te weinig. En mensen zeggen dan nu ook van, ja, ik zie nu dat ik een scheur heb of er is iets in mijn huis. Maar ik begin er niet meer aan. Ik laat die 20.000 of 30.000 euro wel liggen. Ja. Ik ga door met mijn eigen leven. Ik ga de energie in andere dingen zetten. Dus zeker de M van makkelijk is denk ik voor veel mensen nog niet dichterbij gekomen.
1: Nee, en dus dat leidt tot iets van laat maar zitten. Maar wat adviseert u deze mensen?
0: Nou, om toch wel te melden, het scheelt hen zelf inderdaad heel veel, maar het is ook van belang om te weten hoeveel schades er nog zijn. Anders krijgen we misschien ook een heel vals beeld van, oh, er zijn heel weinig meldingen of het is dit jaar minder dan vorig jaar. Maar als het effect daarvan is dat mensen dus niet gemeld hebben, dan kunnen we daar ook als overheden heel weinig op sturen.
1: Ja, ja.
0: Dus mijn advies aan die mensen is wel te blijven melden.
1: Ja, u noemde al dat Instituut Mijnbouwschade Groningen. Welke hulp biedt die nu dan in de praktijk?
0: Nou, die is wel heel erg in de praktijk bezig om mensen bij te staan en om zo snel als mogelijk te inventariseren wat is er aan de orde en hoe kan het worden versterkt. Of heeft men een bedrag nodig als schadevergoeding. Dus ik wil niet zeggen dat IMG daar niet zijn best voor doet. Die doet dat zeker wel. Maar we zitten toch met elkaar, denk ik, gevangen in heel veel regeldrukte, regelruimte. Het moet allemaal, bij wijze van spreken, aan het eind van het jaar langs een accountant om te kijken, is het allemaal wel rechtmatig? En daar zijn we heel goed in als overheden. Maar de mensen in Groningen hebben daar niet zo heel veel aan.
1: Nee, zouden daarom soepeler met deze meldingen en ook vergoedingen moeten worden omgegaan?
0: Ja, ik denk het wel.

0: als de reactie van mensen is, ik begin er niet meer aan, het wordt te ingewikkeld. Ja, dan moeten wij onszelf achter de oren krappen en toch zeggen, daar gaat iets niet goed.
1: Ja, doet het kabinet voldoende volgens u?
0: Ik vind het kabinet heel erg betrokken. Ik vind ook dat ze de afgelopen jaren, op één volgende kabinetten toch hele grote stappen hebben gezet. Hè. Dat moeten we ook onderkennen. We zijn van ver gekomen. Maar we zijn er nog niet. Dus wij moeten daar vanuit Groningen toch ook steeds weer de aandacht voor vragen. Het kabinet doet heel erg zijn best. Ik zie ook wel, in de Tweede Kamer is dat nog weer ingewikkelder. Er zijn kamerfracties die zeggen, nou, gaswinning, laten we dat maar weer opstarten. Dat zijn volledig signalen buiten de orde. Dat kan echt niet. Hm. Als je ziet hoeveel last hier mensen van hebben. Dus daar moeten we steeds voor blijven bevechten in Den Haag, dat niet kan.
1: Ja. Nu is die gaskraan van het grote Groninger gasveld, die is dichtgegaan in 2024. Maar er zijn nog kleinere gasvelden onder Groningen, Drenthe, de Waddenzee, hè, waar wel nog gas wordt gewonnen. Ja. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, je ziet dat het grote veld is dicht inderdaad, maar de aardschokken die we nu nog hebben, komen uit dat veld.
1: Ja.
0: Dus je kunt wel zeggen, hij is dicht, dus het zal wel veilig zijn. Nou, dat is niets is minder waar. De komende tientallen jaren zullen we echt nog wel overlast hebben van het gesloten gasveld. En dus, dat is terecht dat hij er zegt, er zijn nog allerlei kleine gasvelden nog operationeel. Er wordt nog gas gewonnen door de NAM. Maar ook die zullen in de aardbodem spanning oproepen, wat een keertje eruit moet. Dus ook daar zullen bevingen plaatsvinden. Ook dat krijgen we er nog een keer bij. Dus onze oproep is ook steeds, stop met het winnen van gas, ook uit die kleine gasvelden.
1: Oké, dank u wel voor uw toelichting, burgemeester Hans Broekhuizen. Een felle overnamestrijd is losgebarsten rond de oudste bank ter wereld, de Monte dei Paschi di Siena in Italië. Waar deze strijd over gaat en waar het voor staat, dat vraag ik Harald Benink. Hij is hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ik mag je zeggen, hè, want we kennen elkaar.
2: Zeker.
1: Oké, je bent zelf ooit in dat hoofdkantoor van die bank geweest, hè? Die bank uit 1472 in Siena in Toscane. Hoe zag dat eruit?
2: Nou ja, het is ook heel tekenend. De Financial Times heeft vandaag een mooi artikel over deze strijd. En het is de Piazza Salambeni. En daar heb je zo'n palazzo en daar zit het hoofdkantoor van deze bank, Monte Paschi di Siena. Nou ja, en daar werd in 1994, ik was net een jonge docent en onderzoeker aan de Universiteit in Maastricht, was ik daar op een internationale conferentie. Nou, ik heb heel veel internationale conferenties bijgewoond en meegedaan in mijn carrière. Maar deze, die herinner je dan ook nog gewoon de hele ambiance, kwaliteit van de sprekers, natuurlijk de zalen waar de meetings plaatsvinden, maar ook natuurlijk de lunches en diners. Het is wel werkelijk fantastisch. Echt Italië op zijn best.
1: Italië op zijn best. Nou, nu, die bank is meer dan 550 jaar oud.
2: Ja.
1: Vandaag de dag 6 miljoen klanten, 16.000 medewerkers. Waar gaat die overnamestrijd in het kort eigenlijk over?
2: Nou, het gaat eigenlijk om een heel breder verhaal dat in de Europese Unie wordt gesproken over een consolidatie van de bankensector. Kort gezegd heeft Europa nog te veel banken. Hè, ook als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. En waarom is dat van belang? Als je kijkt naar het rapport van Mario Draghi, de investeringsagenda van Europa.
1: Ja, twee jaar geleden.
2: De concurrentiekracht van Europa. En in die financiering van die nieuwe investeringen in nieuwe technologieën, in chips, in duurzame energie, defensie, zullen die banken een grote rol moeten spelen.
1: Want daar is in Europa te weinig geld voor.
2: Nou, ze hebben ook te weinig. Ten eerste hebben ze te weinig schaal. Dus je moet ook een bepaalde, als een soort tegenpartij, een grote balans kunnen hebben om die risico's goed te kunnen spreiden. Dus dat is één ding. Maar wat ook speelt, is dat eigenlijk de kostenefficiëntie nog te laag is. Kijk, die banken zijn natuurlijk enorm gedigitaliseerd. Dat vergt zeer geavanceerde ICT-systemen, software. Nou, denk aan, hoe ga je internationale betalingstransacties afwerken? Hoe ga je bijvoorbeeld je beschermen tegen cyberaanvallen? Ja. Witwas. En dat betekent, het maakt natuurlijk wel uit of je die investeringen doet voor 1 miljoen klanten of voor 10 miljoen klanten. Ja. Dus eigenlijk is de kostenefficiëntie van heel veel banken in Europa te laag. En het idee is natuurlijk met fusies en overnames van banken dat ze groter worden, dat er een grotere schaal ontstaat en dat ook de grotere banken eigenlijk ook orde op zaken kunnen stellen bij de zwakkere banken. Een mooi voorbeeld wat natuurlijk al jarenlang speelt is UniCredit, een andere grote Italiaanse bank die Commerzbank wil gaan overnemen in Duitsland. Nou, hetzelfde verhaal speelt nu binnen Italië met Monte Paschi di Siena. Wordt het overgenomen door Intesa San Paolo, een van de grootste banken van Italië, maar ook van Europa. Een hele succesvolle, efficiënte bank, renderende bank. Monte Paschi di Siena wil dat eigenlijk niet. En die gaat dan als een soort defensieve actie proberen, ja, zelf twee andere banken over te nemen. Dus word je gegeten of niet? Sta je op het menu, ja of nee?
1: Of ben je zelf de jager, ja. En zou het erg zijn als deze oudste bank ter wereld, ja, verdwijnt, dus opgaat in een andere bank?
2: Nou, als econoom zeg je natuurlijk, afhankelijk van als Intesa San Paolo daar orde op zaken stelt en dat integreert niet. Maar het geeft natuurlijk heel veel emotie. En de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft zich al mee bemoeid. Het is ook een hele oude bank.
1: Want Meloni zegt, die bank moet zelfstandig als cultuurobject blijven.
2: Ja, de naam. Ja. We moeten niet vergeten dat de bank dus bijna 10 jaar geleden failliet was. Dat hij met het geld van de Italiaanse belastingbetaler gered is. De Italiaanse overheid is daar toen ook, die bank is de facto genationaliseerd. Dus die bank zat in diepe problemen 10 jaar geleden. Daar zijn ze nu uitgegroeid. Maar een volgende stap is natuurlijk wel nodig.
1: Ja. En je zei het al, die consolidatie van die banken is nodig. Dus wat we nu in Italië zien is eigenlijk iets wat in heel Europa gaande is.
2: Ja, en daar spelen dus allerlei reflexen. We zien het zelfs dus binnenlands binnen Italië, waar we het net over hadden, moet die naam blijven voortbestaan. We zien het bij UniCredit en Commerzbank. Maar eigenlijk, dat is al jaren aan de gang, maar die nationale reflexen, kan een Duitse bank worden overgenomen door een Italiaanse bank? Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Mensen denken vaak, Italië, dat is dan van de budgettaire discipline. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet, maar op banken doen ze het heel goed. Dus UniCredit doet het veel beter dan Commerzbank. Dat zie je ook in de marktwaardering van die bank. Maar het zou in Nederland ook kunnen spelen. Stel dat er een bod komt op een Nederlandse bank vanuit het buitenland. Hoe gaat dan in Nederland het oranje gevoel ook prevaleren? Gaan we dan ook dwars liggen? Nou, dat zijn allemaal dingen van, als we geloven in een geïntegreerde pan-Europese bankenmarkt, ook in het kader van die agenda van Draghi, heb je grotere banken nodig en zul je dit langzaam maar zeker opzij moeten gaan zetten.
1: Dus die nationale sentimenten, zeg je, die hinderen eigenlijk wat nodig is voor Europa.
2: Ja, en de Europese Commissie heeft ook een tijdje geleden een nieuw plan weer gepresenteerd. Eigenlijk een oud plan, een nieuw jasje. Dat heet de Kapitaalmarktunie. Dat heet nou Savings and Investment Union. Waar dus bijvoorbeeld gaat over dat de beurzen in Europa, waar aandelen en obligaties worden verhandeld, net zoals in Amerika, onder 1 Europese toezichthouder dienen te komen. Nou, daar zijn ook weer nationale reflexen, want er zijn landen als Duitsland en Ierland en Luxemburg zijn daar tegen. Iedereen zegt het is van belang. 1 niet, 27 toezichthouders in elk land. Net zoals in Nederland de Autoriteit Financiële Markten hebben, de AFM. Daar speelt dat, maar het geldt ook in dat bankenlandschap, waar dus die nationale belangen en reflexen prevaleren. En de prijs die Europa dus daarvoor betaalt, is eigenlijk dat je op het gebied van zowel de banken als de kapitaalmarkten onvoldoende efficiëntie kan genereren.
1: En dus niet concurrerend bent met Amerika.
2: En Amerika heb je natuurlijk wel, dat daar de beurs staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission. Een Amerikaanse toezichthouder. En we hebben in Amerika veel grotere banken.
1: Ja. En als je dan naar Nederland kijkt, we hebben 4 grote banken.
2: Ja.
1: Zouden daar ook verdere fusies moeten plaatsvinden?
2: Nou, bij voorkeur dus niet binnen Nederland.
1: Want?
2: Nou, kijk, we hebben dat al gedaan. Hè? Natuurlijk ABN met AMRO, de Nederlandse Middenstandsbank, NMB met de Postbank. En we hebben dus in Nederland maar een klein groepje hele grote banken. En dat betekent dat in de Nederlandse markt de concentratiegraad heel groot is. Wat bedoelen we daarmee? Dat die 4 grote banken in heel veel marktsegmenten, hypotheken, lening aan MKB, 80-90% marktaandeel hebben. En dan heb je eigenlijk te weinig concurrentie. Dus liever niet in Nederland dat de ene bank nog de andere gaat overnemen, want dan maak je dat probleem alleen maar groter. Het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank een buitenlandse bank overneemt. Maar het zou ook kunnen zijn dat een buitenlandse partij komt en daar dan een Europese bank van maakt.
1: Ja, en dat is, als econoom zeg je, dat is eigenlijk goed voor Europa. Dus dat moeten we ook gewoon...
2: Nou, en iedereen, de politici zeggen het ook. Maar hoe geef je het eigenlijk handjes en voetjes? En dat is natuurlijk de grote tragiek van Europa, ook van het Draghi-rapport. Iedereen staat te applaudisseren voor zijn analyse. Maar als het dan aankomt om hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het financieren? Wat voor maatregelen gaan we nemen? Dan is er nog steeds een te grote verdeeldheid.
1: Ja, heel kort tot slot. Wanneer wordt duidelijk of de oudste bank ter wereld prooi of jager is?
2: Heel moeilijk te zeggen. Heel moeilijk te zeggen. Want dat is, ik zou bijna zeggen, dat is een Italiaanse spaghetti. En dat is toch echt soms lastig.
1: Nou, dan blijven we dat gewoon in de gaten houden. Dank voor je heldere uitleg. Hoogleraar bankwezen en financiering, Harald Benink. Ze is een van de meest veelbelovende Nederlandse stemmen van de klassieke muziek. Mezzosopraan Maria Warenberg. Morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Ik spreek haar straks, maar eerst gaan we even naar haar luisteren.

0: U hoorde Maria Warenberg in de opera Des Knaben Wunderhorn van Mahler. En ik zei het al, ze is een van de veelbelovendste Nederlandse stemmen in de klassieke muziek, met de sopraan Maria Warenberg. Al 2 jaar is ze verbonden aan de Opéra Nationale de Paris. En morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Goedenavond, Maria.
1: Goedenavond.
0: Ja, je komt echt nu net uit de repetities van dat Prinsengrachtconcert gerend. Hoe ging dat?
1: Klopt, ik zit echt net 1 seconde. het ging echt supergoed. Het was wel heel koud. Maar hopelijk wordt het morgen iets minder winderig en dan is het helemaal perfect.
0: Ja, en moet er nu dan nog veel gebeuren of is nu echt alles gereed?
1: Eigenlijk is alles gereed. Ik weet zelfs welke jurk ik aan moet. Dus het is helemaal klaar en ik heb er echt zoveel zin in. En het is zo'n waanzinnig event.
0: Ja, je bent er wel eens eerder geweest, toch?
1: Klopt, mijn broertje heeft jaren geleden op het Kinderprinsengrachtconcert gespeeld. Dus het was echt heel leuk om weer hier te zijn en om het nu echt gewoon mee te kunnen maken hoe het is om daar te staan.
0: Ja, nu het volwassene Prinsengrachtconcert. En wat ga je morgen zingen?
1: Ik zing morgen Massenet, een prachtig lied van Massenet, Elegie. En daarna een heel vurig stuk van Piazzolla, Io Sono Maria. En uiteraard aan de Amsterdamse grachten.
0: Ja, dat kan niet uitblijven natuurlijk. Het is een openluchtconcert. Duizenden mensen op bootjes, langs de kant, op en langs de gracht. Maakt dat veel uit voor de muziekstukken die je dan kiest?
1: Nou, eigenlijk niet per se. Ik heb gewoon stukken gekozen, natuurlijk met Lijf Over, de fantastische pianist, die me heel erg aan het hart liggen, die hem ook heel erg aan het hart liggen. Dus want je kan eigenlijk ook een hele intieme setting creëren, ook al is het zo groot eigenlijk, want er zitten duizenden mensen buiten. En natuurlijk op tv ook, maar ik denk dat je alle kanten op kan. Dus het wordt heel bijzonder. Het is een extra intieme setting, want dan zijn we met z'n 3 op het podium eigenlijk de hele tijd, of met z'n 4.
0: Oh, dus je hebt helemaal geen groot orkest bij je?
1: Nee, dit jaar niet. We zijn echt met een heel intiem kamermuziekensemble.
0: Ja, je bent 29. Je werkt nu 2 jaar bij de Nationale Opera van Parijs, wat een heel belangrijk operahuis is. Je gaat op meer grote podia spelen, begrijp ik, het komende jaar. Welke rollen ga je waar zingen?
1: Klopt, het zijn echt fantastische rollen dit seizoen. Ik begin in Amsterdam eigenlijk. Ik ben nu ook aan het repeteren hier bij de Nationale Opera en Ballet. En daar zing ik de rol van Lola in Cavalleria Rusticana. En de première daarvan is al 5 september, dus al best wel snel. Dus ik heb morgen ook nog repetitie daar.
0: Oh, ja.
1: dus het is een hele leuke, intense week. En daarna ga ik gelijk naar Berlijn. Dan debuteer ik als Mercedes in Carmen van Bizet. Daarna ga ik naar Parijs en dan mag ik de rol van Anjo zingen in La Clemenza. Daarna weer terug naar Berlijn voor Drabella en Così fan tutte. En Rosina in Il Barbiere di Siviglia. Sorry, dat is een hele lange lijst.
0: Ja.
1: ja. En dan in Parijs ook weer. In Parijs Stefano. Dus het echt zijn 6 roldebuten of zo.
0: Oké, maar hoe hou je dat vol? Want dat zijn echt heel veel verschillende rollen.
1: Klopt. Maar ik heb de rol van Anjo eerder gezongen. En de rol van Stefano ook. Alleen de rest zijn wel allemaal roldebuten. Dus ik heb ze allemaal behoorlijk goed erin zitten.
0: Oké, maar dat moet dan allemaal tegelijkertijd in je hoofd. Het laat wel zien dat je heel gewild bent in het internationale operacircuit. Hoe verklaar je dat je nu ineens zo heel erg veel gevraagd wordt?
1: Nou, ik denk, ik heb de Queen Elizabeth Competition gedaan in 2023. Dat was eigenlijk ook mijn afstudeerjaar aan het conservatorium. Ik heb daar de Dutch National Opera Academy gedaan. En eigenlijk sinds dat concours en sinds ik in Parijs werk, gaat het gewoon heel goed. Dus ik denk, door dat concours en Parijs dat het opeens zo goed gaat.
0: Ja, dus bij het Prinsengrachtconcert mochten ze blij zijn dat je nog ergens een gaatje in die drukke agenda kon vinden.
1: Nou, ik ben gewoon heel blij dat het net precies zo kon. Dat ik ook precies op dit moment in Nederland ben.
0: Ja, al aan het repeteren was natuurlijk. En heb je dan ook wel een beetje een zomer met ook vakantie gehad? Of gaat dat zingen altijd door?
1: Nou ja, het zingen gaat meestal toch wel door. Ik bedoel, de vakantie voor mij was geen repetities en niet op het podium te hoeven staan. Dus ik had een weekje vakantie. Maar dan is het wel fijn als ik gewoon door blijf studeren. Net als een topsporter door blijft fietsen of door blijft rennen, zodat je wel in shape blijft.
0: Ja, want die stembanden, die, die raken net als spieren anders gewoon uit vorm.
1: Ja, je ook je hele lijf, zeg maar. Ja, je ademsteun en al je spieren in je hele lijf, die werken mee aan, ja, aan dat geluid wat je creëert, zeg maar. Want je zingt altijd zonder microfoon. Nou ja, morgen dus wel, want het is open lucht. Dus ja, je hele lijf is eigenlijk nodig.
0: Ja, nou, nu heb je dat programma voor het komende jaar staan. Er komen natuurlijk altijd weer nieuwe rollen voorbij. Op basis waarvan kies je dan die rollen? Is het gewoon waar je zin in hebt, wat je leuk vindt?
1: Nou ja, ik zit nu al in een luxe positie eigenlijk. Want die rollen worden dus meestal aangeboden. En dan ga je daarvoor auditeren. Het is eigenlijk heel veel, op heel veel verschillende manieren kan je dus zo'n rol aangeboden krijgen. Doordat bijvoorbeeld iemand je eerder heeft gezien ergens in een andere productie. Voor Parijs heb ik gewoon geauditeerd. En voor Berlijn ook. En dan krijg je die rollen aangeboden.
0: Ja, maar het is niet zo dat jij kiest op basis van wat jou aanstaat. Het is aanbod gestuurd, zeg maar.
1: Ja, een beetje wel. Maar op een gegeven moment kunnen operahuizen ook wel gaan vragen van, wat zou je willen zingen bij ons?
0: Oh ja.
1: Dus dat is wel heel luxe.
0: Dat is heel luxe, inderdaad. Nou, dat Prinsengrachtconcert, je zei het net al. Aan de Amsterdamse grachten, daar wordt het traditiegetrouw mee afgesloten. Mag je ons alvast iets laten horen?
1: Oh, wauw. Als mijn stem het nog doet, dan ga ik 1 zinnetje doen.
0: Oké, dat vinden we al fijn.
1: Oké, komt-ie.

0: kwam. Zoiets.
1: Oh, heerlijk. Nou, dat wordt echt...
0: Hele andere toonsoort.
1: Ja, nou, maar... heel fijn. Dat wordt prachtig morgen. Alleen, het weer is dus niet meer zo tropisch, hè? Dus je hebt je jurk al uitgekozen, maar hou je die weersvoorspelling een beetje in de gaten?
0: Nou, ik hoop dat de weergoden met ons zijn en dan komt het goed.
1: Oké, nou, heel veel plezier morgenavond. Dank je wel, Maria Warenberg.
0: Dank je wel.
1: En van opera gaan we naar André Hazes, want vandaag verscheen een bijzonder live album. Namelijk met het concert dat André Hazes in 1998 een Benidorm gaf, zoals opgetekend in Zij gelooft in mij, die beroemde documentaire over Hazes.
2: Goedenavond, vakantiegangers. Ik ben geloof ik de enige met het orkest en de mensen met het geluid die werkt vandaag. Maar jullie willen het ook wel verdiend hebben natuurlijk. Dus even een beetje happy, een beetje in de moed. Oké, je weet, hebben we het allemaal opgenomen, dus ik wil een klein beetje...

0: Ja, u hoorde de vlieger van André Hazes live in Benidorm. Veel mensen kennen de pijnlijke beelden van André Hazes die daar in een half leeg arena optrad. Uit de documentaire Zij gelooft in mij. En van dit live concert dat André Hazes in 1998 in de Spaanse Plaza dos Toros Arena gaf, is nu alsnog een album uitgebracht. En waarom nu pas? Ik vraag het aan John Appel. Hij is de documentairemaker die André Hazes destijds volgde. En Paul Schuurman, hij is de directeur van de Van Mobile Studios. En hij had de originele audio-opnames in zijn bezit. Goedenavond, heren.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, John Appel, waarom besloot u destijds André Hazes juist naar dit concert in Benidorm te volgen met de camera?
1: Nou ja, het was voor mij een beetje een onverwachte aanleiding. Wat hij mij vertelde was dat hij naar Benidorm ging met de trein. Hele familie, schoonouders, kinderen, Rachel natuurlijk, in de trein naar Benidorm omdat hij niet wilde vliegen. En ik vond dat zo'n mooie aanleiding. Dus eigenlijk was dat voor mij de trigger om naar Benidorm te gaan. En het concert, of de concerten die gepland waren, die kwamen eigenlijk op de tweede plaats.
0: Ja. Nou, laten we even nog luisteren naar een fragmentje uit die documentaire. Toen Hazes een paar dagen van tevoren in de arena kwam, toen zei hij dit.
3: Natuurlijk is dat spannend, man. Misschien het gevoel dat je, het als eerste Nederlander dus gaat doen. De kleesjes heb je gestaan, weet je. Dat geeft natuurlijk wel een bijzonder gevoel. Maar ik vind het wel spannend. Ik vind het heel spannend. Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie. En ik draag het op aan mijn vader en mij. Ja, het is heel bijzonder. Ja, zonder meer. En als dit lukt, dan ben ik heel ver in mijn leven.
0: Ja, John, het was dus het klinkt als een heel beladen concert voor Hazes.
1: Hij is heel sentimenteel. Eigenlijk, natuurlijk dat lied wat je net liet horen, De Vlieger. Dat is natuurlijk over zijn overleden moeder. Maar hij was helemaal bevangen eigenlijk door de gedachte aan zijn overleden ouders. En tegelijkertijd was hij ook wel ontzettend opgewonden omdat het totaal nieuw was om in een stierenvechtersarena op te treden. Terwijl die veel grotere zalen gewend was in Nederland. Maar dit was buitenland. Op een voor hem onbekende plek. Ja, en hij werd eigenlijk overmand door die gedachte aan zijn ouders.
0: Ja, hij maakte het ook groot. Hij zegt, ik draag het op aan mijn vader en mijn moeder. Als dit lukt, dan ben ik heel ver met mijn leven. Maar toen viel die ticketverkoop enorm tegen.
1: Ja.
0: Hoe ging hij met die teleurstelling om?
1: Ik denk dat hij van tevoren vermoeden dat het tegenviel, want aanvankelijk waren er twee concerten gepland. En dat werd toen ingedikt tot één. En ik wist dat hij heel weinig concrete informatie kreeg over de kaartverkoop. En ook ik zelf had een donkerbruin vermoeden dat dat niet goed liep. Reden te meer voor hem om eigenlijk ontzettend zenuwachtig te zijn. En dat zie je in de film ook. Ja. Vlak voordat hij naar de arena gaat, is hij al heel zenuwachtig. En dan komt hij uiteindelijk de arena binnen. En dan loopt hij door de gangen naar de kleedkamers. En met één blik ziet hij, nou ja, ik hoorde jullie net vertellen, half gevuld, maar voor een tiende gevuld arena. En hij weet gewoon, dit concert gaat dit is niet goed voor mij.
0: Ja, en dan zie je ook die scène met die kapper die als een bezweerder hem zit te vertellen dat ook niet kan, een volle arena, en dat het fantastisch is. Maar dat is een hele mooie scène. Paul Schuurman, u was er toen ook bij in Benidorm. Weet u waarom werden er zo weinig kaartjes verkocht? Want er waren toch heel veel Nederlanders?
4: Er waren veel Nederlanders. Ja, wat ik een beetje zo begrepen heb eigenlijk ook wel, dat er dus ontzettend veel horeca in Benidorm was, die dus eigenlijk hun publiek wilde vasthouden.
0: Hoe bedoelt u? Ik bedoel,
4: nou, dat ze hadden daar heel veel Hazes lookalikes staan. De horeca wou eigenlijk dus niet hun publiek, die wilde hun eigen publiek vasthouden. Ja.
0: Oh, dus ze dachten, als ze de echt hebben gezien, dan komen ze niet meer naar die neppers kijken?
4: Nee, andersom juist. De horeca zelf wou gewoon echt puur hun Nederlands publiek vasthouden. Dus die hoopte dat ze dus niet naar dat concert van anderen gingen.
0: Nee, dat is duidelijk. En veel mensen kennen de beelden intussen, want die documentaire van John is enorm goed bekeken, 200.000 mensen. Hoe komt u nou aan die audio-opnames?
4: Ja, mijn vader heeft dat toen opgenomen en wij hebben dat eigenlijk gewoon in ons archief altijd bewaard. En ja, op een gegeven moment hebben we daar in 2015, even uit mijn hoofd, hebben we er nog wel eens naar platenmaatschappijen gebeld van we hebben dit liggen nog. En daar was er werd toen geen animo voor toen. En eigenlijk, ik was afgelopen jaar bezig met een documentaire of een registratie van Herman van Veen 600 keer in Carré. En dat was een opdracht van Universal Music. En ik vertel eigenlijk zo, we zitten bij mij in de studio te werken. En ik zit eigenlijk zo te vertellen van ja, god, ik heb nog dat Benidorm concert nog liggen. Hoe waanzinnig is dat, weet je? Nou, en dat viel in één keer op zijn plek.
0: Ja, en was die kwaliteit, was dat goed van dit live concert? Of moest je er nu aan versleutelen? Dat is natuurlijk wel een tijd geleden.
4: Ik heb er een maand aan zitten mixen in de studio. Maar wat ik geprobeerd heb, is het zo live mogelijk te houden. Je hoort ook echt het publiek wat er is, hoor je echt vol meedoen. En ja, je hoort ook gewoon eigenlijk, André geeft daar een waanzinnig goed concert. En ook met de First Show Band, die spelen het ook echt fantastisch. Dus ja, ik heb er een maand aan gewerkt. We hebben natuurlijk nog extra drum sounds en zo eronder gezet. Maar ja, het is eigenlijk echt voor 98% is het puur. Ja,
0: ja. En John, ik zei het al, die documentaire, Zij gelooft in mij, die was destijds een gigantisch succes. Werd echt een beetje een cultfilm. 200.000 mensen naar de bioscoop. Wat vond André Hazes zelf eigenlijk van je film?
1: Nou, toen hij de film van tevoren zag, hè, voordat hij de bioscoop inging, toen had hij er veel moeite mee. Vooral met de meest emotionele delen uit de film. Met name het gedeelte dat hij in huilen uitbarst vlak voor het concert in Ahoy. En eigenlijk hebben Rachel, zijn vrouw en ikzelf, hebben hem ervan kunnen overtuigen dat juist die gedeeltes zijn menselijkheid en zijn kwetsbaarheid het best laten zien. En dat eigenlijk de film zijn kracht geeft. En tot de première was hij daar niet van overtuigd. En toen de première uiteindelijk zo goed bleek uit te pakken in het Tuschinski 1 tijdens het documentaire festival in Amsterdam. Toen was hij om. En toen heeft hij zich erbij neergelegd dat kennelijk dit hem ten goede zou komen.
0: Ja, dat is gebeurd. Dat is ook gebleken. Hij overleed 22 jaar geleden, was intussen een cultheld. Verwachten jullie dat die belangstelling voor zijn muziek blijft?
1: Toen in 2004 bedoel je, of nu nog steeds?
0: Nee, nu bedoel ik.
1: Want volgens mij wordt er nog elk jaar Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome of daar in de buurt gezongen. Ook de spin-off van zijn kinderen, die allebei muzikaal zijn, waarbij met name de kleine Dre een beetje probeert in de voetsporen van zijn vader te kruipen en Roxanne zich daar aan onttrekt. Ja. Maar goed, die houden de mythe André Hazes ook levend.
0: Ja, Paul, ben je het daarmee eens dat hij dat blijft?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk. Het is ongelooflijk gewoon als je natuurlijk kijkt ook naar de jeugd van nu. Die kennen al die nummers uit hun hoofd.
0: Ja.
4: Dus dat is zo mooi. Ja.
0: Het zijn een beetje evergreens geworden.
4: Absoluut, ja.
0: Ja, en nou ja, goed, dit concert verschijnt nu op vinyl en cd?
4: Dat klopt, ja. Het is het duurt 90 minuten is het bij elkaar. En een dubbel LP op rood vinyl geperst. Okay. Erg mooi.
0: Mooi, die is vanaf morgen verkrijgbaar dus. Het live concert in Benidorm. Heel veel dank, John Appel en Paul Schuurman. En dit was het Oog voor vanavond. Op deze zender gaat Nooit meer slapen verder. Met Ellen Dekwits, die praat met beeldend kunstenaar Awoyska van der Molen. En morgenavond zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een hele goede nacht. Voor mij

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden Marjan Slob over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
1: NPO Radio.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.